0: nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Het defilé van de jaarlijkse Veteranendag gaat zaterdag niet door. En ook de activiteiten op het Malieveld zijn afgelast. Een woordvoerder van de organisatie zegt tegen Den Haag FM dat alle buitenactiviteiten voor Veteranendag zijn geannuleerd vanwege de hitte. De binnenactiviteiten die gaan wel door. Zo gaat de opening in de Koninklijke Schouwburg gewoon door. Veteranendag is de dag waarop Nederland zijn veteranen bedankt voor hun inzet in oorlogssituaties. En de warmte zorgt ook voor zogenoemde plaknachten. De nacht van donderdag op vrijdag was voor veel Hagenaren en Hagenezen erg heet. Reden genoeg dus voor Omroep West-verslaggevers om de morning after de straat op te gaan.
2: Ja, warm, veel muggen.
3: Ja, heel slecht.
2: Ik heb wel betere nachten gehad.
3: Echt, was kleuter. Zwaar kleuter. Omdat ik niet kon slapen, weet je. Ik denk, eindelijk een uurtje slapen en ik mis gewoon die wedstrijd.
1: De nacht van vrijdag op zaterdag belooft ook een hete nacht te worden. En houdt de stad betaalbaar voor iedereen. Dat is de boodschap die pro-Den Haag wil meegeven aan de formerende partijen. Een nieuwe coalitie is in aantocht. Maar in de tijd van hoge kosten en schaarse woningen wil pro-Den Haag dat Den Haag voor iedereen toegankelijk blijft. Betaalbaarheid moet volgens hen topprioriteit zijn van een nieuw college. En die wens willen ze bij deze dus meegeven aan Hart voor Den Haag, de VVD, Denk en het CDA. Deze vier partijen zijn aan het onderhandelen over een nieuwe coalitie, waar na 2 eerdere mislukte pogingen nu vaart in lijkt te zitten. Het weer. Ja, het is heet. Het is warm. Het is 37 graden vrijdag. Aan de kust kan het in de loop van de middag en avond iets koeler worden door de zeewind. Zou het zelfs 10 graden kunnen dalen, de temperatuur. Tot vanavond is het in ieder geval code rood in Den Haag. De temperatuur komt voorlopig, komende dagen dus ook, niet onder de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Het défilé van de jaarlijkse Veteranendag gaat zaterdag niet door. En ook de activiteiten op het Malieveld zijn afgelast. Een woordvoerder van de organisatie zegt tegen Den Haag FM dat alle buitenactiviteiten voor Veteranendag zijn geannuleerd vanwege de hitte. De binnenactiviteiten die gaan wel door. Zo gaat de opening in de Koninklijke Schouwburg gewoon door. Veteranendag is de dag waarop Nederland zijn veteranen bedankt voor hun inzet in oorlogssituaties. En de warmte zorgt ook voor zogenoemde plaknachten. De nacht van donderdag op vrijdag was voor veel Hagenaren en Hagenezen erg heet. Reden genoeg dus voor Omroep West-verslaggevers om de morning after de straat op te gaan.
2: Ja, warm, veel muggen.
3: Ja, heel slecht.
2: Ik heb wel betere nachten gehad.
3: Echt, het was kleuter. Zwaar kleuter. Omdat ik niet kon slapen, weet je. Ik denk, eindelijk een uurtje slapen en ik mis gewoon die wedstrijd.
1: De nacht van vrijdag op zaterdag belooft ook een hete nacht te worden. En houdt de stad betaalbaar voor iedereen. Dat is de boodschap die pro-Den Haag wil meegeven aan de formerende partijen. Een nieuwe coalitie is in aantocht. Maar in de tijd van hoge kosten en schaarse woningen wil pro-Den Haag dat Den Haag voor iedereen toegankelijk blijft. Betaalbaarheid moet volgens hen topprioriteit zijn van een nieuw college. En die wens willen ze bij deze dus meegeven aan Hart voor Den Haag, de VVD, Denk en het CDA. Deze vier partijen zijn aan het onderhandelen over een nieuwe coalitie, waar na twee eerdere mislukte pogingen nu vaart in lijkt te zitten. Het weer. Ja, het is heet. Het is warm. Het is 37 graden vrijdag. Aan de kust kan het in de loop van de middag en avond iets koeler worden door de zeewind. Zou het zelfs 10 graden kunnen dalen, de temperatuur. Tot vanavond is het in ieder geval code rood in Den Haag. De temperatuur komt voorlopig, komende dagen dus ook, niet onder de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 5 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Het défilé van de jaarlijkse Veteranendag gaat zaterdag niet door. En ook de activiteiten op het Malieveld zijn afgelast. Een woordvoerder van de organisatie zegt tegen Den Haag FM dat alle buitenactiviteiten voor Veteranendag zijn geannuleerd vanwege de hitte. De binnenactiviteiten die gaan wel door. Zo gaat de opening in de Koninklijke Schouwburg gewoon door. Veteranendag is de dag waarop Nederland zijn veteranen bedankt voor hun inzet in oorlogssituaties. En de warmte zorgt ook voor zogenoemde plaknachten. De nacht van donderdag op vrijdag was voor veel Hagenaren en Hagenezen erg heet. Reden genoeg dus voor Omroep West-verslaggevers om de morning after de straat op te gaan.
2: Ja, warm, veel muggen.
3: Ja, heel slecht.
2: Ik heb wel betere nachten gehad.
3: Echt, het was kleupte. Zwaar kleupte. Omdat ik niet kon slapen, weet je. Ik denk, eindelijk een uurtje slapen. En ik mis gewoon die wedstrijd.
1: De nacht van vrijdag op zaterdag belooft ook een hete nacht te worden. En houdt de stad betaalbaar voor iedereen. Dat is de boodschap die pro-Den Haag wil meegeven aan de formerende partijen. Een nieuwe coalitie is in aantocht. Maar in de tijd van hoge kosten en schaarse woningen wil pro-Den Haag dat Den Haag voor iedereen toegankelijk blijft. Betaalbaarheid moet volgens hen topprioriteit zijn van een nieuw college. En die wens willen ze bij deze dus meegeven aan Hart voor Den Haag, de VVD, Denk en het CDA. Deze vier partijen zijn aan het onderhandelen over een nieuwe coalitie, waar na twee eerdere mislukte pogingen nu vaart in lijkt te zitten. Het weer. Ja, het is heet. Het is warm. Het is 37 graden vrijdag. Aan de kust kan het in de loop van de middag en avond iets koeler worden door de zeewind. Zou het zelfs 10 graden kunnen dalen, de temperatuur. Tot vanavond is het in ieder geval code rood in Den Haag. De temperatuur komt voorlopig, komende dagen dus ook, niet onder de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Het defilé van de jaarlijkse Veteranendag gaat zaterdag niet door. En ook de activiteiten op het Malieveld zijn afgelast. Een woordvoerder van de organisatie zegt tegen Den Haag FM dat alle buitenactiviteiten voor Veteranendag zijn geannuleerd vanwege de hitte. De binnenactiviteiten die gaan wel door. Zo gaat de opening in de Koninklijke Schouwburg gewoon door. Veteranendag is de dag waarop Nederland zijn veteranen bedankt voor hun inzet in oorlogssituaties. En de warmte zorgt ook voor zogenoemde plaknachten. De nacht van donderdag op vrijdag was voor veel Hagenaren en Hagenezen erg heet. Reden genoeg dus voor Omroep West-verslaggevers om de morning after de straat op te gaan.
2: Ja, warm, veel muggen.
3: Ja, heel slecht.
2: Ik heb wel betere nachten gehad.
3: Echt, was kleuter. Zwaar kleuter. Omdat ik niet kon slapen, weet je. Ik denk, eindelijk een uurtje slapen en ik mis gewoon die wedstrijd.
1: De nacht van vrijdag op zaterdag belooft ook een hete nacht te worden. En houdt de stad betaalbaar voor iedereen. Dat is de boodschap die pro-Den Haag wil meegeven aan de formerende partijen. Een nieuwe coalitie is in aantocht. Maar in de tijd van hoge kosten en schaarse woningen wil pro-Den Haag dat Den Haag voor iedereen toegankelijk blijft. Betaalbaarheid moet volgens hen topprioriteit zijn van een nieuw college. En die wens willen ze bij deze dus meegeven aan Hart voor Den Haag, de VVD, Denk en het CDA. Deze vier partijen zijn aan het onderhandelen over een nieuwe coalitie, waar na twee eerdere mislukte pogingen nu vaart in lijkt te zitten. Het weer. Ja, het is heet. Het is warm. Het is 37 graden vrijdag. Aan de kust kan het in de loop van de middag en avond iets koeler worden door de zeewind. Zou het zelfs 10 graden kunnen dalen, de temperatuur. Tot vanavond is het in ieder geval code rood in Den Haag. De temperatuur komt voorlopig, komende dagen dus ook, niet onder de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
5: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Het defilé van de jaarlijkse Veteranendag gaat zaterdag niet door. En ook de activiteiten op het Malieveld zijn afgelast. Een woordvoerder van de organisatie zegt tegen Den Haag FM dat alle buitenactiviteiten voor Veteranendag zijn geannuleerd vanwege de hitte. De binnenactiviteiten die gaan wel door. Zo gaat de opening in de Koninklijke Schouwburg gewoon door. Veteranendag is de dag waarop Nederland zijn veteranen bedankt voor hun inzet in oorlogssituaties. En de warmte zorgt ook voor zogenoemde plaknachten. De nacht van donderdag op vrijdag was voor veel Hagenaren en Hagenezen erg heet. Reden genoeg dus voor Omroep West-verslaggevers om de morning after de straat op te gaan.
8: Ja, warm, veel muggen.
9: Ja, heel slecht.
8: Ik heb wel betere nachten gehad.
9: Echt, was kleukte. Zwaar kleukte. Omdat ik niet kon slapen, weet je. Ik denk, ja, eindelijk een uurtje slapen. En ik mis gewoon die wedstrijd.
7: De nacht van vrijdag op zaterdag belooft ook een hete nacht te worden. En houdt de stad betaalbaar voor iedereen. Dat is de boodschap die pro-Den Haag wil meegeven aan de formerende partijen. Een nieuwe coalitie is in aantocht. Maar in de tijd van hoge kosten en schaarse woningen wil pro-Den Haag dat Den Haag voor iedereen toegankelijk blijft. Betaalbaarheid moet volgens hen topprioriteit zijn van een nieuw college. En die wens willen ze bij deze dus meegeven aan Hart voor Den Haag, de VVD, Denk en het CDA. Deze vier partijen zijn aan het onderhandelen over een nieuwe coalitie, waar na twee eerdere mislukte pogingen nu vaart in lijkt te zitten. Het weer. Ja, het is heet. Het is warm. Het is 37 graden vrijdag. Aan de kust kan het in de loop van de middag en avond iets koeler worden door de zeewind. Zou het zelfs 10 graden kunnen dalen, de temperatuur. Tot vanavond is het in ieder geval code rood in Den Haag. De temperatuur komt voorlopig, komende dagen dus ook, niet onder de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Het defilé van de jaarlijkse Veteranendag gaat zaterdag niet door. En ook de activiteiten op het Malieveld zijn afgelast. Een woordvoerder van de organisatie zegt tegen Den Haag FM dat alle buitenactiviteiten voor Veteranendag zijn geannuleerd vanwege de hitte. De binnenactiviteiten die gaan wel door. Zo gaat de opening in de Koninklijke Schouwburg gewoon door. Veteranendag is de dag waarop Nederland zijn veteranen bedankt voor hun inzet in oorlogssituaties. En de warmte zorgt ook voor zogenoemde plaknachten. De nacht van donderdag op vrijdag was voor veel Hagenaren en Hagenezen erg heet. Reden genoeg dus voor Omroep West-verslaggevers om de morning after de straat op te gaan.
7: Ja, warm, veel muggen.
8: Ja, heel slecht.
7: Ik heb wel betere nachten gehad.
8: Echt, was kleukte. Zwaar kleukte. Omdat ik niet kon slapen, weet je. Ik denk, ja, eindelijk een uurtje slapen. En ik mis gewoon die wedstrijd.
6: De nacht van vrijdag op zaterdag belooft ook een hete nacht te worden. En houdt de stad betaalbaar voor iedereen. Dat is de boodschap die pro-Den Haag wil meegeven aan de formerende partijen. Een nieuwe coalitie is in aantocht. Maar in de tijd van hoge kosten en schaarse woningen wil pro-Den Haag dat Den Haag voor iedereen toegankelijk blijft. Betaalbaarheid moet volgens hen topprioriteit zijn van een nieuw college. En die wens willen ze bij deze dus meegeven aan Hart voor Den Haag, de VVD, Denk en het CDA. Deze vier partijen zijn aan het onderhandelen over een nieuwe coalitie, waar na twee eerdere mislukte pogingen nu vaart in lijkt te zitten. Het weer. Ja, het is heet. Het is warm. Het is 37 graden vrijdag. Aan de kust kan het in de loop van de middag en avond iets koeler worden. Door de zeewind zou het zelfs 10 graden kunnen dalen, de temperatuur. Tot vanavond is het in ieder geval code rood in Den Haag. De temperatuur komt voorlopig, komende dagen dus ook, niet onder de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM.

0: kostuum. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
7: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
8: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Het défilé van de jaarlijkse Veteranendag gaat zaterdag niet door. En ook de activiteiten op het Malieveld zijn afgelast. Een woordvoerder van de organisatie zegt tegen Den Haag FM dat alle buitenactiviteiten voor Veteranendag zijn geannuleerd vanwege de hitte. De binnenactiviteiten die gaan wel door. Zo gaat de opening in de Koninklijke Schouwburg gewoon door. Veteranendag is de dag waarop Nederland zijn veteranen bedankt voor hun inzet in oorlogssituaties. En de warmte zorgt ook voor zogenoemde plaknachten. De nacht van donderdag op vrijdag was voor veel Hagenaren en Hagenezen erg heet. Reden genoeg dus voor Omroep West-verslaggevers om de morning after de straat op te gaan.
11: Ja, warm, veel muggen.
12: Ja, heel slecht.
11: Ik heb wel betere nachten gehad.
12: Echt, was kleukte. Zwaar kleukte. Omdat ik niet kon slapen, weet je. Ik denk, eindelijk een uurtje slapen. En ik mis gewoon die wedstrijd.
10: De nacht van vrijdag op zaterdag belooft ook een hete nacht te worden. En houdt de stad betaalbaar voor iedereen. Dat is de boodschap die Pro Den Haag wil meegeven aan de formerende partijen. Een nieuwe coalitie is in aantocht. Maar in de tijd van hoge kosten en schaarse woningen wil Pro Den Haag dat Den Haag voor iedereen toegankelijk blijft. Betaalbaarheid moet volgens hen topprioriteit zijn van een nieuw college. En die wens willen ze bij deze dus meegeven aan Hart voor Den Haag, de VVD, Denk en het CDA. Deze vier partijen zijn aan het onderhandelen over een nieuwe coalitie, waar na twee eerdere mislukte pogingen nu vaart in lijkt te zitten. Het weer. Ja, het is heet. Het is warm. Het is 37 graden vrijdag. Aan de kust kan het in de loop van de middag en avond iets koeler worden. Door de zeewind zou het zelfs 10 graden kunnen dalen, de temperatuur. Tot vanavond is het in ieder geval code rood in Den Haag. De temperatuur komt voorlopig, komende dagen dus ook, niet onder de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: ADAD met Desiree Snijders en Willem van Gent. 100%
13: Haas. Ja, we zijn er weer op jullie zaterdag.
14: Met Lenio.
15: Morgen.
13: Ja, we zitten met Lenio in de studio. We zitten weer lekker terug op ons plekje.
14: Ja, zijn we weer.
13: Niet in Ypenburg.
14: Voelt, ook al was ik er niet bij, maar maakt niet uit.
13: Ypenburg was wel wat kouder.
14: Zo,
13: toch?
14: Kunnen we hier ook zo'n airco krijgen?
13: Ja, aircootje zou wel lekker zijn. Hè?
15: Ik had verwacht in de bieb dat een beetje airco zou zitten.
13: Ja, maar is anders. Ze zijn het gauw geregeld. Hey, maar het is vandaag 27 juni. Ook wel bijna het eind van de juni maand. En volgende week staat alweer juli voor je klaar. Dus daar worden we altijd heel blij van. Want dat betekent echt dat we nu, als je dat niet al hebt gevoeld, we zitten echt lekker in een hartje zomer. Hey? Zijn jullie al naar het strand gegaan of niet?
14: Is de paus een geezer uit Chicago met de naam Bob?
13: Nou ja, jij eet ook geen haring,
14: ja,
13: toch?
14: Natuurlijk.
13: Jij eet ook geen haring, dus...
14: Ik eet geen haring, maar als...
13: Dus ja, weet je, ja...
14: Maar het is geen haring?
13: Nee.
14: Ik eet geen haring.
13: Nee, jij eet het kan niet.
14: Nee, maar het is, als het zo warm is, en wordt het ook heel warm in mijn huis, en dan moet ik gewoon naar mijn
13: dan
14: werk...
13: Dan moet je naar het strand.
14: Naar het strand, het okay. Water in...
13: Alleen jij sowieso, toch?
15: Ik ben toevallig gisteren, de laatste 5 minuten voor zonsondergang naar het strand gaan we naar zonsondergang. Kijk, mijn vriendin en mijn hondje.
13: Oh, dat is leuk.
14: Ben je in het water in geweest?
15: Nee. Ik ben wel gisteren naar de Biesbos geweest.
13: What? Heel random. Biesbos. We gaan de show starten met onze Good Morning Vibes.
16: All right, we're gonna do it once more. And this time, no mistakes. 1, 2, 3, 4.

0: the stars were shining bright.
1: But now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
2: So say good morning!
1: Ah, good morning! Some people say it's my
3: good morning, good morning.
4: Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning. Oh, I'm sorry. I thought we were still going.
5: Ja, want we gaan natuurlijk gewoon je zaterdagochtend starten met positieve berichten.
6: Laat me weten.
5: Ja, ik wil gewoon positiviteit vandaag.
7: Okay,
5: al is het warm, al zijn we zeurend. Positiviteit.
6: Weet je hoe laat het is?
5: 9 uur, daarom. Ik was heerlijk.
6: Ik wou zeggen positiviteit.
5: Oh, dat is positief nieuws uit de stad is namelijk dat de nieuwe fietstunnel in de Binkhorst is geopend. Vanaf nu fiets je fluitend van huis naar werk of school. Want fietsen van Pijnacker-Noodorp naar het centrum van Den Haag kan dus veel gemakkelijker vanaf nu. De nieuwe fiets- en voetgangers onderdoorgang bij de Trekvlietbrug in de Binkhorst zorgt ervoor dat de fietsers zonder veel hoeft te wachten tussen de binnenstad en Binkhorst kunnen reizen.
6: Nou,
5: ja, chill toch?
6: Ik wil hier best wel heen. Ik wil best wel checken hoe dit is.
5: Kijken naar de brug?
6: Nee, naar de tunnel.
5: De tunnel, oh ja, het is tunnel, grapje.
7: Ja. Je kan in de brug kijken nog steeds, maar.
6: Je kan kijken naar de brug en dan door de tunnel.
5: Yes, door de tunnel. Maar het is toch wel fijn, toch? Want ja, dan heb je gewoon directe connectie.
6: Ja, heel chill.
5: Het is 9 kilometer voor de mensen die houden. Ja, 9 kilometer.
6: De fietstunnel
5: 30,
6: is...
5: 30 minuten, nou niet de tunnel, maar de Trekvliet fietsroute is ongeveer 30 minuutjes. En dan kan je dus van gemeente naar gemeente.
6: Oh, nice.
5: En met een nieuwe doorgang kan je er dus sneller zijn.
6: Welkom in Den Haag.
5: Ja, toch?
6: Welkom in Den Haag.
5: Ja, en ik hoop wel dat ze na hebben gedacht over de veiligheid in de donker.
6: Vast wel.
5: Van
6: vast
5: de tunnel.
7: Vast wel.
5: Hoop het. Let's hope so.
6: Vast en zeker.
5: Ja, toch. Hey, nog meer positief nieuws uit je stad is namelijk dat José wil 1200 nieuwe Joodse oorlogsslachtoffers herdenken door middel van nieuwe struikelstenen. Ze zegt namelijk ook dat het gezicht voor mensen achter het getal is. En het is geen makkelijke opgave. Maar voor iedereen die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit het rivierenbuurtcentrum is gedeporteerd, een struikelsteen in de wijk te plaatsen. Zij wil zich inzetten om 1216 slachtoffers te eren met hun eigen steen.
7: Nice.
5: Wauw.
6: Alleen maar goed.
7: Mooi toch? Ja,
5: ja toch? Struikelstenen zijn natuurlijk de gouden steentjes waar specifiek op staat wat er is gebeurd met de personen van bijvoorbeeld het huis of in die straat. Maar het zijn er best wel veel hoor.
7: Ja,
5: wist jij dat één zo'n steen 132 euro kost?
7: Zo.
6: Nou, ja.
5: Is no joke. Is veel.
6: Is veel, maar het is wel...
5: Ja, dus
6: als je kijkt waar het voor dient, dan...
5: Is wel een mooi ding.
6: Waard. Het is het wel waard.
5: 160.000 euro probeert ze te realiseren met het ophalen. En daarvoor heeft ze jullie allemaal nodig. Want ze zet dus een crowdfunding op samen met haar andere vrijwilligers. En ze gaat er 5 jaar over het hele project doen om te kijken of ze het kan realiseren. Maar de eerste 38 stenen zijn al binnen.
7: Wow.
5: Ja.
6: Let's go.
5: Het is een gift van Fonds 1818.
7: Nice.
5: Zo zie je maar weer.
7: Ja. Lief.
5: Ja, hè. Hey, vandaag we hadden het er net al een beetje over strand. Jullie zijn naar het strand gegaan. Maar waar we het nog niet over hebben gehad is namelijk de zeevonk.
6: Ja,
5: zeevonk. Oh, kijk. Oh, wacht, Lenio leert weer wat nieuws.
7: Zeevonk.
6: Zeevonk.
5: Ja.
7: Zeevonk. Vertel. Iedere keer maar.
5: Zeevonk is, zoals het hier omschrijven, is een eencellige alg die je enkel met het blote oog kan zien als er heel veel van zijn. Door de combinatie van warm water, warm zeewater en voedselstoffen in de zee planten de algen zich snel voort. Hoe warmer, hoe beter. Overdag lijkt het groenachtig prut en vies en oranje. Maar dan zodra het echt goed donker is, dan krijgen ze een soort van, dan gaan ze zelf licht produceren. Dan krijg je een soort van blauwe gloed. Het heet bioluminescentie.
7: Dat ken ik wel. Ja, dat ken ik wel.
5: Ja, toch? Dat je zo doet en dan wordt het blauw. Ja, dat hebben wij. Dat hebben we deze week.
6: Als jij in de zee gaat en je gaat een beetje met je voetjes schoppen, ja. Als het donker is, dan zie je dus allemaal blauw.
5: 1-2 uur 's nachts wel.
7: Waarom doen we het pas in de avond? Waarom op de dag, bro? Dat is toch niet leuk?
5: Ja, maar dat kan niet, toch?
7: Ja, nee, ik weet. Maar het is ranzig in de overdag, waar zij er zijn, maar in de avond zijn we lekker mooi.
6: Ja.
5: Ja. Toevallig nu ook zijn er ook heel veel kwallen. Dus stel als je wel gaat lopen spetteren en spateren en je helemaal naar je zin hebt van jee. Er zijn dus 2 soorten kwallen waar je voor moet opletten. 1 hele grote met 3 ringetjes. Die is onschuldig. En die andere is paars. En als het paars is, dan krijg je brandnetels op je been.
6: Oh, dat zijn die kleintjes.
5: Ja, dat zijn die kleintjes.
6: Daar ben ik wel door geget.
5: Oh ja.
6: Daar ben ik wel door geget.
5: En dan moet je niet op jezelf laten plassen.
6: Nee.
5: Belangrijk.
6: Nee.
7: Zo is het niet.
5: Nee, dat mag niet.
6: Gewoon normaal water eroverheen. Maar ook als ze je pakken, het valt best wel mee.
5: Ja, toch?
6: Ja, het valt echt wel mee. Mensen zijn heel erg bang. Nee, oprecht. Het is echt... Ja.
5: Ik kan niet tegen pijn, hè? Dus ik weet niet van jou. Maar ik ben niet zo'n
6: pijn
5: fan ervan.
6: Pijn, bloed is goed.
5: Hey, speciaal voor vandaag, omdat het lekkere zomerse temperaturen zijn... heb ik een Haagse zomerlijst gemaakt.
2: Ah, ik weet.
5: Waarvan bijna de 3/4, kan ik je wel vertellen... allemaal in teken staat van Scheveningen. Dat vond ik wel grappig, want ik heb zoveel nummers gevonden over Scheveningen. Van Engelse nummers tot aan
6: Engelse nummers?
5: Oude nummers over Scheveningen. Oldschool nummers, maar ook nummers van nu. En vandaag gaan we beginnen met een oldschool nummer. Namelijk eentje van Wim Zonneveld. En dat is een Weekend in Scheveningen.
2: Cool.
5: Ja, ik vond het helemaal leuk. Ik dacht, ja, daar gaan we gewoon voor. Even terug in de tijd.
2: Laat me horen.
8: Wie thuis hoort bij de rijken...

Zeg Charles, als ik dan niet ga met mijn spijn of suiza, dan stuur ik je een kaartje. Ik maak nog een boulevardje. Of wie in het luxe bad zwemt en daarna naar de stad tremt. Wie weet wat knallend chic is, maar niet wat romantiek is. Doch wie op scheve schoenen gespeeld.

0: Ja, eerlijk. Dat was Weekend in Scheveningen van Wim Sonneveld. Dat brengt ons toch wel weer even terug in de oudere tijden, vind ik wel, hoor. Beetje, je krijgt er meteen een beetje zo...
1: Een beetje romantisch.
0: Een romantische zomervibe en een beetje die oude zwart-wit films, toch?
1: Yes, ja.
0: Ja, daardoor word ik wel een beetje blij altijd als ik dat hoorde.
1: Van zwart-wit films.
0: Ja, wat is gewoon helemaal mooie Scheveningen liedjes, toch? Yes. Dat maakt het toch altijd weer een beetje wat mooier.
2: In de categorie in mijn afspeellijst, deze ook.
0: Nee, ja,
1: echt leuk.
0: Ik vul dus gewoon Willems muzieklijst aan, merk ik. Ja. Elke keer kom ik weer met die muziek, zegt hij. Oeh,
2: ja, in mijn afspeellijst. In mijn afspeellijst.
0: Ja, ik weet wel wat bangers zijn.
2: Ja, deze is het gewoon.
0: Hey, het is vandaag zaterdag, maar dat betekent dat we nog niet op zomervakantie gaan. Maar dat betekent wel dat we je meenemen in onze les. En dat is namelijk eventjes...
3: Ik zal best...
0: Oh, wacht. Nee, dit is de verkeerde les.
2: Oh. Nee, ander les.
0: Dit is de les.
2: Ander les. En ik lul haags met me,
0: even haags met me. We gaan haags met je lullen en dat doen we wel met Willem. Willem komt met een woord en Lenio en ik zitten klaar om het te raden. Je mag thuis natuurlijk ook mee raden, maar dan kan je niet... Je kan niet vertellen wat je ervan
2: nee,
0: denkt.
2: Maar denk vooral mee.
0: Denk vooral mee. Schreeuw het uit voor je tv of voor je radio.
2: Kijk, je kan... Of met de fiets naar het strand, of je kan met de...
0: Scooter.
2: Ja, oké, scooter.
0: Je hebt bus, tram, auto.
2: Tram, ik zocht tram.
0: Tram.
2: Maar,
0: openbaar vervoer.
2: Je kan met de tram, die zit altijd helemaal vol als je teruggaat. Dus dat is altijd heel leuk om naar langs te rijden.
0: Nog heter dan normaal nu, hè? Als je die filmpjes ziet. Mensen branden weg.
2: Te doen. Maar, wat is het werkwoord trammen?
0: Oh, dit klinkt echt shady. Tremmen.
2: Tremmen.
0: Kun je het gebruiken in een zin?
2: Ik kan.
0: Is dat een smerig woord? Nee, want nee, ik zie tremmen, al je reactie.
2: Tremmen.
1: Iets van trimmen?
2: Nee, het is niet per se heel gezellig. Oh, maar als je een keertje ruzie hebt, dan kan je ook iemand in elkaar tremmen.
1: Ah, in elkaar rammen.
2: Ja.
0: Ja, bam!
1: Ja, elkaar rammen met een T.
2: Tremmen. Dus hier staat een HTM-bestuurder verbaven.
0: Ah. Daarom moest ik lachen. Oh, tremmen.
2: Tremmen.
0: Tremmen.
2: Ja, als je gaat tremmen... Dus
0: wat
2: niet,
0: een grappig woord.
2: Ga je dus niet met de tram richting
0: het
2: strand.
0: Het heeft tremmen, dus een hele andere betekenis.
2: Ja, niet tremmen, jongens.
0: Niet tremmen.
2: Wel met de tram gaan, maar niet tremmen.
0: Niet
1: stop,
0: tremmen.
1: Hou op.
0: Stop, hou op. Stop. Nee. Dat leerde je vroeger toch altijd?
2: Ja. Hoe vaak heeft...
0: Nee. Niet doen.
1: Stop ze gelijk, hè?
2: Ja, stop ze. Ik wou zeggen, hoe vaak is dat
0: meteen
2: gewerkt? Niet doen. Ik vind het niet leuk. Dan gaan ze alleen maar door.
0: Oké, nog eentje voor de lol.
2: Oeh.
0: En hij mag schuddig zijn.
2: Oeh.
0: Ik geef toestemming.
1: Oh.
0: Als hij al zo begint, denk ik al, oh god.
2: Nee, dat, ja.
0: Ja?
2: Wat is een vuilbekken?
0: Vuilbekken?
2: Vuilbekken.
1: Vuilbekken.
0: Gebruik het in de zin.
1: Andersbak.
0: Dat zou wel goed zijn, ja.
2: Zo, ik kan dit niet in een zin gebruiken.
0: Oké, is het schunnig? Is het echt schunnig? Schunnig?
2: Het is schunnig.
0: Oh, vuilbekken.
2: Ik heb dit gelukkig wel gedaan vanochtend.
1: Iets met...
2: Ik heb geen vuilbekken meer.
0: Wow, als je dit zegt, dan krijg ik helemaal bedenkingen.
1: Ja. Iets in je mond doen wat vies is en...
2: Oh, nee. Nee, niet eens. Vuilbekken is een ongewassen schaamstreek.
0: Oh, eeuw, ja,
2: Vuilbekken. Nou, heb je een vuilbekken of heb jij wel gewoon...
0: Ik hoop voor iedereen met dit weer dat je alsjeblieft je vuilbek schoonmaakt. Want het is niet te doen voor de mensen die naast je staan, kan je vertellen.
1: In de tram, anders word je getremd.
2: Anders word je getremd in de tram. Hou je vuilbekken schoon.
0: Hou je vuilbekken schoon. Ja, jeetje. Ja. Dat zeg je me wel. Dus we hebben tremmen en vuilbekken.
2: Ja.
0: Nou, interessant.
1: Weer wat geleerd vandaag.
2: Ja.
0: Weer wat geleerd. Ja. Je leert elke keer bij, hè? Ik vind dat wel leuk.
2: Toch mooi.
0: Hey, we gaan door naar Pitch the Tune. Pitch the Tune doen we 3 nieuwe releases. En de co-hosts gaan dan een beetje kijken wat ze ervan vinden. Ik heb weer 3 verschillende genres uitgekozen. We hebben Nederlandstalig, Spaans. Oh, Spaans / Afrikaans is het.
2: Oh,
0: en een soort van ja, punk-rock-achtige vibe. Waar willen jullie mee starten?
1: Punk.
2: Oké, duidelijk.
0: Oké, nou dat was meteen in één keer. Dat was meteen de planning. We gaan luisteren. het was meteen de planning. We gaan luisteren naar Chattermac. En Chattermac is een, hoe ze het zelf omschrijven, rebellious fresh mix of young energy, hard riffs en powerful vocals.
1: Love it.
0: Ja, toch, ja, een beetje de intro-tekst. Het nummer heet This That Feels Nice. En het gaan een minuutje luisteren naar Chattermack.

0: Ja, en oeh, dat was Chattermac met That Feels Nice. Wat vonden jullie ervan?
1: Ja, ik vind het echt kicken.
2: Ik vond het in het begin, dacht ik,
0: je maar... moest echt even wennen, hè? Ja, ik zag je hoofd echt zo, welke kant gaat dit op?
1: Wat doe je met die viool? Dat hoort niet.
2: Kapot hard. Leuk. Ja, ik zou niet staan naar luisteren, maar zo hard.
0: Oeh, nou, dat is in ieder geval goed. Nummer 2 is een artiest die eigenlijk landelijk al zwaar bekend is. Hij is nu ook in Amerika tijdens de Oranje Bus parades. Yves Berendsen heb ik het over. Een Nederlandstalige man.
3: Ja. Nooit van gehoord. Hou zo.
0: Willem is geen fan van Nederlandse muziek, zoals jullie al merken. Ja, maar dit hoort ook bij ons genre in ons systeem. Dus we gaan luisteren naar... Misschien is het tijd van Yves Berendsen.

0: Ja, en dat was Misschien is het tijd van Yves Berendsen. We gaan het niet vragen aan Willem, maar vraag het aan Lenio deze keer. Wat is je mening daarover?
1: Positief blijven natuurlijk. Iedereen is publiek.
0: Nou, je hoeft er niet positief over te blijven. Je mag ook gewoon je eerlijke mening zeggen. Maar niet iedereen vindt elk genre leuk.
2: Maar ik vind het wel best een gezellig nummer. Het is een beetje vibey. Het is vrolijk. Het is zomers. Het is. Ja, zou ik hem zelf aanzetten? Misschien zelfs. Ik vind hem best wel.
0: Ja. Je zou eerder Chico aanzetten dan dit.
2: Oh ja, maar dat nummer van Chico heb ik zo. Dat, Chico lives rent-free in my head.
0: Nou kijk, dat is hier gewoon positief.
2: Dat is echt. Dat nummer over Scheveningen van Chico is
0: ja,
2: gewoon
0: dat is
2: grandioos.
0: Toch heerlijk.
2: Maar ik vind deze echt best wel leuk.
0: Oké, nou dat is verrassend.
2: Ja.
0: Ja,
2: dat vond ik zelf
0: verrassend. Ja.
2: Leuk.
0: Ik ben verrast. Hey, laatste nummer wat ik voor jullie heb is een beetje Spaanstalig in combinatie met een Afrikaanse artieste. We krijgen deze man vandaag in de studio, Jim Fuego. En de persoon waarmee hij het nummer maakt, Narco, die hebben we laatst ook bij ons in de studio gehad. En doet jaar mee als enige Haagse artiest van de popronde.
2: Oeh, leuk.
0: Ja, het was zeer opvallend dat de enige persoon uit Den Haag was zij. Dus dat is wel heel
2: Narco.
0: Gaaf.
2: Ja. Ja, nice.
0: Dus dat is wel mooi. We gaan luisteren naar Mi Palacio.
3: Mi Palacio.
0: Kijk, zie je geen beweging van het hoofd? Ja, ik heb
3: goed gedaan.
0: Hey. En even kijken wat jullie van vinden.
4: That boy's music is way...

0: Ja, het lastige is dat we dus het narco-stukje niet horen. Dus ik ga heel even kijken of ik hem op het narco-stukje kan krijgen.
1: Even kijken.
0: Ja, want anders is het een beetje, je hoort hem vooral en nu horen we haar niet. Dus even kijken of we een beetje...

0: I really don't know what I would.
1: Ja, dus dat was Mi Palacio van JM Faco en Narco. Ik krijg een beetje Kawina-vibes, / Latin, / reggaeton komt daarin terug.
2: Ja, weet je, alles nog echt een
1: zomerhit. Alle genres komen iets.
3: Zomerhit, echt een zomerhit. Ja, echt kicken.
1: Ik vind het echt een heerlijk nummer om zo'n dag mee te starten.
3: Ja, heel goed.
1: Ja. Ja, ja, toch? Ja.
3: Love it.
1: Hey, voordat we zo meteen naar ons volgende lesje van de zaterdag gaan, gaan we weer even naar strandnummer. Ik heb verschillende genres voor jullie klaarstaan. Dus ik ga gewoon een paar roepen en kijken welke jullie het leuk vinden. Ik laat natuurlijk de best for last. Ja.
3: We gaan niet met de grote
1: beginnen. Nee, we gaan niet met de grote beginnen. We hebben een soort van hip-hop, maar een beetje. Niet duistere hiphop, maar gewoon. We gaan natuurlijk niet.
3: We gaan niet met de grote beginnen.
1: Nee, we gaan niet met de grote beginnen. We hebben een soort van hiphop, maar een beetje. Niet duistere hiphop, maar gewoon wat meer. Gewoon van.

0: Ja, waar blijft dat kannetje sangria? Eigenlijk vind ik het wel chill, hè? Volgende keer moeten we gewoon een zomerprotocol creëren voor de radio. Gewoon elke ochtend als wij uitzending hebben, beginnen we gewoon met mimosa's. Om af te koelen.
1: En airconditioning.
0: Ja, en dan kijken hoe enthousiast de uitzending wordt.
2: Ja, maar weet je wat dat nare en het mooie is aan mimosa's?
0: Nou.
2: Ze kunnen altijd.
1: Ja, dat is waar.
2: Mimosa's kunnen echt altijd.
0: Ja, kan altijd. Ja. Ja, heerlijk, toch?
1: Wegen de sinaasappels op.
2: Ja.
0: Nou. Snap je? En het is ook nog
2: en een beetje prik.
1: En een beetje prik.
0: En het is een beetje gezond. Hey, we gaan door naar ons volgende lesje van de zaterdag. Want we hebben natuurlijk altijd les in de ochtend. En daarna komen de gezellige gesprekken los.
3: Ik zal best nog wel een keertje net als vroeger.
0: Het is tijd voor een vroeger feitje. En meestal doet Lenio dat. Maar Lenio heeft vandaag veel op zijn bord. Want die heeft een voordracht en je gast komt langs. Dus toen dacht ik van nou, dan gaan we het een beetje hebben in teken van Veteranendag.
1: Dat is er iemand gered.
0: Gaan jullie vaker naar Veteranendag of niet? Of heb je daar connectie mee?
1: Nee,
0: totaal niet.
1: Helemaal nee. Nooit geweest, nooit van plan geweest om langs te gaan. Maar
2: de enige keer dat ik naar Veteranendag ben geweest was met Avontuur.
0: Ja, weet ik.
2: Maar erg
0: Haagse Avontuur.
2: Oh. Wel echt leuk.
0: Ja, hele gezellige mensen. Maar om iedereen wel een beetje teleur te stellen, meestal brengen we positief nieuws. Maar er is gewoon naar buiten gekomen dat vandaag alle activiteiten van Veteranendag zijn afgelast op het Malieveld en het defilé. En iedereen kijkt er altijd een beetje een jaar naar uit. Maar door code rood is dat gewoon niet handig. Want dan valt waarschijnlijk de helft van de hele organisatie om.
2: Ja.
0: Van hitte. Het is ook de leeftijd helpt ook niet mee. Weet je, je kan niet rondrijden met mensen van 90 in open karren met 49 graden.
2: Veiligheid eerst.
0: Ja, veiligheid eerst. Maar voor de

0: mensen die wel dus naar Veteranendag gaan, je krijgt altijd bij het begin, voordat je naar binnen loopt, krijg je een soort van witte anjer. Het is een speldje die je op kan spelden voor jezelf, of je hangt hem aan het bord. Ze hebben er altijd een bord om dan te vertellen waar het over gaat. Mm-hmm. Want het is een feestdag voor de mannen en vrouwen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. En op deze dag worden ze dan in het zonnetje gezet. Dus terwijl wij nu hier praten, worden ze in het zonnetje gezet in de Koninklijke Schouwburg. Maar wanneer is dat ooit gestart? In 2005 werd namelijk de eerste Nederlandse Veteranendag gehouden. En dat was op 29 juni.
1: 2005 pas?
0: Ja. Ja, 2005. En dat was een eerbetoon aan Prins Bernhard, want hij was op die dag jarig. Uiteindelijk bleek het handiger te zijn om het evenement op een zaterdag te houden. En daarom is een paar jaar later besloten om de Veteranendag altijd op de laatste zaterdag van juni te vieren.
1: Ja.
0: Zodat je altijd wel uitkomt met je vaste dag.
1: Ja. Dat het lekker weer is.
0: Ja, precies. Een beetje goed weer. En het is ook mooi voor het défilé. Ja. Maar waarom dragen militairen en de bezoekers elk jaar dus die witte anjer? Nou, tijdens de eerste Nederlandse Veteranendag werd de witte anjer geïntroduceerd als symbool van waardering van de veteranen. De oude generatie was wel bekend met de witte anjer, want Prins Bernhard had een gewone witte anjer te dragen. Maar de bloem heeft een diepere historische betekenis.
1: Namelijk.
0: Dun, dun, dun.
1: Dun, dun, dun.
0: Op 29 juni 1940, anderhalve maand na het begin van de Duitse bezetting, was Prins Bernhard jarig. Het was de eerste koninklijke verjaardag in deze oorlogstijd. De Nederlanders grepen gelijk het moment aan om hun bezetters hun onvrede te tonen. En zij wilden laten zien dat hun hart nog steeds bij de Nederlandse koninklijke familie lag. Iedereen hing heel spontaan de vlag uit. Beelden van het koninklijk huis werden bedolven onder de bloemen. En veel Hagenaars droegen die dag dus een witte anjer en een oranje strikje. Mm-hmm. Ook konden mensen op die dag bij Paleis Noordeinde het felicitatieregister tekenen. Dus het was eigenlijk één groot feest, want iedereen kwam langs om witte anjers neer te leggen. En toen schreeuwde iemand ook: leve de koningin en weg met Hitler.
2: Kijk,
1: en hij had gelijk.
0: Ja.
2: En gelijk inderdaad ook nog.
0: Of en toen kwam eigenlijk minister Goebbels.
1: Ja.
0: Toevallig.
1: Ongezellig vent.
0: Ja, het was geen leuke man. En die kwam toevallig in Den Haag. En hij vond het protest namelijk maar niks. En er kwamen drastische maatregelen. Nederlandse vlag werd verboden. Koninginnedag werd niet meer gevierd. De Wilhelmus mocht niet meer gezongen worden. En portretten van de koningin werden verwijderd. En alle straatnaamborden met namen van de leden van het Koninklijk Huis werden vervangen.
1: Oh.
0: En zo kreeg het dragen van de witte anjer een bijzondere betekenis van verzet, loyaliteit en solidariteit.
2: Deze gay. Zo brutaal. Zo brutaal.
0: Ja. Nou goed, gewoon even Duitse bezetter. Oh, dan ben je brutaal, zeg.
2: Ja. Shout out naar de Nederlanders die er bleven strijden daarvoor, man. Echt.
0: Ja.
2: Witte anjers. Nice.
0: En het is dus ook de herinnering aan de witte anjer is dus niet alleen voor het veteranenhuis Tweede Wereldoorlog, maar voor soldaten die alle diensten hebben gedraaid.
2: Ja, nice.
0: Dus dat is wel mooi. Mooi. Zo'n dag als vandaag is eigenlijk juist heel belangrijk. Als het weer had meegezeten, dan...
2: Ben ik toch blij dat ik het vergeten ben, want ik heb wat nieuws geleerd dankzij de Thanks Days.
0: Ja, we hebben weer wat nieuws, toch? Ja. Ik vond het wel een mooi feitje om erbij te betrekken.
1: Ja, leuk.
0: We gaan weer naar een beetje muziek.
2: Muzika.
1: Viva la muzika.
0: En nu is aan jullie de vraag, welke kant willen jullie op?
1: Naar links. Din, din.
2: Naar rechts.
0: En we kunnen wel een beetje die van... even kijken. Jij had een leuke van Splendid.
1: Ja,
0: The
1: leuk.
0: Beach.
1: Leuk.
0: The Beach.
2: La Playa.
0: Ja, La Playa. Ik hoorde laatst Costa del Hai.
2: Costa del Hai.
0: Het was echt zo'n Engelse chick. I'm here at Costa del Hai. En ik was echt zo... Okay, sinds wanneer klinkt onze kust zo chic?
1: Ja.
0: Maar die snapte niet dat het Scheveningen was. Dus dat is een beetje jammer. Costa del Hai klopt dan ook gewoon niet. Strand van Den Haag is gewoon Scheveningen.
1: Ja. Den Haag heeft geen strand.
0: Nee, daarom. Scheveningen heeft een strand.
1: En kijk bij.
0: Wij gaan genieten van The Beach van Splendid. Ook wel Willems favoriete band.
1: Oh, om en nabij.
0: Om en nabij. Nou, hoe vaak je niet betoog hebt gedaan. Dat is
1: uit Den Haag.
0: Uit Den Haag, sowieso. Kijk, zie je, daar gaan we al. The Beach van Splendid. Lekker even genieten, zijn we zo bij jullie terug.

0: Ja, en dat was de Beach van Splendid hier op je favoriete zender, namelijk Den Haag FM, bij je gezelligste ochtendshow van je weekend, namelijk...
1: Achterdaagse Duinen.
0: Nee, dit was je...
2: Het moment.
0: Je moment.
3: Het was je cue.
0: Het was je cue.
2: Mogen tegelijk. Ik dacht om de beurt.
0: Nee, tegelijk. Oh. Bam.
3: Het is ook achteraan. Het is niet ADHD, maar het is achteraan.
0: Achterdaagse Duinen.
2: Sorry, inderdaad.
3: Kijk, maar dan weet je dat niet. Dat is oké.
0: Volgende keer, ja. Soms zit je alleen, hè. Dat scheelt dan weer.
2: Dat is waar.
0: Dat scheelt. Dan heb je niet...
1: Dan is het stil.
0: Dan is het wat stiller hier. Het is wel echt zo, hoor. Als we met z'n drietjes zitten, is altijd iedereen zo...
2: Ik ben pas 3-4 maanden hier.
0: Ja, maar je bent in september al bij ons.
1: Hij is ook niet meer thuis geweest.
0: We sluiten gewoon op hier in de kast. En dan zeggen we, nou, volgende week is Ledio er weer.
1: Kunnen we Ledio uit de kast halen? Daarom was hij niet in Ivenburg. Hij zat hier nog in de kast.
0: Ja, we hadden hem verstopt.
2: Don't be free.
0: Yeah. Hey, maar trouwens, Leen, zometeen gaan we je voordracht doen. Maar jij had afgelopen week wel de week van je leven, zowat.
2: Zo.
0: Ik weet niet of je zijn stories hebt gezien.
1: Titi me preguntó.
0: Bad Bunny.
2: Bad Bunny concert.
0: Holy moly, jongen.
2: Holy shit, dat was,
1: hoe was dat?
2: Dat was echt intens.
0: Want waar was het?
2: In zijn Gelderdoom.
0: Oeh, en ik zag ook, iedereen had keycords gekregen op de hogere dingen.
2: Ja, iedereen. Gewoon als je op tijd was.
0: Ja.
2: Dan kreeg je nog die...
0: Als je op tijd was.
2: Hoorde aan mij dat die niet gekregen. Maar goed.
1: Was je op tijd? Was je te laat?
2: Nee, ik was te laat. Ja, maar niet te laat voor de show. Maar ik stond stage bij Pit. Pit rechts. Dan zit je echt naast het podium.
0: Ja.
2: En eerst had ik Golden Circle. En toen hebben ze gemaild van, hey, wil je ruilen naar Pit? En toen heb ik dat gedaan.
0: Is dat beter?
2: Veel beter.
0: Oh, veel beter.
2: Ja, daarna komt vaak best wel vaak die kant ook op. En het stond best dichtbij.
0: Dus bij dat huis, toch?
2: Nee, dat huis is een hele andere kant weer.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dat is heel apart ingedeeld. Maar ik had genoeg ruimte ook om te dansen. Dat is ook heel fijn.
0: Voor jou zeer belangrijk.
2: Heel belangrijk, inderdaad. Maar dat is echt...
1: En terecht.
2: Kijk, ik ben sowieso heel biased, want ik ben super fan van hem.
0: Ja.
2: En ik heb een jaar lang gewacht hierop, maar ik ben niet teleurgesteld gewoon. En dat is
0: heel goed.
2: En iedereen heeft naar zijn zin gehad. Dat is echt heel... De mensen waren leuk. Alles was gewoon...
0: Iemand zei ook dat de reden waarom het zo warm is in Europa... het kon gewoon omdat Bad Bunny's concerten gaande zijn.
2: Zou me niet verbazen. Eerlijk, ja, maar die vibes...
0: Eerlijk. Hotness.
2: Eerst heb je gewoon live muziek en dan een beetje gewoon vies muziek... en dan heb je een beetje romantische muziek en dan een beetje huilen.
0: Je gaat alle genres door.
2: Ja, man.
0: Heb je een traantje gelaten?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, oh. Ja, met mijn vriendin samen.
1: Welke tune dan?
2: Beide Inolvidable. Het is een beetje onze nummer, zeg maar. Dan denk ik,
1: schatje, ik hou zoveel van jou.
2: En daarna gelijk een schuren. Da, da, da, da.
1: En we gaan gelijk eroverheen.
0: Ja. Oh my god.
2: Nee, dat is echt een hele...
0: Smeerlap is het eigenlijk ook, hè?
2: Ja, maar Spaans is een smeerlap.
0: Ja, smeerlapperij.
1: Dat haalt Bad Bunny ook wel één naar boven.
0: Ja,
2: en daarna ga je een beetje romantisch doen met je vrouwtjes of samen. Het is een mix. Het is een mix.
0: Het klinkt niet romantisch als je dat doet.
2: Ja, als ik op deze manier zeg, niet nee, maar... Nee, dat was heel leuk. En daarna had ik een keelontsteking. Dus let's go.
0: Ik zag een foto, de day after. En ik maak geen grapje met jullie.
1: Jouw hondje zo.
0: Je zag Lenio echt uit ellende zo met zijn hoofd echt zo liggen van... Ik haat het leven. Ja. Gewoon, het was zo'n tegenstelling. Het ene filmpje was helemaal losgaan en de andere was echt zo, I'm dying.
2: Ja, ik had ook zo zien aankomen. Ik dacht, oké, morgen ben ik kapot. Maar het zal het waard zijn. En ik was
0: het was het waard.
1: Ik ben blij dat je kapot was.
2: Ja,
1: dat betekent dat jij hebt genoten.
0: Ja, dat is zeker waar.
1: Van die hele, van die hele dag.
0: Hey, maar vandaag is jouw voordracht... we hadden het er een beetje over. Nou, iedereen loopt een beetje te muppen over... Hutte. Ik kan niet meer slapen. Ik heb ijs nodig. En toen dachten we van, dat is wel een goede inhaker om daarop iets te verzinnen,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, ik heb inderdaad wat geschreven inderdaad over en het heet, ik hou van mijn snik, heet zeuren in Nederland.
0: Oké, wacht, ik ga even ons uitzetten en dan kan jij volledig...
2: Yes, oké. Ik hou van mijn snik, heet zeuren in Nederland. Oh, het is zo warm. Ik zweet onder mijn tieten en ballen. Het is zo warm dat de treinen zijn uitgevallen. Ventilatoren worden weer flink misbruikt. Festivals worden afgelast. Want hard gaan in code rood klinkt als een slecht besluit. Is het ooit goed? Is er een ideale temperatuur dat niemand kan klagen? Of ben ik nou met deze vragen ook aan de klagen? Ach ja, boeien. Ik doe ook maar wat. Ik hou van mijn snik heet zeurende Nederland. Ik vraag niet veel, maar... Zolang de eenzame kluisenaars genoeg liefde krijgen. Zolang het WK de mensen bij elkaar brengen. Zolang je opa en oma genoeg aandacht krijgen. Zolang vluchtelingen genoeg hulp krijgen. Zolang de hulpdiensten hun terechte salaris krijgen. Zolang de rijken steeds minder geld krijgen. Zolang ChatGPT minder water krijgt dan nodig is en zolang de aarde nog niet verbrand, verdronken of geëxplodeerd is, mag mijn snik heet zeurende Nederland altijd blijven.
0: Wauw. Snik heet zeurende Nederland.
1: Ja, goed.
0: Ik vind hem wel lekker, hè?
1: Het
0: sloeg aan op elk thema.
1: Het is lekker op de hak. En
2: lekker simpel, niet te...
0: Snik heet zeuren Nederland.
1: Ik zou het niet simpel willen doen.
2: Dankjewel. Snik heet zeuren Nederland.
0: Het is wel
2: leuk,
0: zo, hè?
2: Het is jouw titel, is wel leuk. Heel leuk verzonnen. Ja, nou ja.
0: Soms zitten we gewoon lekker te kletsen aan de telefoon. Dan zitten we zo, nou, wat zullen we deze keer verzinnen? Wat voor thema zou leuk zijn? En toen dacht ik van, ja, het is toch typerend hoe Nederland is. Als het regent, zeuren we. Als het warm is, zeuren we. Is er ijs, zeuren we. Is er winter met sneeuw, zeuren we.
2: Zo zie je maar hoe goed het leven is, hè?
1: En wat een voorrecht dat wij kunnen...
0: Toch mogen zeuren over dit soort simpele thema's.
1: Ja.
2: Heerlijk.
0: Heerlijk.
2: Ja.
0: Oh, nou, je maakt me hier weer helemaal blij mee. Ik word helemaal...
2: Gelukkig maar. Gelukkig.
0: Ja, toch?
1: Lekker gewerkt, Leni, ook.
2: Dankjewel.
1: Je mag terugkomen.
2: Je mag terugkomen. Of je mag weer de kast weer in.
1: Ja. Haal je de volgende keer weer uit.
0: Hey, we gaan. We hebben net al best wel veel muziek gehad. En Willem, die heeft altijd zijn.
1: Certified banger.
0: En ook deze week staat het natuurlijk helemaal weer klaar.
1: Ja,
0: Hoop ik in de lijst.
1: Ja, dat is mooi, want ik krijg nu een moment om gewoon te praten. Dus ik ga nu even de microfoon ook kapen. Want het gaat nu niet per se voor de Certified Banger. Ik was gisteren...
0: Gelukkig hebben we tijd, dus het scheelt.
1: Ik was gisteren buitenspelen voor grote kinderen in Utrecht. Dus ik was echt aan het buitenspelen met touwkespringen, hula hoop, trefbal, basketbal. En er waren dus ook kleurplaten.
0: Oeh.
1: Dus wat heeft mijn ADHD-hoofd gedaan?
0: Gekleurd.
1: Die heeft natuurlijk gekleurd.
0: Ja.
1: En ik vind wel dat een kleurplaat maak je voor iemand anders. En deze is een beetje mijn radiomama.
0: Oh god.
1: Dus ik heb een kleurplaat gemaakt voor deze.
0: Oh god.
1: Ik had in het begin niet door dat mijn geel eigenlijk oranje was. Dus let daar niet op. Maar... Kijk, ik heb voor jou een kleurplaat.
0: Oh my god, een kleurplaat.
2: Een kleurplaat gemaakt voor haar. Oh, nou.
0: Wat leuk, die komt in mijn fotoboek.
2: Kijk, kan je laten zien?
1: Ja, je kan
0: kleur buiten de lijntjes. En hij heeft alles niks in de lijntjes gekleurd.
2: Kijk, oh.
1: Hij is helemaal groen-geel, behalve dat...
0: Ja. Nee, maar dat telt ook als groen-geel.
1: Ja, ik met mijn zonnebril dacht ik... Neem me af, dit is oranje. Dit is
2: kleur.
0: Cute en grappig ook is dat er graffiti op staat.
1: Ja.
0: Want het heeft eigenlijk alles te maken met wat wij ooit hebben gedaan. Met Haagse avontuur.
1: Ja, ik zag hem als een maat kleuren. En ik denk, deze is voor deze morgen.
0: Nee, die komt.
2: Wel leuk dat je zegt, een kleurplaat maak je voor niet voor iemand anders inderdaad.
1: Ja.
2: Dat is wel altijd.
1: Geef je toch altijd aan iemand?
2: Ja, niet voor jezelf toch?
0: Nou ja, tenzij kleurboek voor volwassenen hebt, dan doe je het voor jezelf.
1: Ja, ja. Maar ik vind...
2: Zoals dan kan je nog steeds weggeven.
0: Ja, kan je nog steeds weggeven.
1: Ik vind een kleurplaat moet je weggeven. Dus dit is
0: wat leuk zijn. Je start een nieuwe trend.
1: Dit is mijn kleurplaat voor mijn radiomama.
2: Ah, zo lief.
1: En dan nu de Certified Banger.
0: Ja, oké. Okay. Ik zie er meerdere staan, dus ik ben benieuwd welke het is. Thank you so much voor de tekening.
1: Volgens mij is het de laatste. Ik heb hem ook een beetje in een thema gedaan. Het is van een Engelse band.
0: Ja.
1: En het is super warm. Dus, there's a heat wave. In the cold north. Staat hij erin? Is dat erin, toch?
0: Ja, maar ik luister naar je. Ik ben gefascineerd aan het luisteren.
1: Ik vond hem heel goed passend. Omdat het fucking warm is. En het hier normaal eigenlijk best wel koud is. Het is heel vibey. Het is een Engelse rockband. Maar ze maken meer... Ja, ik weet niet heel goed hoe ik het moet omschrijven. Misschien een beetje poepie. Maar ik denk dat iedereen deze wel kan waarderen... Zeker in de hitte die we nu hebben.
0: Oké, ik ben benieuwd. Die andere trouwens die je in je Certified Banger lijst hebt staan... ik ga niet de titel zetten, die ga ik volgende week gebruiken. Want dat is een nieuw nummer. Die ik laatst ook ineens zag op de socials.
1: Ga ik even kijken wat ik erin heb gezet.
0: De Boogie. Niet wel? Ja?
1: Ja,
0: nee?
1: ja.
0: Dus dan is Promise, die gebruik ik volgende week.
1: Die gebruik ik volgende week.
0: Ja, en dan leg ik er wel bij uit wat het is.
1: Ja,
2: oké.
0: We gaan luisteren naar Heatwave in the Cold North van The Reverend and the Makers. Onze Certified Banger van deze week.

0: Ja, en dat was Heatwave in de Cold North van The Reverend and the Makers. Het is wel een hele relaxte sound.
1: Ja, ja, volgens mij, ik weet ook niet wat ze voor de rest van muziek maken. Dit is het enige nummer van ze ken. Ja. Ik vind het zo chill, vibey, dat je denkt, weet je, want je kan, we hadden net over dat zeurende Nederland. Maar met deze tune kan je gewoon lekker achterover, ja, waarom zou ik zeuren? There's a heatwave.
2: Ja, inderdaad. Het voelt een beetje als roadtrip muziek aan ook, echt lekker chillend, toch? Ja. Ja, een auto. Ja. Ja.
0: Weet je wat ook wel grappig is? Door het warme weer wordt iedereen is bijna verplicht om langzamer te worden. Je kan, als je gaat stressen, krijg je het alleen warm.
1: Ja, man.
0: Als je gaat moeilijk gaat doen, oh, ik moet die tram halen. Ja, maar ga je rennen, dan val je half om. Ja. Dus iedereen is ineens vol op island vibes, noemt het altijd. Beetje Curaçao, gewoon, je moet gewoon je leven chillen, niet zo moeilijk denken. Het is gewoon wat het is.
1: Bij rustig. En je snapt ook beter dat men, zeg maar... Even kijken of de microfoon werkt. Je stond ook beter als op de eilanden denken, ja, kom wel goed. Want in die hitte, ja,
0: Heeft geen nut om te stressen.
1: Doe gewoon relaxed.
2: Doe gewoon chill, inderdaad.
0: Ja. Hey, vorige week hadden we het natuurlijk ook over Vlaggetjesdag.
1: Ja.
0: Jij bent niet geweest. Jij bent ook niet geweest. Oké, ik ben dus wel geweest.
2: Oké, vertel.
0: En ik was te gast op de boot van de Cornelis Vrolijk Visserij.
1: Dat was een schip.
0: Schip. Het is wel een schip. En heb ik helemaal gezien hoe ze dus de haringen kunnen vangen en dan verpakken in een soort van blokken die ze dan vriezen en zo. Echt heel.
1: Hoe doen ze dat dan?
0: Ze hebben een soort van tafels waar ze dan eerst de selectie doen van de haringen en op een gegeven moment vallen de haringen in een soort van specifieke schacht dingetjes. Uh-huh. En zodra het helemaal vol is en dan zit ze, elk stuk is vol en dan gaan ze in één keer alles vriezen en dan krijg je gewoon een blok haring wat je gewoon in een perfecte vierkante doos kan doen.
1: Geen blok party, maar een blok haring.
0: Maar als we het dan hebben over haring, kwam namelijk de jongens van het Haringhuisje. Die hebben namelijk haringgeheimen. Want het is haring blijkt werkbaar goed tegen een kater.
2: Oh.
0: Dat wist ik eerst nog niet. Maar dat komt natuurlijk omdat het hele vet vis is. Dus dat is heel goed. Maar het is ook, hij zei ook gewoon van ja, het heeft een beetje. Het luistert zo nauw. De smaak van de haring. Of je het gelijk schoonmaakt. Of dat je het te snel of te langzaam ontdooit. Maar hij zei ook gewoon van, heb je dan een avondje gestapt? En dan denk je van, nou, misschien moet je dan even gewoon een lekker vet vis eten. Want dat is goed voor je visolie. Er zit veel vitamines in. En er zit geen E-nummers in.
1: Ik moet wel zeggen, de enige keer dat ik haring heb gegeten was toen ik brak was. En dan ging het niet goed.
0: Oh, nee. Nee. Dan,
1: misschien moet ik het eerst aan wennen en dan...
2: Ik bleef liever brak. Nee, ik heb haring een paar keer geproefd, maar ik voel het niet, man. Ik voel hem echt niet, haring.
0: Nee, oké. Nee, maar dat kan.
2: Misschien over een paar over. Als ik het weer graag geboden.
0: Het is zo van net zoals sardientjes. Sardientjes zijn ook heel goed voor je.
1: Ja, vette visjes. Lekker. Ik vind oesters vind ik lekker. Ik vind paling lekker. Maar als je het allemaal bij elkaar gooit, dan krijg je de haring. Dan denk je,
0: maar ik vond ook wel lekker de gefrituurde Fruit de Mer. Bij wat was nou? Haringvest? Ja, want toen had ik ook een t-shirt.
1: Ja.
0: Herring is caring.
1: Nice.
0: Ja,
1: zo
0: ik vind echt een epische t-shirt. Trouwens, nog een t-shirt die we online hebben gezien. Is het t-shirt wat volgende week uitkomt bij de Opposites.
1: Ja.
0: Oh my god.
1: Maar gaan ze die...
0: Dat is verkoop. Dat is de merch. Dat is de merch, okay. Willem. Daarom moet ik op tijd zijn.
1: Ja, ik moet ook heel erg op tijd zijn. Die is zo...
0: We moeten daar zijn. Het is een t-shirt op de achterkant. Ik heb tegen hun gezegd in de DM. Ik zeg, het zal de eerste en enige Amsterdammer zijn waarvan ik een Haags shirt ga dragen. Want er staat een Haagse ooievaar op het t-shirt.
1: Oh ja, maar mij geen reet uit te duwen.
2: Deze Willem zit echt met grote ogen. Moet er nog
0: daar moet.
2: Stress in ogen. Moet er op tijd zijn.
0: Moet.
1: Ik moet vanuit Limburg komen. 150 linkerbaan houden.
2: Boom.
0: Ja, ik ben met Lucie ben ik daar al, hoor. Je kan me veel zeggen, maar ik ben daar.
1: Ik ben sowieso.
0: Ik ben daar.
1: Ja, ik kom met Milo, wordt leuk. Wordt gezellig.
0: Gaat Milo mee?
1: Ja, dat wordt gezellig. Ik heb het aan Milo gegeven voor zijn verjaardag.
0: Echt? Dan ga ik Milo de hele tijd... Jullie beseffen niet hoe ik echt fan ben. Ik ben niet van veel mensen fan, maar bij deze mannen ben ik echt fan.
2: Nice, man. Echt leuk.
1: Wij gaan rellen, deze.
0: Wij gaan rellen.
2: Wel netjes rellen.
1: Nee.
0: Nee.
2: Ga je net als...
0: We zijn geen destroyers van property.
1: Als het nodig is.
0: Nee, zelfs dan niet. Want het is mijn wereld, dus dat kan niet.
1: Nee, ik kan dat niet. Nee.
0: Hey, we gaan door naar muziek, want we zitten weer veel te lang lekker te lullen met jullie. We gaan luisteren naar Door het Oog van de Nacht van Flair. Hun nieuwste nummer vorige week meegenomen. Woep. Vorige week meegenomen in de Pitch the Tune. En nu hier te horen in zijn volledigheid. Nice. Zometeen volgende uur gaan we op Haagse avontuur naar de Haagse Stadswijngaard. En we gaan in gesprek met Jam Fuego.

0: FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen, dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten beter te weten komen waar ze terecht kunnen binnen de gemeente en moeten meer waardering krijgen, aldus de partij. Ook benoemt de VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij herdenkingen. Vandaag is het Veteranendag in Den Haag. Het defilé en de buitenactiviteiten op het Malieveld gaan in verband met de hitte niet door. De ceremonie in de Koninklijke Schouwburg wel, die is te volgen op TV West. Een vrachtwagen van bezorger DHL en een tram zijn afgelopen nacht in de wijk Ypenburg op elkaar gebotst. Dat gebeurde even na middernacht op de Rijswijkse landingslaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het ongeluk. Een vrachtwagen is de hele nacht bezig geweest met het bergen van de brokstukken. Het weer, het is wederom een warme dag. 30 graden kan het worden, overdag zonnig en droog. In de avond kans op onweer, komt de volgende code aan. In Zuid-Holland is namelijk code geel van kracht vanaf 6 uur vanavond. Ook is er kans op grote hagelstenen, windstoten tot 100 km per uur en zware regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu ADAD met Desiree Snijders en Willem van Gent.
2: Ja, en we hebben natuurlijk onze Leni ook in de studio zitten. Leen, hou je een beetje van de stad hoe het nu is? Doe je weer niet? Oh, sorry, ik heb je niet aangezet. Nee, deze keer deed je microfoon deed wel, maar...
3: Gaat niet. Ah, zei je sorry. Wat vroeg ik weer, sorry?
2: Ik zei van, hou je een beetje van de sferen van hoe de stad is?
3: Ja, zeker wel. Het is altijd leven.
2: Ja, hè?
3: Het is altijd leven. Wel een goed leven trouwens, hè? Dat is het verschil, maar het is altijd wel leven, ja. Het is ook wel fijn.
4: Leveningsleven.
2: Wie er ook leeft, is onze officiële krantenlezer. Goedemorgen, meneer de krantenlezer.
5: Hallo, hallo.
2: Ziet er lekker bruin uit vandaag ook. Goed in de zon gezeten. Ja, want we hebben elke zaterdag hebben we altijd vaste gasten die we niet in de studio hebben, maar die er wel bij zitten.
4: Ja, studio.
2: Ja, toch? Hey, we gaan even het nieuws met jullie doornemen of ook gewoon sowieso even de wekker. Want het is gewoon 10 uur.
4: Oh ja, we moeten wel even wekken.
2: Kijk, ik vraag me af voor in deze temperatuur wie er nu nog slaapt, want dat vind ik kapot knap van je, dat je nu nog slaapt.
3: Als je nachtdienst hebt gehad.
2: Nachtdienst of dat je bent net uitgegaan en je hebt geen airco. Maar als je geen airco hebt, dan ben je airco. Als je airco hebt, dan zou het kunnen. Ja, dan gaan we even je wakker maken.

0: ja, you gotta wake up. Want het is natuurlijk gewoon tijd om even op te staan. En sowieso te luisteren naar ons, hoor. Daar niet van, maar dat is je nummer één.
1: Fijn dat je wakker bent. Luister naar ons.
0: Ja, dankjewel voor het luisteren. Hey, leuk nieuws in de stad. Ik hou van kerst. Ik zeg dat ook.
1: Het is fucking heet.
0: Ik
1: hou van kerst.
0: Ik hou van kerst. En wat er nog, wie nog meer van kerst houdt, zijn namelijk Paul en Chantal. Want die hebben de grootste kerstwinkel van Den Haag op Scheveningen zitten.
2: Lijp.
0: En die is dus nu weer helemaal ingericht in pure kerstvibes. Want het is nog 184 dagen tot kerst. Of ja, ietsje minder. Wacht even. Ja, wacht
1: je,
0: tweede af.
1: Weet je nog dat ene interview? Voilà, pardon? Echt, gewoon, hoe, wat?
0: Ja?
1: Wel, maar...
0: Nou, hij is bijna open, want ze zijn nu bezig met het in... Dus vanaf zaterdag 1 augustus.
1: En wat,
0: dus dat is wel goed, toch?
1: Wat zou jij halen?
0: Sowieso iets met glitter. Iets met glitter.
1: En moet ik dan denken aan slingers of meer kerstboom?
0: Nee, maar ze hebben daar zoveel, joh. Ze hebben Disney-dingen, ze hebben cocktailglazen... ze hebben al het eten wat je maar kan bedenken. Ik word er helemaal blij van.
3: De grootste kerstwinkel van...
0: Ja, ze staan ook altijd op Royal
3: Disney
0: Christmas Fair.
1: Disney de bedoeling.
0: Ladykade. Oeh, ik neem je gewoon mee met jou en je vriendin. Neem ik je mee. Is
3: ja, is goed. Dat gaat ze geweldig vinden.
1: Je wordt gegrijzeld.
0: I know.
1: Ja, jij niet.
0: Ik zeg van, oh, ga je mag gewoon jij, mee. Wop.
1: Mag jij buiten blijven met hondje?
0: Ja.
3: Dat sowieso.
0: Ja.
3: Dat
0: ja. Maar dan kiezen ze wel uit dat het wat minder heet is.
1: Oh shit, de hond mag niet.
3: Maar het is wel knap dat ze dat midden in de zomer gaan openen. Weer. Of überhaupt.
0: Ja, dat doen ze elk jaar.
1: Midden in de zomernacht ging de winkel open.
0: Hey, ik heb ander nieuws voor jullie uit de stad. En het is niet echt positief of negatief nieuws. Het is gewoon een beetje opvallend nieuws.
1: Het is neutraal.
3: Het is
0: een beetje neutraal. Ja, nou, ik vind het toch wel opvallend. Want,
1: hier is nieuws waar jij geen mening over hebt.
0: Nee, ja, ik vind het een beetje een ding. Onderzoek naar de gevangen poort geeft namelijk de gewone Hagenaars... Haagnezen vind ik nog steeds, Hagenaars klopt niet... hun plek in de geschiedenis. Want niet alleen beroemde gevangenen kregen straf in de gevangenpoort... maar ook vooral de normale mens. Leidse geschiedenisstudenten spitten duizenden strafzaken door... en ontdekten dat Den Haag opvallend veel vrouwen en migranten werden veroordeeld in de gevangenis. Hun resultaten hebben ze dus gepresenteerd. En toen kwamen ze daar dus achter. Maar gewoon, kijk, oké, ik snap het verhaal... maar als je je dan richt op de gewone Hagenaar... is nog steeds de gewone Hagenees.
3: Deze?
0: Ja. Ja, oh sorry. Oh ja, ja. Een mogelijke verklaring hiervoor is het karakter van de Hofstad. Door de vele elite bestuurders en diplomaten wilde de stad een goede indruk maken en er netjes uitzien. Daarnaast kende onze stad geen stadsmuren, waardoor iedereen gemakkelijk kon binnenkomen om te bedelen. Dus ze hebben er nu 2 jaar onderzoek naar gedaan. En voorafgaand hebben ze zich moeten verdiepen in paleografie, de wetenschap die een oude handschriften bestudeert, zodat je weet waar je naar kijkt natuurlijk. En toen hebben ze door heel veel puzzelen en vaak langs het Nationaal Archief hebben ze alles een beetje een plekje kunnen geven.
3: Nice.
0: Ja, heel leuk. Dus daar laten ze nu echt zien wie er eigenlijk een beetje daarin zit.
1: Ik moet wel zo lachen. Want ja, we willen dat Den Haag als elite dat het schoon en netjes is.
0: Ja.
1: Geen vrouwen en migranten.
3: Ja. Het is toch wel.
0: Ja, maar misschien,
1: vrouwen hoor je niet.
0: Nee, maar misschien de vrouwen die zouden sneller gaan bedelen. Want als je een man laat bedelen, krijgen ze minder snel geld.
1: Ja, zeker.
0: Dat zou ook. Dat of is... het waren hoeren. Kan ook nog.
1: Hé,
3: dat werkt niet.
0: Kan ook. Ja, sekswerkers.
1: Sekswerkers.
0: Ja, ja, die tijd waren... Dan
1: nee, dat noemen we nog steeds sekswerkers.
0: Okay,
1: of we noemen het...
0: Hoeren.
1: Of we noemen het hoeren, ja.
3: ZZP'ers.
1: ZZP'ers.
0: ZZP'ers.
1: Wat ben jij? ZZP'er?
0: Oh, interessant. Welke branche? Entertainment?
1: Als we, ik zag dus net ook een vunzige bij de Haagse woorden. Hè. Dat is een nat ruggetje.
0: Dat klinkt al gewoon vies.
3: Wat is het?
1: Hoerenloon.
0: Het klinkt ook gewoon smerig.
1: Ja.
0: Smerig. Hey, positief nieuws wat wel uit de stad komt... is natuurlijk dat het aankomende week tijd is voor Ketty Kotti. En dat is namelijk het herdenken van de afschaffing van de slavernij... en de slavernij en het vieren van de slavernij. En dat gebeurt hier...
1: Vieren van de slavernij?
0: Vieren van de afschaffing van de slavernij. Sorry.
1: Ik wou dit zeggen.
0: Sorry. Willem wordt recalcitrant. Ik zie het eigen gezicht. De hitte raakt je.
1: Ja, zo...
0: Op 30 juni en 1 juli is het gezamenlijk eten van het gerecht Heri Heri bedoeld om te verbinden. En je kan op woensdag 1 juli een portie ophalen bij de nestruimte. tussen 4 en 7. En bij Amare tussen 12:30 en 11. En het is een gratis maaltijd. En die wordt gedaan met de Free Harry Harry for All. Initiatief van Kip Republic. Een stichting die zich richt op het verkennen van de culturele identiteit, geschiedenis en erfgoed. En Kitty Kotti. Of Kitty Kotti is natuurlijk een Surinaams begrip en betekent ketenen gebroken in het Schranantongo. Een in Surinaam gesproken taal. De ketenen werden verbroken op 1 juli 1863. De dag dat het Koninkrijk der Nederlanden de slavernij afschafte in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Wil je er meer over lezen? Check even gewoon online. Want ze hebben bij Amare hebben ze echt alle activiteiten. Anlak staat er, iedereen staat er. En zometeen bij de uitgaanstip geef ik het even extra aan wat er allemaal te doen is. Want er is die dag zoveel georganiseerd.
1: Ja, leuk.
0: Alle tweede dagen trouwens, ter herdenking en de viering.
1: Maar ja, 1863, ja. Dat is toch bizar. Dat is nog zo kort geleden.
0: Ja, is heel kort geleden.
1: Ja.
0: Hey, we gaan naar muziek, want we gaan zo meteen op Haagse avontuur naar de Haagse Stadswijngaard. En,
1: deze gaat heel snel rennen.
0: Ik denk dat het nummer wat nu klaar wordt gezet Willems nieuwe favoriete nummer is. Die krijgt hem niet uit zijn hoofd. Het is een artiest die zoveel stappen maakt. Die ooit hier is begonnen met vegen van het matje. En nu komt hij naar buiten met het vorige week meegenomen. Lekker bakken in de zon op Scheveningen. En nu gaan we gewoon weer naar hem luisteren. Even gezellig. Scheveningen.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier.
2: Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Laters!
3: Ja, en dat was lekker bakken op de... Lekker bakken op Scheveningen. Maar Willem zei het er net wel even correct.
4: Ja.
3: Laten we even. We moeten even praten over iets. Even praten.
4: Want hij zegt op het einde: zegt hij, hoor je van wij liggen bij de pier. En hij zegt: ja, ik lig op het Zuiderstrand. En het Zuiderstrand is heel leuk. Maar het Zuiderstrand, dat is geen Scheveningen.
5: Dat is geen Scheveningen.
4: Dat is Duindorp.
3: Dat is sowieso waar. Mensen vinden dat lastig, toch?
4: Ja.
3: Lastig.
4: Ja, maar op zich... Ja, ik snap dat je het in zo'n liedje doet, want mensen weten het in dat opzicht toch niet echt. Maar uiteindelijk...
3: Niks tegen
4: Zuiderstrand, hè? Fantastisch. Leuk. Maar het is geen Scheveningen.
5: Maar het is nu wel correct. Zijn.
3: Jerry.
5: Het is gewoon strand, bro. Strand.
3: We zijn op Haagse avontuur geweest bij de Haagse Stadswijngaard. En ik ben eigenlijk... het is heel gek om jezelf door te schakelen. Maar het was heel gezellig. Ik heb met Jeroen en Edward gesproken. En we gaan nu gewoon worden even meegenomen in hun wijngaard. En hoe alles daar relt en zelt.
4: We gaan door naar deze.
3: We zijn vandaag op een hele speciale plek in de stad. En het is eigenlijk een soort van verborgen parel. En dat is namelijk de Haagse Stadswijngaard. En daar gaan we speciaal voor op Haagse avontuur. Om een beetje te ontdekken hoe dit mooie pareltje nou aan het ontwikkelen is. En daarvoor sta ik naast Jeroen. Hi, goeiedag.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen. Een van de vrijwilligers bij de Haagse Stadswijngaard.
3: Ja, en Jeroen, we staan nu eigenlijk op een hele mooie plek. Als ik het omschrijf voor de luisteraar, sta ik tussen de wijnranken. En achter mij is een heel bijenbos, een stadsbijengaard. En ik ben een beetje aan het schuilen voor de wind, zoals jullie kunnen horen door de microfoon heen. Maar hoe is ooit de stadswijngaard eigenlijk begonnen?
6: Ja, dat is een hele mooie vraag. We staan nu in Laak, langs het talud van het spoor. En hier is de wijngaard... wel als eerst als wijngaard begonnen met initiatief was op elk balkon een druif. Dat was het initiatief van Tycho en Marcel. En die wilden eigenlijk gewoon de hele stad aan de druif en aan de stadslandbouw krijgen. Op elk balkon een druif en dan bij het oogsten één groot feest en dan leuke dingen maken. Was toch wat lastiger. Want je had geen controle over de druiven en de groei en et cetera, et cetera. En toen zijn Marcel en Tycho begonnen op dit stukje in Laak. Verborgen naast het spoor, de brandweerkazerne, de ambulancedienst. En zo zijn ze hier de eerste 400-500 stokken gaan planten.
3: Ja, want we staan hier. Kijk, vandaag is echt zo'n dag van je hebt veel zon, een klein beetje bewolking. Maar dan zie je dus hoeveel zon er eigenlijk terechtkomt op dit stukje terrein. En jij zei net al, ze zijn op het balkon begonnen en dat is dan de flat aan de overkant.
6: Nou ja, dus in Moerwijk staan een paar grote flats. Dat was de inspiratiebron om veel meer mensen met groen in aanmerking te laten komen. En zo is ook een beetje dat doorvertaald naar het nu. We zijn natuurlijk een wijngaard. Het gaat om de druiven, het gaat om dat je er wijn van kan maken. Maar we zijn ook een community, dus we hebben wel een soort outreach naar de buurt. En bewust gekozen voor, ja, laten we zeggen, een kwetsbare wijk met kwetsbare grond en de druif als kwetsbare product. En zo zijn we ook echt bewust... Je had ook in de Vogelwijk of Statenkwartier kunnen beginnen. Misschien wat meer wijn gedronken. Nee, we zijn echt begonnen juist vanuit dat landbouwperspectief. Urban farming hier in Laak.
3: En als we het dan hebben, want je hebt het over community building. En hoe groot is jullie community op dit moment? Want volgens mij de laatste keer dat ik hier was, de gast, waren er echt veel mensen.
6: Ja, we worden steeds bekender. Hè. Zoals je zegt, het is een oase. We zitten op een... op de educatietuin van het Hildebrandplein. Hildebrandplein. Dus er is een moestuin, er zijn schooltuinen, er is een bijen of een imker hier. We hebben de wijngaard. En dat trekt gewoon veel mensen. Ja, op concerten en op open dagen kunnen gewoon 50 tot 150 mensen komen. Dus dat is wel een hele actieve beweging.
3: Heel gezellig eigenlijk wel dus.
6: Het is altijd supergezellig. En over de zon, als we op de wijngaard zijn, schijnt altijd de zon. Maar de wijngaard zelf doen wij met 10 coöperanten en ongeveer 50 deelnemers. Het hele jaar door onderhouden wij dan de wijn tot de oogst. En dan gaat er een andere groep gaat daar de wijn van maken in de wijnkelder.
3: Even voor de mensen die bijvoorbeeld het woord coöperant, zoals ik, niet snappen. Hoe moeten we dat een beetje bij... Ja, als je hierbij hoort en je bent coöperant, wat ben je dan eigenlijk?
6: Ah ja, dus de 10 coöperanten zijn als het ware de 10 eigenaren van de Haagse Stadswijngaard. Dus die zijn eigenaar. Wij zijn verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen en alles wat erbij komt. En dan de deelnemers, dat zijn cursisten, vrijwilligers. Die doen, daar zit veel meer variatie in. Die doen niet altijd mee. Sommigen doen echt wel 4-5 jaar mee. En sommigen doen gewoon 1 of 2 jaar mee. Dus dat kan je voor inschrijven om mee te doen. Dan krijg je 10 stokken, 10 druiven die je zelf mag onderhouden.
3: Mag je dan ook je eigen naam geven aan de wijn?
6: Ja, dat is het leukste. Dat mensen echt voor die 10 stokken helemaal gaan. Koesteren, ze verwennen. De drijvers krijgen echt veel, heel veel liefde. En sommige mensen maken hun eigen château van of een andere leuke naam. En sommigen nemen ook hun drijfjes mee en proberen zelf wijn te maken. Maar meestal doen we dat gewoon gezamenlijk.
3: En jij als wijnconnoisseur, hoeveel wijn heb jij al mogen produceren hier?
6: Nou, we hebben 4 soorten druiven. Dus we maken 4 verschillende wijnen. Dat heb ik al vele jaren mogen doen. Vorig jaar hadden we ook echt een hele mooie opbrengst. Maar dus, er staan iets van net geen 700 stokken. En op een goed jaar kunnen er ook iets van 600 flessen wijn uitkomen.
3: Wauw, dat is niet te min. Hey, wij vragen altijd aan de mensen die wij interviewen. En gezien jullie met z'n tweetjes zijn dit keer, kan ik het aan 2 mensen vragen. Wat is jouw favoriete Haagse nummer? Want dan gaan we die draaien live hier in de studio.
6: Oh, dat is een hele goede vraag. Ja, we hebben natuurlijk het mooiste meisje van Den Haag is zo'n nummer. Maar dat zou je ook kunnen vertalen. Dat hebben ze een keer hier gedaan naar het mooiste wijntje of het lekkerste wijntje van Den Haag.
3: Wow, nou dan, ik denk dat je de meisjes van Den Haag bedoelt, van de Reigers. Ja, die kennen we natuurlijk. Dan gaan we die draaien en dan zijn we zo bij jullie terug met het tweede deel van ons Haagse avontuur. Ja, hey, dankjewel Desiree voor deze leuke reportage. Zo heerlijk om jezelf aan te kondigen en af te kondigen. Ik vind het helemaal geweldig. Tot nu toe, wijn. Houden jullie veel van wijn?
0: Is de pauw zijn guy uit?
3: Ja, okay, ja,
0: ik ben met de naam Bob.
3: Oh my god.
7: Ik ben sinds de relatie meer wijn gaan waarderen.
3: Oh, oké. Okay. Nou, ja. Dat is in ieder geval goed.
0: Ik heb afgelopen maandag met 6 gasten 10 flessen wijn gebruikt.
3: Mijn god, oké. Okay, laten we het daar maar niet over hebben.
0: Maar allemaal fucking lekker.
3: We gaan luisteren naar ons favoriete nummer van ons radioprogramma. En dat is namelijk De Meisjes uit Den Haag. Van de Reigers, of course. Onze favoriete Haagse mannen.

0: ZFM.
1: Ja, oh, de mannen hebben net een jaaragenda naar buiten gebracht. Mijn god.
2: Nou, ik moet ook zeggen, ik vind het leuk dat je de nieuwe versie draait.
1: Ja, het is de laatste opgenomen versie.
2: Ja, leuk.
1: Dat vond ik wel leuk. Even weer wat anders erbij, toch?
2: Ja, zeker. De mensen uit de Haag.
1: We zijn nog steeds op Haags avontuur bij de Haagse Stadswijngaard.
2: We zijn nog steeds.
1: Ik ben daar nog steeds.
2: Wat leuk.
1: En we gaan nu in gesprek met een officiële wijnmaker. We zijn aangekomen bij het tweede deel van het Haagse avontuur hier op de Haag. Oh, er ging even wat mis. Wacht even. 2 seconden. Ik drukte even te snel iets weg. Komt goed. We gaan luisteren naar deel 2 van het Haagse avontuur. We zijn aangekomen bij het tweede deel van het Haagse avontuur hier op de Haagse Stadswijngaard. En we staan naast Edward. En Edward is een ware connoisseur als het gaat om de wijnen en het maken van wijn. Daarom staan we ook echt naast de wijnranken hier op de wijngaard. Nou, welkom.
3: Ja, dankjewel.
1: Ja, of eerder ik welkom bij jullie. Welkom, ja. Hey, we staan hier naast jullie. Ik noem het de hele tijd ranken, maar zeg ik het wel goed eigenlijk?
3: Ja, druivenstokken, druivenranken. Het zijn klimplanten, hè? We staan hier bij de Rondo. Dat is het snelst groeiende, eerst groeiende ras. En je ziet al heel veel bladeren. Dat gaat nog veel meer worden. We moeten het ook dadelijk gaan aftoppen vanwege de wind. Hier zie je al wat vruchtzetting.
1: En de vruchtjes, om een beetje te omschrijven voor de luisteraars, zijn dat zijn een soort van kleine bolletjes.
4: Hele kleine groene erwtjes.
1: Ja, toch?
3: Ja, dat zijn de bevruchte bloemen. En je ziet ook nog wat pikkeltjes, dat zijn onbevruchte bloemen. Dus je zit een beetje midden in het bevruchtingsseizoen.
1: En als ik dan erover nadenk van, kijk, de meeste mensen die denken, die halen natuurlijk de druiven uit de supermarkt, zijn ze heel groot. Maar de druivensoorten die hier groeien, hoe groot wordt dat ongeveer?
3: Dat hangt een beetje van het seizoen af en hoeveelheid regen. Maar tafeldruiven koop je in de supermarkt. Die zijn vaak groot en vlezig. Ja. Wijndruiven zijn iets kleiner en heel sappig. Oh. Dus die hebben weinig vruchtvlees. Dat gaat ook om het sap.
1: Ja. En als we als het gaat om het sap, dan hebben we het natuurlijk over de wijn. Ja. Hoe gaat zo'n proces in gang? Want nu zijn ze aan het groeien tot het moment komt dat ze geplukt kunnen worden, neem ik aan.
3: Ja, nou, dat gaat gewoon zo lekker door. En in september beginnen we dan altijd met de metingen. Dus we meten de hoeveelheid zuur en de hoeveelheid suiker. Suiker bouwt op als het rijpt, zuur breekt af. En we proeven, we ruiken. En dan op die manier proberen we in te schatten wanneer het beste moment is. En je moet ook rekening houden met de weersvoorspelling. Want als het de hele tijd gaat regenen, dan gaan rijpe druiven opzwellen en barsten. En dan heb je er niks meer aan. Dus in het noordelijke klimaat dat wij hier hebben, moet je soms aan de vroege kant oogsten.
1: Ja, dus dat maakt het beter, zodat je in ieder geval de druif bewaart. En dat je alsnog wijn kan creëren.
3: Ja. Ja, we hebben ook wel eens een keer dat de Rondo is, dit is een blauwe druif, dat hij niet rijp genoeg werd, maar dat er rosé van hebben gemaakt. Oh. Dat kan ook nog, want dan pluk je hem iets eerder.
1: Wat is het verschil dan voor de leken onder ons tussen witte wijn en rosé?
3: Rosé wordt gemaakt van blauwe druiven, waar je heel even de schilletjes bij laat. Oh. He, dus bijvoorbeeld een paar uur of een dag. En daarna ga je persen. Terwijl bij rode wijn laat je die schillen er, wij laten ze dat 3 weken bij. Dan geeft dat al zijn kleurstoffen af. En smaakstoffen ook. Dat bittere, hè? En dan krijg je rode wijn.
1: En je bent zo passievol aan het vertellen hierover. Hoe ben jij ooit begonnen met deze passie voor wijn?
3: Ik kwam dus bij de wijngaard. Gewoon ook als wijngaardenier. Maar ik maak...
1: Je bent zo passievol aan het vertellen hierover. Hoe ben jij ooit begonnen met deze passie voor wijn?
3: Ik kwam dus bij de wijngaard. Gewoon ook als wijngaardenier. Maar ik maakte ook wijn met geïmporteerde

0: matig qua klimaat. Maar meestal, zo half september, beginnen we met de eerste. Dat is dan de Rondo. En dan gaat dat zo'n 3-4 weken door met de andere rassen.
1: Ja.
0: En ja, dan wordt het ook snel kouder. We maken de wijn in een garage. Die noemen we wel wijnkelder, maar is boven de grond. Dus ja, dan merk je dat in het begin is het nog warm. En voor de gisting moet het niet te warm zijn. Dus dat is altijd een puntje van zorg. En na verloop daar wordt het dan kouder en dan kan de wijn rijpen. Dus eigenlijk gaat de wijnmarkt precies met het seizoen mee.
1: Ja, en als je dan de wijn klaar hebt in principe, vanaf welk moment zou je... Want je hebt het over gisten,
0: ja.
1: En dan kom je een beetje in dat proces. En vanaf welk moment zouden mensen hem dan echt kunnen gaan drinken?
0: In principe kan je hem altijd drinken natuurlijk. Maar je bedoelt dan wanneer is het echt wijn? Ja, meestal zo december, januari. Dan gaan we ook met de cursisten die de wijncursus doen, gaan we ook proeven. Dan begint het al echt op wijn te lijken. Dan is het al wat gerijpt en uitgegist. Maar dan nog ontwikkelt hij zich wel verder, hoor.
1: Dus het is gewoon, dan begint eigenlijk je feestje begint al in het begin van het jaar. Als het nieuw jaar wordt, begint jouw feestje al.
0: Ja, eigenlijk wel. Het is sowieso een feestje om druivensap wijn te zien worden. Dus je moet af en toe nog wel wat corrigeren. Soms dan wordt het iets te zuur. Of komt er iets te weinig alcohol in. Dus daar moet je wel rekening mee houden.
1: Hey, als we het dan ook hebben van... Ja, wij gaan zo meteen nog even meer babbelen met Jeroen. Over wat er hier te doen valt op de Haagse Stadswijngaard. Maar dan stellen we ook aan jou de vraag. Wat is jouw favoriete Haagse nummer?
0: Ja, er zijn natuurlijk een heleboel. Hè? Oudere, nieuwere. Maar ik denk dan aan Venus van Shocking Blue.
1: Ja, echt een oldschool classic gewoon, vind ik dat. Dus wij gaan even luisteren naar Venus en terug naar de studio.
2: Ja, dankjewel Desiree voor dit leuke tweede onderdeel van de reportage. Het is toch een geniet als je jezelf zo vaak hoort. Nee, dat klinkt een beetje weird.
3: Je doet het heel goed.
2: Hey, we gaan meteen door naar muziek, want we hebben al ons volgende gast ook in de studio. En dan hebben we zo nog het laatste onderdeel van het Haagse Stadswijngaard, Haagse avontuur. Dus we gaan luisteren naar Venus van Shocking Blue hier op Den Haag FM 92.0.
3: Certified banger.
2: Ja, toch? 100%.

0: Ja, en dat was Venus Shocking Blue. En wij gaan naar het laatste moment van ons Haags avontuur bij de Haagse Stadswijngaard.
1: En dan zijn we alweer aangekomen op ons laatste stukje Haags avontuur hier in de Haagse Stadswijngaard. En om af te sluiten sta ik daarom naast Jeroen. En Jeroen, nou, ik heb er net lesje gekregen in hoe maken we wijn. Ook gewoon van hoe dat helemaal in zijn werk ging met de geschiedenis van de Haagse Stadswijngaard. Maar jullie doen veel meer daarnaast met ook evenementen en rondleidingen, begreep ik.
2: Ja, dat klopt. En trouwens, als je nog meer wil leren, mensen kunnen zich ook altijd aanmelden voor mee te doen in de Haagse Stadswijngaard. Het is het hele jaar van februari tot en met de oogst leer je het vak van wijnboer. Er zijn wat minder plaatsen om het vak van wijnmaker te leren. Maar dat bieden we ook aan. Ja, en daarnaast is er zoveel meer hier. Dus we doen rondleidingen, proeverijen. We hebben in juli nog twee rondleidingen die we hebben. 21 juli en 24 juli. Er zijn nog plaatsen vrij op de rondleiding. Maar zoals je al zei, het is een prachtige oase met een groot grasveld. We staan nu even op dat grasveld. Het is leeg. Maar hier doen we ook als concerten samen met het Laaktheater. Dus dan hebben we ook nog samenwerking met het Laaktheater. Bijvoorbeeld op 25 juli. Op zaterdag is er een intiem besloten, nou niet besloten, maar een intiem concert. Kleinschalig met lokale Haagse artiesten.
1: Is altijd wel, ik vind dat altijd mooi. Want als we kijken naar het grasveld, dat staat er precies in het stukje van de zon. Maar ik kan me zo voorstellen, een zwoele zomerse avond zou je hier heel goed doen.
2: Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Ja, ik heb daar niks aan toe te voegen. Dan is het warm, dan hangen wat leuke lampjes op en lampionnetjes. Sfeer is fantastisch, ja, absoluut. En dan, je ziet het niet, maar hierachter loopt de Laak, de Beek de Laak. Dus dat kan je ook nog verromantiseren natuurlijk. En dan het podium bouwen we onder de hopplanten op. Dus het is echt allemaal natuur wat we gebruiken om hier een feeriek plaatje te maken.
1: En mooi, hè? Ik krijg altijd een warm hart van dit soort plekken bij ons in de stad.
2: Ik ook. Daarom is het echt wel een verborgen plek in Laak. En als mensen eenmaal hier geweest zijn, dan denken ze, oh, waarom wist ik dat niet? Ik fietste langs, ik rijd er langs. Nou, stappen ze eruit. Hè. Als het hek open is en de groenvoorziening is hier ook, dan is het ook nog een educatieve tuin. Dus ik elk nog eens een rondje lopen. Mensen zouden ook mee kunnen doen met hun moestuintje volgend jaar. Misschien nog een ander leuk event wat wij doen is samen met de... Ja, toch met name de Turkse community is de bladpluk. Hè. Dus we hebben niet alleen de druiven, maar we hebben natuurlijk ook veel blad. Wij toppen dat af, omdat het anders te hard groeit. Maar de bladeren die zijn ook erg gewild voor, is dat nou salma of dolma? Maar in ieder geval de gevulde wijnbladeren. En dat doen we 1 of 2 keer per jaar. Nodigen we de Turkse community uit, of iedereen die dat eigenlijk wil. En dan gaan we de bladeren verdelen onder de mensen.
1: Ik had dit niet verwacht. Je gooit zomaar feitjes op me. Want ik zat al te denken van, ja, in hoeverre kun je dat natuurlijk meer gaan gebruiken dan alleen maar de druifsoort. Maar je hoort het hier gewoon. Ja, het zijn dus ook voor de gerechten waar de wijnbladeren... Ik weet precies wat je bedoelt, want het is altijd een beetje in die olie. En dan helemaal gevuld, helemaal lekker. Oh, ik krijg er gewoon, als je hierover gaat praten, krijg ik gewoon zin in... Eigenlijk, terwijl ik geen wijn drink, heb ik zin in wijn, in de zon... Op jullie terras en dan lekker gewoon met live muziek. Ik vind het een gouden combinatie. Ik vind het echt een gouden combinatie. Waar kan iedereen het vinden? Welke website kunnen we een beetje opzoeken?
2: Ik denk dat je gewoon maar het beste surft naar de haagsestadswijngaard.nl. Daar vind je eigenlijk alles over de open dagen. We hebben ook nog een open dag. De open dagen, de rondleidingen, de wijngaardconcerten. Ik denk dat het een prachtig startpunt is voor een stukje groen genieten in Den Haag.
1: Ja, ah, kijk, en dat is een goeie om af te sluiten. En daarmee zijn we hier klaar met ons Haagse avontuur bij de Haagse Stadswijngaard. En gaan we terug naar de studio. En we zijn wel eigenlijk benieuwd in de studio. Welk nummer kiezen jullie als het gaat om wijnen?
0: Nou ja, als we het hebben over wijnen. Ja, wijnen. Ik heb eigenlijk, bij wijnen een goed wijntje hoort ook een goede zomertune.
3: Ja.
0: Ja, toch?
3: Zeker weten.
0: En daarvoor hebben we gekozen voor Frenna met Starlife.
3: Oh, ja, nieuw toch? Bangertje.
0: Een nieuw bangertje. Nieuw bangertje. Ja, en hij stond laatst ook bij Concert at Sea in. Dat ging helemaal los met duizenden mensen. Dus we gaan genieten van Starlife met Frenna. En dan zometeen gaan we in gesprek met JM Fuego.
3: JM Fuego stuur.
0: Fuego. Fuego.
3: Fuego.
0: Fuego.
3: Calor.
0: Calor. We gaan luisteren naar Starlife. 1, 2...

0: Ja, en dat is een man die hitte brengt, Starlight van Frenna. En een andere man die ook hitte brengt, maar vooral in Den Haag, is JM Fuego.
1: JM Fuego is in de huis.
0: Fuego, ja, toch? Ja, yes. Welkom in de studio.
2: Dank je wel.
1: Welkom inderdaad. Ja, het is een gast al die sinds de kleinste van al ken. Ik ben fan van hem. Volgens mij ben ik zoals je eerste fan.
3: Ja, oprecht.
1: Hij begon in zijn eigen thuisgemaakte studio. Daar heeft hij heel veel zelf geleerd. Veel mensen ook opgenomen, waaronder Frenna.
2: Yes.
1: Hij is een autodidact. Dus hij heeft zelf geleerd produceren, schrijven, zingen. Hij geeft workshops daarover. Hij maakt zijn eigen videoclips. Hij edit.
0: Wat een introductie, zeg.
1: Dit is JM Fuego, dames en heren. Echt.
2: Nou, en dat is Lenio die de teksten kende uit zijn hoofd, omdat ik het zelf uit mijn hoofd ben.
0: Ja, je merkt al wel dat Lenio echt goed fan van je is in ieder geval.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Ja, sinds,
2: ik waardeer het ook super erg.
1: Tijdens de studio-opnames vond ik altijd vet om te zien, toch? Dus ik kende zijn tekst al voordat hij zichzelf kende. Dat ik al zo lang naar luisterde. Ja, dat was leuk.
0: Ja, dan zijn we al helemaal benieuwd als jij hem zo goed kent, wat je hem allemaal gaat vragen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Dat is interview inderdaad. Ja, je bent natuurlijk al. Je bent al tussen de 10, 20 jaar bezig met muziek.
2: Ja, sorry, ik kan het niet eens meer bijhouden, man.
1: Ja, toch, ja. Ja.
2: Zoiets in die richting waarschijnlijk.
1: En in al die tijd heb je natuurlijk veel je eigen geluid opgezocht. En wat vind je zelf leuk? Maar wat zijn de gekste collabs die je tot nu toe hebt gehad? Dat je van, ik kan niet verwachten dat dit leuk zal zijn met elkaar.
2: Klinkt dan misschien heel cliché, maar sowieso mijn laatste release met Nyarko. Dat was, ja, wat ik net al vertelde, het is een track die... We hebben zeg maar ongeveer 10 jaar of zo altijd samen in studio's gezeten en van alles gedaan. En nog nooit een nummer zelf gemaakt samen. Dus daar kwamen we laatst achter en daar hebben we verandering in gebracht. Dus dat was wel een collab waarvan ik dacht van, het werkt ook nog eens. Maar ja, verder qua collab is wel even een moeilijke vraag, want ik moet echt diep graven. Ik heb echt veel collabs gedaan. Maar
0: even voor de mensen die meeluisteren, want er zijn collabs. Newbies. Oh ja, collabs. We moeten altijd een soort van straattaal uitleg.
1: Sorry, is de collabs en samenwerking.
0: Samenwerking tussen artiesten.
1: Als je dan niet weet wat samenwerking zou je willen doen met nog met iemand, dat je denkt van, dit is apart wat ik nooit zou doen, maar ik denk, dit gaat wel echt goed zijn.
2: Wat ik zou willen doen...
0: Maar ook misschien een beetje in welk genre...
1: Want welk
0: genre is een beetje jouw eigen?
2: Ja, ik ben eigenlijk al een beetje geswitcht van genre. Want ik kom eigenlijk, dat weet hij dan weer wel, van hip-hop en trap en rappen, zeg maar. En daarvan ben ik een beetje geswitcht naar wat meer mainstream, urban, poppy feeling, Latin, reggaeton, afro. Dus het is wat breder geworden. Wat ik denk ik eigenlijk nog wat tof zou vinden om... wat vaker te doen is akoestische settings. Dat heb ik wel eens als uitstapje gedaan, maar niet bewust en gericht van laat me 1, 2, 3 nummers in die richting te doen.
0: Ik krijg een beetje die MTV vibes, toch? Beetje die, hoe heet het, unplugged vibes.
1: Juist, inderdaad. En dat is wel vet dat je het opnoemt inderdaad, want je hebt een paar filmpjes daarvan gemaakt, toch?
2: Ja, klopt. Even kijken, Sin Compartir was eentje ervan, die ik dan, omdat die lekker ging, heb ik een akoestische versie ervan gemaakt. En er zijn er nog wel een paar, ik kan ze nu niet meteen uit mijn hoofd noemen. Maar ik heb het wel eens gedaan. Oh ja, en vooral op socials heb ik af en toe nummers akoestisch gedaan. Gitaartje alleen erbij of zo. Maar zo'n unplugged iets lijkt me toch wel... Ja, misschien een stap die ik in de toekomst zal kunnen maken.
1: Ja, heeft Nederland een unplugged iets?
0: Ja, wel. Vroeger wel gehad. Maar dat was in de tijden dat er nog heel veel mensen tv keken.
2: Yes.
1: Ja, dat is echt heel anders.
0: Zou wel een unieke zijn als je aan plak doet een YouTube-versie.
2: Ja.
0: Ja, zijn wel...
2: In deze tijd, hè?
0: Ja. Hé, maar kijk, Lenio kent jou al heel lang. En die weet dan precies wat je allemaal doet. Maar voor de leek onder ons, als je een producer bent en tegelijk artiest... hoe moet iemand dat zien? Maak je gewoon zelf al je eigen muziek? Of word je geholpen?
2: Ja, het verschilt. Het verschilt qua setting... Ja, kijk, als ik alleen zit, dan maak ik eigenlijk volledig de muziek zelf. Dus dan maak ik de beat zelf, doe ik de opname zelf, schrijf ik zelf. En eigenlijk het hele proces gewoon zelf. Maar stel dat ik met Lenio in de studio zal zitten, dan kan het zijn dat ik 2 zinnetjes opschrijf. En hij zegt, dit zal een mooie 3e zin zijn. Dan kunnen we die erbij toevoegen. Of misschien kan je zo'n geluidje toevoegen aan de beat. En dan speel ik dat in. Of als hij zelf kan inspelen, mag hij het ook zelf doen. Dus dan krijg je ook weer van die samenwerkingen... op de plek zelf. En ik heb natuurlijk dan ook weer mensen om me heen natuurlijk gebouwd die ook produceren of ook rappen of wat dan ook. En die leveren soms ook wel wat aan. Dat ik dan een beat krijg van, kan je iets met deze beat van mij? En dan maak ik een nummer op een beat van een andere producer.
0: Nice.
1: Ja, dus hij kan alles zelf doen of samenwerken. Wat je zelf wilt, als je zelf wilt. Heb je dan ook een... want jij bent, nu ben je Jane Fuego, maar je bent niet altijd alleen gestaan. Je bent niet altijd alleen gestaan. Hoe ben je niet begonnen?
2: Ja, ik...
1: Ik ken een paar groepen waar je bent gezeten, maar ik ga die namen nog niet noemen. Dan mag je echt zelf opnoemen. Oh,
0: dit is een hele diepe kenner is dit. Deep dive is niet eens nodig.
2: Ja, maar hij laat me ook echt denken nu. Want eerst dacht ik van, oh ja, gewoon ja, JM. Voordat het JM Fuego was het JM. Toen zijn die paar groepen, dacht ik, oké. Het eerste waar ik aan dacht was Usain Boys. Want dat is voor mij dan de groep waarmee we op een gegeven moment op veel plekken gingen staan en optreden. En een beetje buzz creëerden in Den Haag, zeg maar. Ja, groepen. Oh ja, Shiny Stars.
1: Shiny Stars. Wel, daar begonnen ze mee. Shiny Stars. Dat
0: klinkt heel apart in mijn hoofd.
1: Echt zo'n boyband. Maar dat was echt... boyband wil ik niet zeggen. Het klinkt gelijk fout. Maar zo'n goed rapgroep was natuurlijk.
0: Een rapgroep.
2: Ja, maar dat was ook al een beetje een mix van muziek.
1: Klopt.
2: Dat was ook omdat we allemaal natuurlijk verschillende culturen in die groep hadden.
1: Dus, juist.
2: Dat ik nu bijvoorbeeld Spaanstalig doe, is niet raar. Want in die tijd deed ik dat ook af en toe in nummers. En mijn eerste optreden toen de tijd hier op Asta... Yes.
0: Asta-tijden. Oh, ik mis die plek.
2: Dat had ook al reggaeton-nummers en van alles ertussen. Dus voor mij is dat eigenlijk niet echt iets nieuws. Maar wel het nieuwe daarvan is dat ik het heb vastgehouden nu. In plaats van één nummer en dan een paar niet. En dan weer wel.
0: Ah, nice. Ja.
1: Heb je zelf eigenlijk van je familie... heb je zelf muziekliefhebbers of mensen die ook zelf muziek maken?
2: Geen makers, wel liefhebbers. Dus ik heb sowieso eigenlijk... Het oor voor muziek heb ik van huis uit meegekregen. Dus het was heel veel... Ik hoorde van alles. Ik kon thuiskomen en ik hoorde salsa, merengue, bachatas. Maar ik kon ook thuiskomen en ik hoorde opeens 50 Cent. Dat ik denk van, hè, is mijn zus wat aan het afspelen? Maar was mijn moeder gewoon die...
0: dus het zit er vanaf vroeger al in.
2: Ja, zeker. Ja. Heel veel verschillende types muziek. Ze hield natuurlijk ook van jaren 80 muziek en 70 muziek. Dus ik... Ja. Zelf een beetje opgegroeid in de jaren 90, dus dat ook meegekregen. Dan al die top 40 cd's van die tijd ook nog. Dus een hele mengelmoes van sounds. En
1: nice.
2: Ik hou er gewoon van. Nog steeds luister ik ook van alles.
0: Nice,
1: ja, nee, dat is fijn te weten, toch? Maar dat je als enige bent die maker, hoe is dat dan voor je familie om te horen dan?
2: Ze zijn sowieso trots. Maar mijn moeder die blijft het apart vinden, want ze schreef me altijd in voor school van die talenten dingen en zo. En ik was altijd verlegen, ik wilde nooit op stage staan.
0: Oh,
2: en dan zegt ze elke keer, dan pakt ze elke keer die foto's en video's erbij van, deze jongen doet nu optredens en zo, ik snap het niet. Dus dat is wel een, ik weet ook niet waar het opeens vandaan komt. Misschien omdat ik het op een gegeven moment zelf wilde in plaats van, doe maar mee met een talentenjacht van school of zo.
0: Maar is het nu echt je fulltime baan dan geworden?
2: Ja.
0: Ondertussen wel, toch?
2: Een combinatie van inderdaad optredens, workshops, de studio-opnames die ik dan voor gevestigde en opkomende artiesten doe.
0: Ja, want mensen kennen jou ook van?
2: Hoe?
0: Mensen kennen jou ook van? Musicon.
2: Oh ja, Musicon.
0: Ja,
2: maar ik ben op meerdere plekken van.
0: Ja, daarom. Maar dat is wel een beetje van die ook steeds vaker ook terugkomt met waar meteen talent ziet. En dat er ook workshops worden georganiseerd voor jonge talenten.
2: Dat is op de zaterdagen, dus vandaag ook weer. Is dat gewoon Your Stage Urban. 5 juli is daar een eindevent. Dus dan zullen de optredens zijn en presentaties. Dus dat is ook wel leuk. Maar ja, naast dat ben ik ook vaak te vinden bij... doe ik ook workshops bij het H3C, dus Haagse Hip-Hop Centrum. In Delft bij Can I Dream. Ik zit overal. Vandaar dat ik even zat te kijken van waar...
0: Ja, welke plek. Maar dat was de eerste. Omdat ik vind het altijd leuk. Omdat wij soms doen we wel Spitch the Tune. En sommige artiesten die jij dan weer hebt vanuit Your Stage. Die hou ik af en toe in de gaten. Dan hebben wij dus beginnende artiesten hier in de lijst zitten.
1: Kijk, zo pak je nieuwe artiesten. Dat is nice.
0: Ja, daarom. Hey, we zitten al een beetje op de tijd, zie ik. Heb jij nog één mooie magische vraag?
1: Heb ik een magische vraag?
0: Jij hebt alles voorbereid. Ja. Dus jij bent de kenner der kenner. Ja. Dus ik ben benieuwd.
1: Dan ga ik een vraag stellen die je altijd vraagt op het einde.
0: Ja, maar in dit geval is het dus anders.
1: Dit is anders weer, hè?
0: Ja, want we gaan zijn muziek draaien.
1: Oh, ja, dat is waar. Maar dan kunnen
0: dan kan je wel...
1: voor volgende keer. We kunnen voor volgende keer bewaren. Ja. Wat is je favoriete Haagse nummer? Dat niet van jou is.
0: En dan slaan we hem op voor volgende week. Dat ik zeker weet dat ik hem afdraai.
2: Ik vond die van Moola B en Gold Band hard.
1: Hoe heet het weer?
0: Wacht, ik schrijf het even mee meteen. Ja, want anders vergeet ik dit, toch? Dat is meteen zo. Want we gaan nu luisteren naar jouw laatste nummer. We hebben het net al meegenomen in Pitch the Tune. Mi Palacio. Kan je iets meer vertellen wat het een beetje betekent en waar het over gaat? Want ik versta niks, behalve het Engelse stuk. Maar dat is, ja.
2: Dat heb ik ook bewust gedaan, omdat het een samenwerking was. Dacht ik, laat het een beetje ook Engels introduceren. Yeah. Maar het nummer Mi Palacio is eigenlijk... Mi Palacio is mijn paleis. En ik zing dan eigenlijk ook van... mijn prinses, als jij mijn paleis bent... dan zou ik eigenlijk niet meer weg willen. Dus ik zal niet meer terug naar de buurt willen. Ik zal niet meer naar buiten willen. Maar ik zal gewoon met jou thuis willen blijven.
0: Ah.
2: Het is gewoon een liefdesnummer.
1: Ah.
0: Liefdesnummer,
1: hè? Liefdesnummer.
0: Niet schunnig, maar een liefdesnummer.
1: Nee. Kan schunnig zijn.
0: Oké, we gaan nu luisteren naar de volledige versie... van Mi Palacio, JM Fuego en Narco. Ook onze pitchertune van de week. Dus van de week kan je deze ook terugzien op onze Instagram.
4: That boy's music is...

0: Ja, en dat was JM Fuego en Narco met Mi Palacio. Ja, het was wel even een lekker zomernummer.
1: Ja, dat...
0: We worden er heel blij van.
1: Voor het warme weer. Sorry sommige mensen, ik geniet ervan. Maar...
0: Ja, nee. Nou ja, het hoort er wel een beetje bij toch met deze muziek. Ik krijg ook meteen, weet je, die club vibes. Dat je dan echt gewoon iedereen's haar is nat, chaos. En toch heb je hele gezellige avond.
2: Niet iedereen's haar.
3: Niet iedereen's haar.
0: Niet eens haar voor kale mannen niet, sorry. Oh ja, sorry.
3: Ligt aan wel elkaar, maar...
1: Baard is wel klassiek.
0: Ja, toch? Zweet je baard ook dan of niet? Dat vraag ik me af. Of vangt het op?
2: Mijn snor is wel aan het zweten nu.
0: Ja, oh, oké. Hey JM, super bedankt voor je komst in de studio.
3: Ja,
0: wij houden het in de gaten wat je allemaal gaat doen in de aankomende periode. Sowieso wordt je muziek vaker gedraaid bij ons in de show. Dat is een belofte die ik je kan nakomen.
1: Thank you, good at it. En bedankt voor de uitnodiging ook.
0: Support je locals, toch?
3: Ja, sowieso. Nice. Thanks voor het komen. Dan,
0: is je nieuwe, ik wilde bijna zeggen stalker, maar je favoriete fan.
3: Een favoriete fan.
0: Favoriete fan.
3: Klinkt als een stalker, totaal niet.
0: Hey, wij gaan door met het programma. Wij gaan switchen, want we hebben spuigasten zometeen vanaf 11 uur. En Liewe komt zitten op de plek van Lenio. En Leen gaat die kant op om te switchen met de jam.
2: Op...
0: Ja, dit is, het gebeurt is, on the spot. On the spot. Kan allemaal. Stoelendans is het
2: dat
0: vandaag.
2: Dat hebben we gisteren niet gedaan.
0: Oh, geen stoelendans?
2: Nou,
0: dat zou erg leuk zijn.
2: Dus, ja, oh. Ik ga nog steeds die guys van Intercity even.
0: Ja, komt goed,
2: echt
0: toch?
2: Leuk. Echt leuk.
0: Zometeen gaan jullie nog even een fotootje maken. Dus dat komt ook goed. Liewe gaat... Oh, je staat al. Ja.
2: Hij staat er al bij.
0: Ja, meestal als mensen staan, dan moet ik even kijken, want hij is lang. Ja, nee, je zit in de... Weet je wat me trouwens opgevallen? Als wij in Ypenburg staan, lijk jij echt een reus en ik lijk een dwerg achter schermen.
1: Oh, dat... is dat niet zo?
0: Nee, gelukkig niet, want hier kan ik het instellen, toch? En daar is het niet echt makkelijk in te stellen. Maar je zag echt op videobeelden alleen zo mijn ogen af en toe zo gaan. En bij jou zie ik gewoon je...
1: videobeelden jou heel erg heen en weer springen voor.
0: Ja, we moeten een beetje Nederlands supporten, toch?
3: Ja, dat was leuk.
0: Ja.
1: Het heeft geholpen.
0: Ja, toch.
3: Leuk om te zien.
2: Dat kwam door ons.
0: Hey, spuigasten zometeen. Wie zit er allemaal
1: in? Twee hele bijzondere persoonlijkheden van de Haagse Raad.
0: Persoonlijkheden zelfs.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Eentje is er al, Robert Barker van de Partij voor de Dieren.
0: Ja.
1: Hij is een hele lange tijd wethouder.
0: De man met selfies met dieren.
1: Onder andere, ja, en hij is om nog heel veel andere dingen bekend.
0: Ja.
1: Maar hij
2: voor ADD'ers?
1: Dus hij was eerst wethouder, dus dan bestuur je de stad.
0: Ja.
1: En nu is hij raadslid en dan controleer je de stad. Hoe vult hij die rol in? Nou, daarmee baart hij de nodige opzien. Hè? We hebben natuurlijk de Partij voor de Dieren al gehoord over de WK-bomen die ingepakt waren. Dat heb jij vast meegekregen.
0: Ja, daar hebben we een sterke mening over.
1: Daar hebben meerdere mensen een sterke mening over. Maar goed, hij blijft toch bij zijn standpunt. En daar gaan we hem eens eventjes over.
0: Het is goed recht.
1: En ook over hoe hij zijn rol dus nu gaat invullen. Dus dat is één. En twee, ook een, ja, ik wil niet zeggen icoon, maar toch ook wel een bekend Haagse figuur. Hilbert Bredemeijer, wethouder van het CDA.
0: En sport toch, deed hij?
1: Sport en jeugd, onderwijs. Ja. Bijna 7 jaar wethouder geweest.
0: 7 jaar, zeg je?
1: Zijn dagen
0: zijn
1: geteld. Hij heeft namelijk gezegd dat hij uit de politiek stapt.
0: Wat klinkt het heftig.
2: Zijn dagen zijn geteld.
1: Ja, maar die heeft hij zelf geteld.
2: Oh, dat is goed.
1: Het is zijn eigen keuze geweest om uit de politiek te stappen.
0: Ja. Even
1: en de vraag
0: rust.
1: Is dan even wanneer. En dat is als er een nieuwe wethoudersploeg klaar staat.
0: Okay.
1: En daarover horen we allemaal dat dat allemaal al bijna is.
0: Ja, die bijna is al een maandje, hoor.
2: Was voor 50% geregeld.
0: Nee, huppa.
1: Dus hij geeft vast een afscheidsinterview bij ons.
0: Oh, nou, zijn benieuwd. Dus zometeen vanaf 11 uur kunnen jullie luisteren naar Spuigasten. Dankjewel, Liel, weer voor deze update. Wij gaan heel snel even door de uitgaanstips voor jullie.
2: Brrr.
0: Want 3/4 van de tips zijn afgevallen in verband met warmte en gedoe. En de andere tips gaan wel door. Vandaag kan je namelijk tussen 9:30 en 18:00 en morgen tussen 17:30 en 18:30 naar het beachstadium op Scheveningen. Toegang is gratis, want is een North Sea Beach Rugby. Zand tackles en flinke doos sport.
2: Nice.
0: Want het is rugbyveld.
2: Oh, rugby.
0: Bam.
3: Veel zweten.
0: Ja. Ook een leuke om te sporten is namelijk vandaag. Van de nacht van 27 juni op 28 juni organiseert Jesse, onze favoriete manager, de Summer Jam in de Pip. Dus echt de officiële Summer Jam vibes.
2: Bedoel je in Pip?
0: In Pip. In Pip. Wat zei ik dan? Op Pip?
2: De Pip.
0: De Pip. Oh, in Pip. Ja, sorry. In Pip. Even correctie. Dankjewel voor deze correctie. Morgen, 28 juni, kan je genieten in het, van een picknick bij het Boerendorp in het Zuiderpark. Met een muziek van Babette Swinkels. Meer informatie moet je even kijken op de website van het Boerendorp.
2: Leuk.
0: En voor de mensen die dus volgende week wat willen doen met Ketty Kotti, check de website van Amare of de Black Die Heek Experience. of die Hake Experience. Die doen een soort van het jongere gedeelte. Net zoals Anne Lak zoek ze op Instagram. Want dan kan je zien wat voor jongere activiteiten er allemaal zijn. Dus er is echt mega veel te doen, namelijk met Cathy Cotty bij ons in de stad. Nee. Net zoals ook de herdenking op natuurlijk bij het slavernijmonument, wat vorig jaar onthuld is. Ja, er is heel veel te doen. Wat gaan jullie dit weekend doen?
2: Ja, je gaat het niet raden, maar ik heb een verjaardag vandaag.
0: Nou, wat toevallig. Nou, echt, als je Willem kent, die heeft gewoon 3 verjaardagen per weekend.
2: En morgen,
0: dat is niet te doen.
2: Morgen pubquiz.
0: Morgen pubquiz. Oh, dan staat hier als pubquiz. Ja. Je hebt het niet op tijd bij me aangegeven.
2: Hosternokken.
0: En jij?
3: Ik heb volgens mij niet echt geks gepland, volgens mij, dit weekend.
0: Niet iets geks?
3: Nee, volgens mij niet.
0: Oh, nou, dat scheelt weer, toch?
3: Ik denk niet. Nee. Ik denk,
2: mondje uitlaten, gewoon chillen.
0: Ja, gewoon chillen, een beetje genieten.
3: Dat ik vergeten ben, maar dat hoor ik van mijn vriendin. Dus,
2: dat is echt handig.
0: Ik zat ook echt te denken, volgens mij ben ik ook vergeten wat ik allemaal ga doen dit weekend. Maar volgens mij eigenlijk ook vrij weinig.
2: Ja, beter.
0: Gewoon chillen, gewoon relaxed. Oh, wacht, ik ga vandaag naar Amsterdam. Dat was het. Ik ga naar vrienden van me in de Belmar.
2: Oh, leuk.
0: Even ik hoop dat daar wat minder warm is. Maar het is wel heel gezellig.
2: Ik denk dat het daar echt, het is daar echt warmer dan hier.
0: Hey, we gaan genieten van het weekend. Let op elkaar. Doe
2: drink
0: wat leuks. Drink vooral veel water.
2: Drink water.
0: En geniet gewoon ervan. Zometeen 11 uur, iets na 11 uur, spuigasten. En wij gaan de commercials in. Doei!
4: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
5: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
4: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
6: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
7: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
8: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
9: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Dit is Den Haag FM.
11: Nu het nieuws van 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen, dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten beter te weten komen waar ze terecht kunnen binnen de gemeente en moeten meer waardering krijgen, aldus de partij. Ook benoemt de VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij herdenkingen. Vandaag is het Veteranendag in Den Haag. Het defilé en de buitenactiviteiten op het Malieveld gaan in verband met de hitte niet door. De ceremonie in de Koninklijke Schouwburg wel, die is te volgen op TV West. Een vrachtwagen van bezorger DHL en een tram zijn afgelopen nacht in de wijk Ypenburg op elkaar gebotst. Dat gebeurde even na middernacht op de Rijswijkse landingslaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het ongeluk. Een vrachtwagen is de hele nacht bezig geweest met het bergen van de brokstukken. Het weer, het is wederom een warme dag. 30 graden kan het worden, overdag zonnig en droog. In de avond kans op onweer, komt de volgende code aan. In Zuid-Holland is namelijk code geel van kracht vanaf 6 uur vanavond. Ook is er kans op grote hagelstenen, windstoten tot 100 km per uur en zware regen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Spuigasten.
1: Welkom bij Spuigasten, het wekelijkse radioprogramma op Den Haag FM en Omroep West over de politiek in het Haagse. Ook te beluisteren als podcast natuurlijk in je favoriete podcast-app. Welkom, mijn naam is Lieve van Sloten. Nu de coalitie bijna rond is, nadert het einde van het wethouderschap van Hilbert Bredemeijer van het CDA. We blikken met hem terug in zijn afscheidsinterview hier bij Spuigasten. Maar eerst, door sommigen wordt hij gezien als een beetje een vreemde vogel. Robert Barker van de Partij voor de Dieren was voor zijn partij de eerste wethouder ooit in Den Haag. En sinds kort is hij weer raadslid. Dat doet hij met net zoveel enthousiasme, maar zijn rol is toch iets anders. En bovendien, opvallend, in het buitenland wordt hij nog regelmatig gevraagd om te vertellen over zijn prestaties als wethouder. Bijvoorbeeld als het gaat over het verbod op fossiele reclames. Goedemorgen, Robert.
13: Goedemorgen.
1: Beetje een goede omschrijving, een vreemde vogel?
13: Ja,
1: Normaal
13: word je nog positiever aangekondigd, maar hier kan ik het ook mee doen.
1: Ik goed.
13: Het is in ieder geval een dier, dus dat is op zich wel leuk.
1: Precies. Warm, hè?
13: Warm. Het is zeker warm. Je merkt wel dat de bibliotheek nog wel wat isolatie kan gebruiken. Want het is hier fris. Het is vreselijk warm, ja.
1: Ja. En nu lezen we ook dat deze hitte het gevolg is van klimaatveranderingen. Heb jij dan als Partij voor de Dieren zijnde zoiets van, ik zei het toch?
13: Nou, ik heb vooral het idee van, ik hoop dat mensen bijvoorbeeld, als je kijkt naar de nieuwe VN-klimaatconferentie en ook als je kijkt naar het nieuwe kabinet, dat je hoopt dat die mensen ook een beetje opletten en denken van, het is wel belangrijk om wat meer te doen om de klimaatverandering te beperken.
1: Ja, en moet er hier in Den Haag ook meer gebeuren? Hè?
13: Zeker.
1: Den Haag FM is op pad geweest en in sommige wijken scheelt het gewoon 10 graden. Hè? In Schilderswijk, de versteende wijken.
13: Ja, dus ik zou zeggen, het zijn twee dingen. Want allereerst moet je natuurlijk proberen de klimaatverandering, dus de klimaatcrisis, zoveel mogelijk te beperken. Dus we weten dat de aarde opwarmt. Maar hoeveel, daar heb je invloed op. Dus dan ga je bijvoorbeeld het hebben over isoleren, over minder vlees eten. Dat soort dingen, dat kan je doen. En dat zorgt ervoor dat je het beperkt. Maar tegelijkertijd, je weet dat het gaat gebeuren. Dus je moet klimaatadaptieve maatregelen nemen. Dus echt het vergroenen van de versteende wijken. Daar was ik natuurlijk als wethouder heel erg mee bezig. En daar hebben we echt echt voetbalvelden aan groene ruimte in de meest versteende wijken toegevoegd. En we weten gewoon dat het echt wat je zegt, heel veel uitmaakt. Of je nou een groene straat woont of niet.
1: Ga je dan ook deze periode, dus het is nu heel erg heet, echt extreem heet, ga je dat dan ook gebruiken straks in weer nieuwe debatten als het weer gaat over de keuze, leggen we parkeerplaatsen aan of groen?
13: Ik denk zeker dat je dat kan gebruiken, omdat het maakt het heel tastbaar. Je ziet dat ook, daarvoor was het natuurlijk ook allerlei branden in Nederland, ook in de duinen. Dus ook dat is gewoon belangrijk om te beseffen, dat je ook de signalen ziet. Want mensen zeggen altijd van, ja, het is allemaal, zeg maar, het berekend, het is voorspelling, maar nu wordt het werkelijkheid. Dus het maakt het wel tastbaar. Dus je hoopt dat mensen ook denken, we willen er ook wel wat aan doen.
1: Hoe kan het toch dat, ik denk vooral bij jouw partij, mensen die zagen dit wel aankomen, die klimaatopwarming. Nu zien we, zoals je zegt, de letterlijke gevolgen. Hoe kan het dat we het toch op de een of andere manier er weer door verrast worden? Want we klagen er nu allemaal over die hitte.
13: Ik denk dat het probleem is dat mensen vaak, en vooral politici vaak, heel erg bezig zijn met de korte termijn, het komende jaar of het komende 2 jaar. En dat het veranderen van het klimaat door de mens is iets wat al 20 jaar, of langer eigenlijk, nog langer, want de Club van Rome noemde het al, mee bezig is.
1: Wat is de Club van Rome?
13: Ja, dat was in die tijd waar we de adviezen gegeven over hoe je nou moest omgaan met de aarde en zo. En toen zag
1: welke tijd hebben we het dan over?
13: Volgens mij is het eind jaren 70. Dus je merkte dat toen de tijd, toen wisten we dat al. Ik weet nooit precies de jaartallen. We wisten het al een hele tijd. En eigenlijk hebben we al die tijd weinig gedaan om het te veranderen. En dat is denk ik heel treurig. Want je moet eigenlijk als hele wereld, zeg maar, wat doen om de klimaatcrisis tegen te gaan.
1: Ja, nou, die klimaatcrisis, dat zal denk ik een beetje de rode lijn worden in dit gesprek. Okay. Ook, of tenminste klimaat, hitte, gezondheid. Want ik was nog wel even benieuwd. Hè. Jij bent natuurlijk wethouder geweest. Nu wordt er gepraat over een nieuwe coalitie. Dat doen de partijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK. Dat zijn toch partijen die wat anders in de wedstrijd zitten dan de Partij voor de Dieren. Ben jij dan ook een beetje bang dat ze nou straks al jouw plannen gaan terugdraaien?
13: Nee, daar ben ik niet. Ik denk dat er heel veel dingen zijn die je misschien als ander college niet had gedaan, maar niet meteen zou gaan terugtrekken. We hebben het natuurlijk over het vergroenen van versteende wijken. Ik denk dat mensen, als de bomen er eenmaal staan, dat er weinig mensen zullen zijn die zeggen, laten we ze allemaal weer omkappen. Ik denk hetzelfde, bijvoorbeeld, er zijn allerlei diervriendelijke maatregelen die we hebben genomen. Elk jaar gaan er honderdduizenden padden dood doordat ze in putten blijven zitten. We hebben uitklimvoorzieningen gemaakt. Ik denk niet dat mensen die bijvoorbeeld opeens weg gaan halen.
1: Nee.
13: Dus er zijn heel veel dingen die ik denk dat wel gaan blijven.
1: Maar bijvoorbeeld de zero-emissiezone die uitgebreid is onder jouw bewind?
13: Ja, daar zie je van dat de ondernemers dat eigenlijk nagenoeg allemaal voldoen aan de eisen nu. Dat het ook in heel veel steden succes is. Je hoort er weinig over. Dus het zou heel stom zijn om het terug te draaien.
1: Ook op Scheveningen?
13: Zie je ook dat het heel goed nageleefd wordt. Het zou stom zijn om terug te draaien. Vooral ook omdat het effect, maar ook je dupeert de ondernemers die wel hebben geïnvesteerd. En los daarvan, als je dus weer stikstofverhogende maatregelen neemt, moet je het ook gaan compenseren. Dus ik ben heel benieuwd hoe een nieuw college dat gaat doen.
1: Ja, en mochten ze dat toch doen, dan laat jij je horen? Of op welke manier horen we dat?
13: Zeker, de Partij voor de Dieren laat zich sowieso horen. Want het is een goede maatregelen voor het klimaat, maar ook gewoon voor de luchtkwaliteit. We roken 5 sigaretten meter per dag mee aan slechte lucht in Den Haag. Het zou heel gek zijn om dan een maatregel die juist de luchtkwaliteit verbetert terug te draaien.
1: Ja. Toch is het, je kijkt ook naar de uitslag van de verkiezingen. Er is natuurlijk een reden dat jullie niet aan die onderhandelingstafel zitten. Andere partijen hebben gewonnen. Dus Den Haag heeft niet per se gestemd voor jouw maatregelen, als we het zo even op een hoop gooien.
13: Nou, ik denk dat dat iets te kort door de bocht is. Want volgens mij zie je vooral heel veel landelijke trends doorlopen. En je ziet dat de grootste partij, die is gewoon groter geworden ten koste van andere rechtse partijen. En niet ten koste van de progressieve kant. Dus je ziet bijvoorbeeld dat het college toen nog een soort van een college was, zeg maar. Mm-hmm. Waar we aan deelnamen. Dat het aantal zetels gelijk was gebleven voor na de verkiezingen.
1: Ja. Dus, maar andersom gezegd, de progressieve kant, om het zo even te doen, die heeft ook niet gewonnen.
13: Nee, klopt. Dat klopt. Ja, dus dat zie je sowieso landelijk ook. Dat klopt, ja.
1: Maar als die maatregelen allemaal zo goed zijn geweest, dan heeft dat dus te weinig effect gehad op de stemmers.
13: Ja, maar ik zou zeggen dat je meestal niet maatregelen alleen zou moeten nemen omdat of mensen het nou het leukste vinden. Want ik bedoel, je kan ook gratis bier over gaan uitreiken. Maar ik denk dat het belangrijk is te beseffen dat die zero-emissiezone, die was natuurlijk een gevoelige maatregel bijvoorbeeld. Maar je doet het niet voor niks. Je hebt gewoon te maken met hele slechte luchtkwaliteit. Je zit in een klimaatcrisis. Je hebt een stikstofprobleem. Daarom doe je het. Je doet het niet om stemmers te winnen.
1: Nee. Over stikstof gesproken. Gisteren heeft het kabinet een groot plan gepresenteerd om uit het stikstofslot te komen. Wat vind jij van die plannen?
13: Eigenlijk is het natuurlijk. Volgens mij was die rechtszaak in 2019. En sindsdien is er eigenlijk weinig gebeurd. Dus het is wel positief dat het kabinet iets doet. Mm-hmm. Want we zijn ondertussen natuurlijk al 7 jaar verder of zo. Dat is wel heel bijzonder dat het zo lang niks is gebeurd. Dus het is positief dat ze iets hebben gedaan. Maar we weten gewoon dat dit veel te weinig is om het probleem aan te pakken.
1: Waarom is het te weinig?
13: Sowieso zijn de doelen naar beneden bijgesteld. Terwijl je weet, de rechter was in het verleden ook vrij duidelijk. Er wordt heel erg geleund op innovatie. Wat natuurlijk mooi klinkt, maar betekent eigenlijk dat je het fundamentele probleem van te veel dieren houden niet aanpakt. En überhaupt is innovatie gewoon een gok op de toekomst. Want eigenlijk moet je gewoon dus het aantal dieren minder maken. Maar er zijn natuurlijk ook positieve dingen, dat er gewoon rond natuurgebieden een zone komt. Dat is iets positiefs. Maar er moet gewoon veel meer gebeuren.
1: Denk je dat het haalbaar is, die plannen? Want die zone rondom die natuurgebieden, ja, dat is toch ook wel gevoelig voor de boeren die daar bijvoorbeeld zitten.
13: Ja, ik denk dat dit wel haalbaar is. Het is alleen de vraag. Natuurlijk, elke verandering leidt tot weerstand. Maar gegeven dat we dus al 7 jaar ermee bezig zijn en niks hebben gedaan, en dat het land nog steeds op slot zit en de natuurgebieden niet versterken, moet je iets doen. Dus ik hoop dat het kabinet ook gewoon die boodschap blijft uitdragen, dat het gewoon belangrijk is om iets te doen. Ja. En niet gewoon alleen maar luistert naar wie de sterkste lobby heeft.
1: Wat betekent dit pakket voor Den Haag? Want die veel Natura 2000 gebieden liggen in het noorden van het land, in het midden van het land. Hoe zit dat voor Den Haag? Krijgen wij hier nou ook veel mee te maken met de uitwerking van deze plannen?
13: Ik heb ze niet in heel detail gelezen, maar mijn beeld is dat eigenlijk Den Haag over het algemeen weinig heeft aan landelijke maatregelen. Omdat het meest directe effect voor Den Haag is vaak mobiliteit. Omdat we geen veeindustrie hebben. Dus de meeste stikstof wordt veroorzaakt door de veeindustrie. Maar in Den Haag is dat natuurlijk op best wel veel afstand. Dus je kan niet echt een zone rond Den Haag doen van daar moet de veeindustrie stoppen, zeg maar. Nee. Dus eigenlijk moet je maatregelen nemen op het gebied van mobiliteit, zoals bijvoorbeeld zo'n zero-emissiezone, of bijvoorbeeld een weg aanpassen of afsluiten. Dat heeft effect. Dus ik denk dat deze plannen voor Den Haag niet direct, of in ieder geval de Haagse natuurgebieden niet direct.
1: Nee. En voor de bouwopgave in Den Haag?
13: Ik denk dat als je kijkt naar de bouwopgave in Den Haag, is het probleem gewoon vooral rond de Natuur 2000 gebieden. En ik vraag me af of deze maatregelen nou echt heel veel significante effect daarop zullen hebben.
1: Je denkt van niet?
13: Nou, ik denk dat de rechter dat zal laten blijken in hoeverre. Ja, maar het zijn natuurlijk gewoon plannen die nog uitgewerkt moeten worden. En het wordt natuurlijk per provincie of per gemeente wordt het nog specifieker. Dus dan moet je nog de maatregelen concreet zien wat het wordt. Maar die belangrijkste maatregelen die je hoort zijn vaak best wel gericht op de veenindustrie.
1: Ja, en houdt het stand bij de rechter, denk je?
13: Ik denk niet als we op deze manier doorgaan. Bijvoorbeeld dat we aan de ene kant zeggen we hopen op innovatie. En aan de andere kant al meteen allerlei normen verlagen.
1: Nee. Dat is stikstof.
14: nu heeft de coalitie, ik ga weer even terug naar de coalitie die aan het praten is, die hebben een oproep gedaan, hè? Eigenlijk aan heel de stad, van kom met ideeën, hoe concreter, hoe beter. Een soort ideeënbus kon ook via Omroep West, hè, kon je ideeën insturen. Maar ze vroegen ook om de oppositiepartijen om ideeën. Wat vond je eigenlijk van die houding allereerst? Dat zij nog openstaan ook vanuit de oppositie voor ideeën om mee te nemen?
13: Ja, ik vond dat een goed signaal, want mijn frustratie van het vorige college was onder andere dat er heel weinig eigenlijk openheid was richting de oppositie op bepaalde momenten.
14: Maar daar zat je zelf in?
13: Zeker, en daar heb ik altijd mijn best geprobeerd om dat wat te verbeteren. Dat was ook de reden dat in het... We hadden die ervaring al eerder. Dat was ook de reden dat in het coalitieakkoord het eerste hoofdstuk daar ook over ging. Om de bestuurscultuur te verbeteren. Maar dat is natuurlijk iets van lange termijn. En ik hoop dat het komend college daar ook op doorpakt. En dat het dan dat het ook meer besef heeft van dat het belangrijk is de hele raad mee te nemen. En dat ook met de hele raad in gesprek. Je bent het natuurlijk niet met alles eens. Dus nee. Ik verwacht ook niet dat we het helemaal eens zijn met een rechtscollege, zeg maar. Maar het is wel een goed signaal dat ze in ieder geval bereid zijn om te luisteren.
14: Ja.
13: En signalen op te pakken.
14: Ja, iedereen kan dat toch vragen. Schrijf een brief en dan leg ik hem zo hup, in de papierbak.
13: Ja, dus dat is vervolgens... dit is de eerste stap. Maar vervolgens de tweede stap is zien dat er daadwerkelijk iets mee gedaan is. En als zeg maar alle partijen input hebben gegeven en er is met niks wat gedaan, dan zou wel teleurstellend zijn. Dan laten we weer een stap achteruit zijn.
14: Jullie hebben in die brief aangestipt dat de natuur van de Vlietzone niet in stand moet blijven. Niet ten koste mag gaan van de verplaatsing van het afvalcluster. Dat was ook de reden, hè, dat jij uit, of tenminste tegen het... tegen de lijn van het college inging toen je nog wethouder was. En uiteindelijk heeft dat je ook de kop gekost, hè, die houding.
13: Ja.
14: Waarom stip je dat nu weer aan?
13: Omdat ik denk dat we hebben het net gehad over het vergroenen van de stad. Als je serieus bent over het vergroenen van de stad, dan gaat het bijvoorbeeld per jaar lukt het ons om 1 of 2 voetbalvelden aan groene ruimte toe te voegen in de stad. En als je tegelijkertijd in de Vlietzone een plan presenteert van 15 voetbalvelden aan groene ruimte wat verdwijnt, dan is dat gewoon niet te verantwoorden. Dus het is gewoon heel slecht. We weten dat.
14: Ja, die 15 voetbalvelden, hoe kom je daarbij?
13: Omdat bedrijventerrein, daar kan je gewoon berekenen hoeveel dat uit zou breiden ten koste van het groen. En je weet, er komt een aansluitweg dwars door het terrein wat voor nul golf is en voor nul gewoon een natuurstrook is. En dan kan je gewoon berekenen hoeveel dat is. Maar dat is dus een leefgebied van heel veel diersoorten.
14: Ja.
13: Als je het hebt over hazen, je hebt het over marters, over ijsvogels. Heel veel beschermde diersoorten leven daar. En dat zou je dan met een pennenstreek opeens zeggen van ja, dat wordt een industriegebied.
14: Ja, nu zeggen de plannenmakers... even aan de andere kant, die zeggen van ja, inderdaad, er komt een weg bij. Maar de andere weg, die Westvlietweg, die wordt dan wat rustiger, wat veiliger voor fietsers. En bovendien, dat industrieterrein, dat bedrijventerrein, dat krijgt de nodige opknapbeurt. Dus het gaat helemaal niet echt ten koste van heel veel groen. Want dat bedrijventerrein, dat is al een bedrijventerrein.
13: Ja, dat is eigenlijk niet waar. Want het huidige bedrijventerrein is inderdaad een bedrijventerrein. Die kan je opknappen. Maar dat staat los van dat je hem heel groot uitbreidt. En dat je afvalbedrijven daar laat komen. En dat je een nieuwe weg aanlegt dwars door de natuur.
14: En even een knip. Die 15 voetbalvelden. Hoeveel van die voetbalvelden zitten in die weg?
13: Eigenlijk het probleem is, dus dat was ook een van de kritiekpunten van de Partij voor de Dieren, was natuurlijk dat die weg en die uitbreiding van het natuur, of van het bedrijventerrein ten koste van natuur, dat het gewoon ingetekend is. En dat er niet heel specifiek is geweest, wat zijn de gevolgen. Dus we hebben het moeten inschatten. En daar zie je gewoon hoeveel het bedrijventerrein uitbreidt en waar die weg ongeveer komt. Maar het heeft
14: jouw inschatting is 15 voetbalvelden.
13: Dat is de inschatting, ja. Maar je weet, het heeft een gigantische impact. Dat is wel duidelijk. En de kosten, ze hebben het over de kosten van 300 tot 400 miljoen. Zonder concreet. Dus we weten niet of het 300 of 400 miljoen is. En waarschijnlijk is het veel meer.
14: Ja.
13: Maar dat soort dingen zijn dus natuurlijk allemaal heel vaag. Maar we gaan wel die tunnel in.
14: Maar goed, ik blijf nog even aan de andere kant zitten. Het is vaag. Is dat niet ook juist bewust om het nog in een gesprek met de raad en alle stakeholders, om die plannen dan vervolgens verder uit te werken?
13: Nee, het is denk ik bewust omdat je dan een tunnel ingaat waar je niet meer uitkomt. Dat is denk ik bewust.
14: Wat bedoel je met een tunnel die je niet meer uitkomt?
13: Ja, omdat je als je eenmaal die stappen zet, dan kom je op een gegeven moment niet meer terug. Want de uitbreiding, kiezen om dat industriegebied uit te breiden en daar de afval te zetten. Als je dat eenmaal doet, dan heb je die weg nodig. Mm-hmm. En dan heb je uiteindelijk die investering daar nodig, wat heel veel geld gaat kosten. Ja. Terwijl er is ook net congestie, de natuur, er is niet in kaart gebracht wat de gevolgen precies zijn voor de natuur, de diersoorten. Daar zijn we zelf gaan onderzoeken van welke diersoorten leven er.
14: Maar dat afvalcluster moet weg, hè? Dat is de aanleiding. Dat moet weg uit de Binkhorst. En als dat weggaat, dan komt er ook weer natuur op een andere plek in Den Haag terug. Waar ook mensen wonen.
13: Nou nee, want de eerste aanname die je maakt is dat het sowieso alles weg moet. Terwijl dat was in het verleden altijd de aanname en is toch gekozen om een deel te houden daar.
14: Ja.
13: Je zou ook meer kunnen houden, dus er zijn verschillende opties. Je kan ook een deel naar de Gavikavel, dus er zijn verschillende alternatieven die gewoon vrij slecht bekeken zijn.
14: Er wonen ook mensen in de Binkhorst. Die willen toch ook groen? Die willen die afvalbedrijven daar misschien niet. Het moet toch ook prettig wonen voor de mensen in de Binkhorst?
13: Ja, dus daar ben ik het mee eens. Maar het zou heel gek zijn toch om te kiezen om de Binkhorst een parkje aan te leggen ten koste van een gigantisch gebied waar heel veel beschermde diersoorten zijn op een andere plek. En uiteindelijk zorgen dat de natuur er weer verder achteruit rolt.
14: Ja, het is een lastige rekensom, zullen we maar zeggen. Die Gavikavel trouwens, dat is een soort andere plek, hè? Ook bij dat Prins Klausplein.
13: Ja, klopt.
14: Waarom is dat wel geschikt?
13: Nou, ik zou niet zeggen dat het per se... sowieso zijn we natuurlijk überhaupt kritisch op allerlei bedrijventerreinen. Maar deze is al aangewezen als bedrijventerrein. En die stond al in eerdere collegebesluiten aangewezen als plek waar het afvalcluster zou komen. Dus daarom is hij logisch om daarnaar te kijken, omdat hij al daarvoor is aangewezen.
14: Ja. Tot slot over dit hoor. De wethouder zegt altijd van ja, als dit niet doorgaat, het verplaatsen van dat afvalcluster, dan gaat dat ten koste van 8000 woningen.
13: Ja, dat is onzin.
14: Waarom is dat onzin?
13: Ja, omdat het is natuurlijk een verschil hoeveel je nou precies verplaatst. Want die 8000 woningen gaat over het totale plaatje. Dus en nagenoeg alle woningen zitten niet op de plek waar dat afvalcluster komt. Waar dat afvalcluster nu is, bedoel ik.
14: Nee, maar daarmee bedoelt hij natuurlijk, het is voor de leefbaarheid en dat is voorwaardelijk voor het bouwen van die 8000 woningen.
13: Ja. Maar dus er zijn verschillende alternatieven. Dus om het wat meer in te dikken. Er zijn natuurlijk al plekken waar je het op een andere manier... Ik noemde de Gavikavel. Dus er zijn natuurlijk best wel plekken waar je het kan verplaatsen. Maar zelfs al zou je het laten voor een deel, dan is het niet 8000 woningen. Dat aantal haal je niet op die manier. Als het gaat om zeg maar een veel kleiner aantal wat een effect heeft.
14: Hoeveel woningen gaat het als je het laat?
13: Nou, dat ligt gewoon aan het plan. Maar dat is dus zo gek. Er wordt gekozen om het sowieso te doen. En die alternatieven zijn niet in kaart gebracht. Dus wij zeggen ook in richting de nieuwe coalitie, breng het goed in kaart. Want los van het feit of je natuur belangrijk vindt, als je natuur belangrijk vindt, zou je dit plan nooit doen. Maar los van dat feit moet je ook gewoon bedenken, je gaat een nieuwe weg aanleggen waar je allerlei onderzoeken voor nodig hebt. Gigantisch veel geld gaat kosten. Je gaat een nieuw gebied bebouwen. Je moet onteigenen. En er staat bijvoorbeeld al een gebouw daar. Die moet je dan gaan slopen en een weg dwars doorheen doen. Ja. Er zijn heel veel dingen die je moet doen. Dus wij zeggen ook gewoon bezint eer begint, zeg maar. En als nieuwe coalitie trek er een streep doorheen en ga gewoon echt goed kijken naar de alternatieven.
14: Hier is denk ik het laatste woord nog niet over gezegd, zo te horen. Nog één punt uit jouw brief, uit jullie brief richting die coalitievormende partijen. Het laatste alinea, de opvang, daar pleiten jullie ook voor. Is dat bewust in die brief gezet omdat het zo'n heet hangijzer is? Hè? Ik bedoel, daar gaat een beetje de $1 million question over. Hoe komt de nieuwe coalitie daaruit met de tegenstelling tussen Hart van Den Haag die de asielopvang naar nul wil en Denk die in de openbaar heeft gezegd wil voldoen aan de spreidingswet? Hebben jullie het daarom ook zo in die brief neergezet?
13: Ah, ik denk dat het meer het geval is dat de Partij voor de Dieren gewoon het belangrijk vindt om mensen menswaardig op te vangen. Of het nou gaat over vluchtelingen of dakloze mensen of andere inwoners van de stad. We vinden het gewoon belangrijk dat de stad rechtvaardig is. En natuurlijk zie je wel in een college wat aankomt, die bestaat uit rechtse partijen, dat je daar zorg over kan hebben. En wij vinden het belangrijk dat de gemeente wel gewoon staat voor menswaardig opvang.
14: Ja, maar is het zo ingestoken omdat jullie weten dat het een heet hangijzer is?
13: Nou, nee, het is vooral ingestoken omdat we het belangrijk vinden dat we goed met mensen omgaan. Ja. En natuurlijk weten we dat het een gevoelig punt is. We hebben niet een specifieke locatie genoemd, maar wat we vooral hebben gezegd is, zorg ervoor dat je als Den Haag ook een rol speelt en dat je niet alleen de grenzen sluit, bij wijze van spreken.
14: Ja, dus dat je gewoon voldoet aan de spreidingswet en de taakstelling die daaruit voortkomt.
13: Ja, en we zijn niet voor niks stad van vrede en recht. En tot nu toe vind ik het vaak een beetje een loze kreet, maar ik hoop dat we het een keer ook invulling aan geven en dat we ook gewoon uitstralen dat dat betekent dat je ook gewoon staat voor een wet, staat voor het opvangen van vluchtelingen, staat voor mensenrechten.
14: Ja, nog even naar jouw tijd als wethouder. Hè. Je hebt je vooral internationaal op de kaart gezet met het verbod op fossiele reclames, dus verbod voor vliegreizen bijvoorbeeld. Daar pluk je nu nog steeds de vruchten van. Hè? Kun je daar eens over vertellen? Je bent een soort, verteller.
13: Oké, vertellen. Ik wist niet waar dit heen ging. Maar ja, nee, ik heb het wel interessant. Want sowieso deze week heeft Deventer ook weer het fossiele verbod ingevoerd.
14: Okay.
13: En zo zijn er elke keer gemeentes die het invoeren.
14: Hoeveel gemeentes ongeveer
13: we zitten al boven de 10. Dus elke keer een nieuwe. Dus Amsterdam heeft het ook gedaan. Hebben het nog even extra opgeplust. Dus dat was ook mooi. Dus, elke keer komt er een nieuwe gemeente bij die het invoert. Ja. En dat is al mooi. En we zien dat internationaal ook steeds meer wordt opgepakt. Dus bijvoorbeeld Florence heeft het ook ingevoerd. Maar er zijn ook andere gemeentes die ernaar kijken. Ja. En bijvoorbeeld, ik werd door de Belgische VNG, dus de VVSG, gevraagd om...
14: Vereniging van de gemeentes.
13: Ja, ja. Vereniging van de gemeentes. Gevraagd om in Vlaanderen een presentatie te geven daarover. Omdat ze geïnteresseerd waren in een Nederlands voorbeeld. En er ook gemeentes zijn die dat interessant vinden. Dus dat doe ik dan graag. En hetzelfde gold voor de VN. Die heeft me uitgenodigd. Want de klimaatafdeling van de VN, of waar alle onderhandelingen van de VN plaatsvinden, is in Bonn, Duitsland. Daar zit eigenlijk de VN wat dat betreft. En die zei van, ja, kan je een keer wat vertellen over het Haagse voorbeeld? Dus daar kom ik dan ook graag. Want als het zou natuurlijk mooi zijn als, doordat de VN geïnteresseerd zijn, ook andere landen het overnemen.
14: Maar dan kom je daar en dan kom je daar als oud wethouder, of hoe presenteer je jezelf?
13: Als initiator van het fossiele reclameverbod.
14: Oh ja, ja.
13: En natuurlijk staat er bij mijn naamkaartje Den Haag ook.
14: Ja. Meerdere gemeenten in Nederland die hebben het dus al overgenomen. Nu is België geïnteresseerd, de VN is geïnteresseerd. Wat denk jij dat er met dat verbod gebeurt? Dat dat ook in het buitenland verder wordt geïmplementeerd?
13: Ja, je ziet dat het echt een sneeuwbaleffect heeft. En ik denk dat wat ik daar vooral ook vertel is van... Het is heel gek dat aan de ene kant je zegt, we willen klimaatverandering tegengaan. En dat je aan de andere kant eigenlijk het stimuleert dat er heel veel fossiele brandstoffen gebruikt worden. Dus het is eigenlijk anders gewoon een beetje dweilen met de kraan open. En dan maak ik ook vaak de vergelijking met roken. Dat met roken heb je op een gegeven moment gezegd, ja, het is ongezond voor je longen. Dus we stoppen met reclame maken ervoor. En dit is gewoon heel slecht voor de longen van de aarde, fossiele brandstoffen. Dus het is best logisch om dan te kiezen om geen reclame meer toe te staan.
14: Hoe wordt daarop gereageerd in het buitenland?
13: Nou, eigenlijk zijn mensen dus heel erg enthousiast over. Het is wel zo dat wat ik zelf vind... We hadden het in het begin over de klimaatcrisis aanpakken en hoe dat internationaal werkt. Ik vind vaak het wel ingewikkeld dat op internationaal niveau het al moeilijk is om te praten over fossiel uitfaseren. Terwijl dat natuurlijk noodzakelijk is, omdat er natuurlijk landen zijn zoals de VS en het moet natuurlijk met unanimiteit zijn. Dus dat is ingewikkeld. Maar er zijn heel veel landen die wel vooruitstrevend zijn en die wel stappen willen zetten. En vooral vanuit steden.
14: Ja.
13: Bijvoorbeeld in Stockholm. Er zijn allerlei dat soort steden die echt wel een stapje extra willen zetten.
14: Hier in Nederland hoor je vaak over dit verbod van, het is wat betuttelend. Hebben ze dat in het buitenland dan ook? Zitten daar dan ook mensen in die zaal van, joh, moet je dit wel zo vanuit de overheid opleggen?
13: Ik heb gek genoeg die vraag niet gekregen.
14: Helemaal niet gekregen?
13: Nee, ik heb die vraag niet gekregen. Nee, ik kreeg eerder de vraag van, hoe implementeert het? Hoe verhoudt het zich tot wetgeving? Heeft het gevolg voor inkomsten? Dat soort vragen. Maar eigenlijk betuttelend is best wel gek als je dat zou zeggen. Omdat het eigenlijk het enige is wat we zeggen is, in de openbare ruimte staan we geen reclame toe. Net als we met roken hebben gedaan, met gokken hebben gedaan, met alcohol. alcoholreclame hebben gedaan. We zeggen gewoon, we staan het niet meer toe. En als gemeente Den Haag verdienen we op die reclame. Dus we gaan er gewoon over. Ja. Het is iets heel anders dan een product verbieden. Ja, we zeggen gewoon geen reclame.
14: Je noemt roken een paar keer. Nu zeggen ze, dat was deze week ook in het nieuws, de Gezondheidsraad, over alcohol. Dat eigenlijk een beetje het nieuwe roken is, om dat ook minder normaal te maken. Vind jij dan ook dat we ook die reclames niet meer moeten toestaan?
13: Ja, zeker. Ik vind ook dat het goed is om... En er zijn natuurlijk al bepaalde regels rond alcoholreclame. Maar ik denk wel dat het goed is dat producten...
14: Die reclames niet meer moeten toestaan?
13: Ja, zeker. Ik vind ook dat het goed is om... En er zijn natuurlijk al bepaalde regels rond alcoholreclame. Maar ik denk wel dat het goed is dat producten die bewezen ongezond...

0: consequent beperkt met reclame. Maar als je reclame toestaat, dan moet je niet reclame hebben die bijvoorbeeld aanzet tot ongezond eten en zo. Dus dat is juist de reden waarom het kijken naar bijvoorbeeld een verbod op fastfood reclame best wel slim is.
1: Ja, dus liever een boom in de openbare ruimte dan een reclamecel.
0: Ja, ik denk dat als je een boom op de plek van een gemiddelde muppie zet, die elektrische reclameborden, die muppie verbruikt heel veel energie, maakt ook geluid, is ook een soort van opwarmend. Aan de andere kant de boom plaatsen, die neemt juist CO2 op en die maakt juist een groene omgeving.
1: Maar dan moet je die boom niet oranje inpakken.
0: Nee, sowieso niet. Nee, ik zou sowieso zeggen dat het goed is om bomen het liefst gewoon boom te laten zijn en niet allerlei dingen erover te doen.
1: Ja, maar
0: het is
1: ook gewoon... vraag hierover, hè, want jullie hebben vragen gesteld over de oranje versieringen rondom bomen. Bomen zouden dan minder lucht krijgen, minder goed kunnen ademen. Zou slecht zijn voor het ecosysteem van de bomen. Ja, dat is toch een beetje, daar hadden we het in het begin over jouw nieuwe rol, hè, als raadslid. Je bent weer hartstikke actief. Is dit wel, want je hebt hier heel veel aandacht gehad en heel veel mensen vinden er wat van. Was dit wel slim om dit zo aan te slingeren? Po-nieuws is overgevallen. Het komt hier ook op veel kritiek te staan.
0: Ja, ik denk dat als Po-nieuws over iets valt, dan heb je meestal snaar geraakt. Want dus vielen ook over het reclameverbod en zeiden, wat is dat voor iets? En toen is het uiteindelijk aangenomen en heeft het wereldwijd nieuws gehad. We hadden op dat reclameverbod kwamen op BBC, kwamen op Al Jazeera, op Reuters, al die plekken. Maar Po-nieuws was de eerste inderdaad die er wat van vond. Ja. Maar ik denk dat dat juist betekent dat je de goede kant op gaat. Maar als je specifiek kijkt naar die bomen, natuurlijk, de Partij voor die heeft gewoon steeds gezegd, ja, bomen in de openbare ruimte hebben het als waar, omdat het vaak helemaal verdichte plekken zijn. Het is het enige groen. Wees daar zuinig op. En als je gewoon weet vanuit wetenschappelijk onderzoek dat het slecht is om zo'n boom wekenlang in te pakken en dat het ook slecht is voor het leven op de boom, dan vinden we dat je daar gewoon rekening mee moet houden.
1: Ja, nu zeggen die oranje fans, hè, die dat doen, op de Marktweg bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Wij doen dit al 20 jaar. En de bomen die zijn nog steeds in een goede gezondheid. Dus het heeft geen negatief effect.
0: Dat klinkt een beetje als iemand die zegt, mijn oma is 90 geworden en die heeft haar hele leven lang gerookt. Zeg maar een beetje. Maar we weten gewoon uit wetenschappelijk onderzoek dat het wel een effect heeft.
1: Ja, ja, ja. Die noemen het op z'n plathaagse een hoop poeha.
0: Ja, maar we hebben hetzelfde punt natuurlijk als Partij voor de Dieren gezegd toen de bomen hier helemaal werden ingepakt door met allemaal van die...
1: Met de blow-up arts, toch?
0: Ja. En het was dan van dat zilveren spul.
1: Ja.
0: Hebben we precies hetzelfde punt en we blijven gewoon continu aanjagen dat het belangrijk is om eigenlijk gewoon onze bomen te beschermen, onze natuur te beschermen, echt te staan voor dieren. Ja. Dat zijn dingen die je van de Partij voor de Dieren mag verwachten.
1: Jullie blijven schoppen tegen, zou je zeggen tegen de heilige huisjes, maar zullen we dan afsluitend zeggen tegen de heilige bomen?
0: En in ieder geval als rechtse media zeggen, ja, je gaat iets te ver, dan heb je het goed gedaan, denk ik.
1: Kijk eens aan. Robert Barker, heel erg veel dank voor jouw komst naar de studio en hopelijk tot snel weer. Dankjewel.
0: Dank je.

0: America, Razor Light. Je luistert naar Spuigasten, waar we Hilbert Bredemeijer in onze studio hebben van het CDA. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als er straks een nieuwe coalitie is, dan stopt hij ermee. Dan verlaat hij de Haagse politiek. Dat op zichzelf is geen nieuws. Dat is al een tijdje geleden aangekondigd. Maar toch, het komt nu wel heel dichtbij. Ik noemde het al, zijn laatste dagen zijn geteld. Dat klinkt misschien wat dramatisch. Voelt dat ook zo?
2: Ja, het begint nu echt te komen. Ik heb dit al meer dan een jaar geleden besloten en ook aangekondigd. Ik ga niet nog een keer de lijst trekken van het CDA. En ik stop dan ook als wethouder in de volgende periode. Ja, dan weet je van, nou, dat duurt zeker nog een jaar of meer. Hè? En nu gaat het nog om dagen. Dus ja. Dat is wel, ik begin het wel te voelen. Heel veel afspraken die ik dan met mensen heb, met wie ik 7 jaar bijna heb samengewerkt. Ik had afgelopen tijd een avond met heel veel sportverenigingen. Met heel veel onderwijsmensen had ik gisteren nog een grote afspraak. En dat zijn toch wel dingen allemaal voor het laatst. En dan ga ik wel missen.
0: Sport en onderwijs, daar gaan we het over hebben. Dat zijn toch een beetje de rode draden in uw wethouderschap. Eerst even, want dat is allemaal afhankelijk, hè, van die coalitievorming.
2: Ja.
0: Hoe volgt u dat?
2: Niet zo heel direct als ik ben er geen onderdeel van. Hè? Nee. Dus, maar mijn partij zit natuurlijk wel aan tafel.
0: Daarom.
2: Dus mijn opvolger Cavish, mijn opvolger als lijsttrekker bedoel ik dan Cavish Partyman, die zit daar aan tafel.
0: Was dat een verspreking?
2: Nee, nou, mijn opvolger als partijleider, zeg maar.
0: Ja, mijn opvolger als wethouder wellicht.
2: Hè? Oh, dat weet ik dat nog niet. Nou, maar dat is, het was geen verspreking. Okay. Nee, het was gewoon mijn opvolger als lijsttrekker. Die neemt dat nu natuurlijk, doet dat natuurlijk. Die trekt dat nu.
0: Dus wordt er nog wel met elkaar gespart over dat nog wel?
2: Nou, ik spreek hem veel gewoon over de dagelijkse politiek. We hebben gewoon altijd natuurlijk ons contact als wethouder en het fractievoorzitter. En dat doen we samen. Je spreekt natuurlijk ook wel gewoon over wat vinden we nou als partijen belangrijk en waar gaan we voor enzovoort. Maar ik heb wel heel duidelijk aangegeven aan het begin al, ik ben echt niet betrokken bij de onderhandelingen, omdat ik ook wel gewoon het gezond vind dat je een periode afsluit en dat nieuwe mensen een verantwoordelijkheid nemen en dan gewoon met elkaar er een mooie puzzel voor gaan leggen. Ja. Daar wil ik niet te veel in de weg lopen.
0: Nee. Had het CDA eigenlijk wel ook aan tafel gemoeten? Ze hebben natuurlijk niet gewonnen bij de verkiezingen. Gingen terug in net een zeteltje. Nu zitten ze wel aan tafel. Maar ja, ze hebben niet gewonnen. Denkt u verstandig om toch aan te schuiven?
2: Ja, daar ga ik echt mijn mening niet over geven. Omdat ik dat echt iets vind wat echt aan een nieuwe ploeg is. Kijk, ik heb al aangegeven, ik stop. En dan moet je daarna ook gewoon andere mensen de ruimte geven. En dan gaan andere mensen...
0: Dus dat is allemaal niet besproken in die overleggen? Of?
2: Nee, zeker niet. Ja. Nee. Maar dat heb ik ook echt wel voor mezelf heel bewust gekozen. Toen ik zei, ik word geen lijsttrekker meer. Toen is er een lijsttrekkersverkiezing gekomen. Toen is Cavish, heeft mij opgevolgd als lijsttrekker. Ja, dan is het ook echt aan hem en zijn team. En natuurlijk ben ik daar nu nog onderdeel van als bestuurder, als wethouder. Mm. Maar niet meer als degene die de politieke koers bepaalt.
0: En dat zij nu dan aan tafel zitten met VVD, Denk, maar ook Hart voor Den Haag. Vindt u dat verstandig?
2: Het is echt aan hen.
0: Ja, want het gaat natuurlijk over die asielopvang. Hart voor Den Haag heeft dat ingestoken. Dat willen ze omlaag hebben. CDA die staat toch voor de medemenselijkheid. Dat lijkt op gespannen voeten staan met elkaar.
2: En dit zijn allemaal zaken die natuurlijk aan de formatietafel besproken worden. Ik ben daar geen onderdeel van. En ik wil ook echt het daar laten waar het hoort.
0: Ja. Ik ga nog één vraag daarover proberen te stellen. Ik ga het gewoon stellen. Dan zien we wel wat het antwoord wordt. Nee, vorige week hadden we hier de wethouder van Wassenaar. En die had het over een soort uitruilplan. Heeft u dat meegekregen?
2: Ja.
0: Zou dat iets zijn wat het CDA kan steunen? Zoiets? Zo'n constructie?
2: Ook dat is echt wel iets aan mijn opvolgers. En dus ook inderdaad aan het nieuwe college. En ook aan degene die nu binnen het CDA de koers bepaalt.
0: Ja, goed. Dan gaan we het snel over sport hebben, hè? Want wat mij opviel aan uw wethouderschap, u vervulde die portefeuille heel erg persoonlijk in, zullen we zeggen. Ik neem even als voorbeeld, startschot geven bij de City by City loop en hem vervolgens zelf lopen.
2: Ja.
0: U bent een sporter. Even met wat voor sportman hebben we te maken? Wat is uw PR op de marathon bijvoorbeeld?
2: Op de marathon is hij 2:59.
0: Dus dat is onder de magische grens van 3 uur.
2: Die is onder de sub-3, hè? Ja. We dan, als hardlopers. Ja. En CPC ben ik heel trots op mijn PR van 1:18:59.
0: Ja. Dus dat is wel serieus, zullen we maar zeggen.
2: Ik doe er veel aan. Ik sport elke dag. En dat vind ik ook belangrijk. Het is voor mijn fysiek belangrijk, maar het is ook voor mijn kop belangrijk. Merk ik gewoon wel. 7 jaar wethouderschap is best een... ruim 6,5 jaar wethouder is een best een pittige periode waarin ik de balans tussen privé en werk gewoon heel erg in de gaten probeer te houden. Dat lukt ook goed. Maar ook mijn eigen... lichaam en mijn eigen geest gewoon.
0: Is het ook wel een beetje een voorwaarde als wethouder sport dat iemand die dat doet sportief is?
2: Ja, dat je er wel gevoel bij hebt. Bij alles, hè? Kijk, ook als wethouder onderwijs. Ik vind het super fijn dat ik gewoon echt gevoel heb bij dat vak. Ik kom uit een onderwijsgezin. Ik heb 3 schoolgaande kinderen bijvoorbeeld. Dat hebben meer mensen natuurlijk. Maar gewoon dat je er gevoel bij hebt, dat je weet wat er speelt. En bij sport vind ik dat dus ook. Kijk, je hoeft niet allemaal marathons te gaan lopen of topvoetballer te zijn, maar het verenigingsleven, dat echt een warm hart toedragen, dat heeft mij onwijs geholpen.
0: Hoe wordt daarop gereageerd ook, als u dan bij die verenigingen komt?
2: Heel leuk. Ja, ik heb met verenigingen een supergoede relatie op.
0: Heeft u ook het idee dat u dan ook iets serieuzer genomen wordt?
2: Dat hoop ik niet, want ik denk dat goede bestuurders, ook al zijn ze, hebben ze misschien niet meteen feeling met de mensen met wie ze spreken, maar dat kun je nog wel een goede bestuurder zijn. Hè? Dus dat hoop ik van niet, maar het helpt hen wel heel erg, denk ik, om te zien, het stadsbestuur, deze vertegenwoordiger van het stadsbestuur weet wat wij elke dag doormaken. Ziet het belang van onze club, van onze vereniging. Snapt ook echt wat sporten allemaal doet voor de mensen en voor zichzelf. Ja, dat helpt denk ik gewoon wel. Maar ik denk niet dat je serieuzer wordt genomen, maar je hebt wel natuurlijk een ander soort.
0: Nee, tuurlijk. En u zegt 5 keer per week ongeveer gemiddeld?
2: Nou, lopen niet, maar ik sport elke dag.
0: Elke dag,
2: En ik loop denk ik 3 of 4.
0: Hoe heeft u daar nog tijd voor gehad?
2: Nee, maar 's ochtends gewoon de wekker opzetten. Dat is eigenlijk wat het is. En in het weekend heb je natuurlijk over de dag ook wat meer tijd. Maar elke dag gewoon vroeg de wekker zetten. Dat helpt mij om het eerste half uur van de dag eigenlijk gewoon te bewegen.
0: Juist. Dat bewegen, hè, u zet dan ook een soort voorbeeld natuurlijk voor de verenigingen. Maar ook voor jongeren, hè, om die aan het bewegen te krijgen. Dat is ook wel iets waar u mee bezig bent geweest de afgelopen jaren. Hoe groot is die opgave om
2: die jongeren aan het sporten te krijgen? Kinderen beginnen op tal van vlakken helaas nog veel te vaak met een achterstand. Dus dat met een achterstand aan school. Maar ook inderdaad met een gezondheidsachterstand. En als je ziet het overgewicht onder kleine kinderen, onder jongeren. Van de kinderen dus. Ja, dat is echt wel schrikbarend hoog. En dat maakt me echt wel zorgen. Het gaat om heel veel dingen. Hè? Levensstijl, social media gebruik, binnenzitten, niet spelen. Maar natuurlijk ook over sporten. En heel veel mensen denken te snel van, je moet gelijk bij een vereniging en je moet gelijk elke dag aan de slag of zoiets. Maar kleine dingen kunnen natuurlijk al ontzettend helpen. Leuke speeltuin. Iedereen heeft een goede speeltuin in de buurt. Of op loopafstand. Buiten spelen in plaats van binnen spelen. Met vriendjes afspreken enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die kinderen gewoon in beweging brengen.
0: Is het ergens ook wel vechten tegen de bierkei? Ik bedoel, fatbikes zien we overal steeds meer in het straatbeeld. Telefoons inderdaad. Het is spelen is op de telefoon in plaats van buiten spelen waar je beweegt. Het ongezonde eten. Dat zijn allemaal ontwikkelingen. Nou ja, deels ook wel van buiten de gemeente. En daar moet u dan als wethouder iets tegenover zetten. Nou,
2: ik leg me daar in ieder geval niet bij neer. Dus toen ik begon, na een paar maanden begon corona bijvoorbeeld. Nou, dat was echt een grote crisis. En dan zag je ook dat er een beweegcrisis uiteindelijk kwam. Hè. De verenigingen kwamen dicht enzovoort. Ja, daar hebben we ons natuurlijk niet bij neergelegd. Sterker nog, we hebben geprobeerd van dat negatief iets heel positiefs te maken.
0: Hoe hebben jullie dat gedaan?
2: Nou, bijvoorbeeld als het gaat om COVID, toen alles weer open kon. Ook echt met campagnes en met strippenkaarten en mensen uitnodigen om op verschillende plekken te gaan kijken van, is dit deze sport misschien iets voor mij? Is dit wat voor mij? We hebben heel veel extra geld uitgetrokken voor het opknappen van speeltuinen. Juist omdat iedereen weer lekker met elkaar naar buiten mocht en mocht gaan spelen enzovoort. Dat zijn denk ik, je moet je daar niet bij neerleggen.
0: Nee, maar heeft dat gewerkt? Die
2: ja, we hebben heel veel meer leden.
0: Is die achterstand ook ingelopen van corona?
2: Wat heel cool is om te zien is dat er veel meer leden bijgekomen zijn in Haagse verenigingen. Terwijl je landelijk best wel een dalende trend ziet. Zie je in Haag een behoorlijk voorstijgende trend van leden bij sportverenigingen. Superleuk. En dat betekent dus dat je alle randvoorwaarden ook moet creëren. Want wij zijn dat onwijs gaan stimuleren. Maar dan moet je ook zorgen dat die accommodaties waar die kinderen dan gaan sporten, ja, dat dat ook een beetje oké is natuurlijk. Dus meer kunstgrasvelden, meer sporthallen, betere faciliteiten ook.
0: Ja. En nu groeit de stad natuurlijk, er komen heel veel woningen bij. Groeit het aantal sportvoorzieningen ook evenredig mee?
2: Ja. Waar ik best trots op ben is dat we in de afgelopen jaren, dat ik sportwethouder was, geen vierkante meter sport hebben ingeleverd. Sterker nog dat we alleen maar meter sport erbij hebben gekregen. Dat is belangrijk, want dat staat natuurlijk onder druk. Waar de stad groeit, moeten de voorzieningen meegroeien. In dit geval is het de sportvoorzieningen. En dat kan je dus soms best mooi weten te creëren, gelukkig. Dus ergens een braakliggend stukje grond is een hockeyveld geworden. Ergens een sporthal, nou, de Loosduin natuurlijk veel over te doen, is een enkele sporthal, wordt een dubbele sporthal. Op dezelfde vierkante meter is 2 keer zoveel mogelijkheid. Dus al dat soort manieren van denken, ja, dat helpt ontzettend.
0: Ja. over dat sporten hè, en dat uitdragen van dat sporten. In uw wethouderschap is er natuurlijk ook de visrel geweest. Ik stip hem toch even aan. Hè. U ging op de foto met een hengel. Ja. Terwijl de gemeente net campagne was gestart tegen het leed van vissen. Heeft u dan ook zoiets, nu u terugkijkt, van nou, misschien ben ik soms ook wel iets te ver gegaan met dat voorbeeld zetten, dat uitdragen van het sporten?
2: Nou, kijk, dit is echt een vereniging waar ik toen op bezoek was. GV Het Groene Hart. En dat is, als je alle leden van die vereniging optelt, dat zijn natuurlijk mensen met een pas, met een vispas, dan is dat ook nog eens de grootste sportvereniging van Den Haag. Dus dat, dat realiseren veel mensen zich misschien niet. Maar die mensen die hebben, dat is gewoon een sport die aangesloten is bij een sportbond. Dus het is een sportvereniging. En ja, wat ik wel heel belangrijk vind, is dat verenigingen gezonde plekken zijn waar mensen met elkaar de schouders eronder zetten. En ja, op dat moment heb ik dat willen aangeven aan die vereniging. Van kijk, weet je, er is natuurlijk veel te doen, maar jullie zijn wel een vereniging met heel veel activiteiten, met actieve vrijwilligers. Jullie brengen mensen samen en dat is een heel belangrijk onderdeel van verenigingen. En daar heb ik ze toen, daarvoor was ik toen daar op bezoek inderdaad.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, ja. Dat ik dan ook dus dat was de intentie, het aanstippen van de verenigingen?
2: Ja, het gaat om mensen. Ja. Kijk, dit is misschien een beetje een flauw grapje, maar je hebt de Partij voor de Dieren en de Partij voor de Mensen, dan maar. Dit is natuurlijk, gaat om verenigingen. En daar zijn mensen die bij elkaar komen. Ja, dat is ook een belangrijk element hiervan.
0: Ja, ja, ja. Nee, maar goed, anekdote die ik zelf nog heb. Ik was toen bij een clinic van Defensie, daar was u ook. En minister van Defensie, Ruben Brekelman, was er ook. En toen werd er met jongeren werd er gebokst. En u had volgens mij last van uw rug.
2: Ja, ik had toen een hernia aan, notabene. Ja, heb ik weer.
0: Maar goed, toen ging Ruben Brekelmans, die ging toch meeboksen. En die werd op de foto gezet.
2: En ik had me nog zo voorgenomen om dat niet te doen. Ja.
0: En toen dacht hij ook van, ja, nu kan ik niet achterblijven.
2: Nee, dan sta je daarnaast.
0: Ja, dus toen heeft hij ook meegebokst. Heeft hij daar eigenlijk nog last van gehad?
2: Nee, die hernia was ontzettend vervelend. Want daar had ik heb best wel een matige rug, zullen we maar zeggen. Dus daar had ik op dat moment, was echt een heel slechte tijd. Alleen, goed, je kunt natuurlijk wel gewoon, je moet in beweging blijven, dat altijd. Dat is het beste bij een hernia. Maar ik mocht op dat moment niet zoveel, nee. Nee. Maar ik heb daar geen last van.
0: Nee, okay. Nee. Even kijken, tot zover sport. Ja. Denk ik, laten we nog even naar onderwijs gaan. Want dat is eigenlijk de tweede rode draad in uw wethouderschap. Een paar weken geleden kwam naar buiten, thuisonderwijs. De 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten na de zomer toch de klas in. De gemeente schrapt hun vrijstelling van de leerplicht. Die groep is toegenomen de afgelopen jaren, flink toegenomen. Even dat ik er een beeld bij heb, waar gaat dit om? Dit zijn kinderen die vanwege levensbeschouwing vrijstelling hebben van de leerplicht.
2: Ja, iedereen heeft leerplicht, ieder kind. Hè. Vanaf 5 heb je leerplicht, vanaf 4 moet je eigenlijk gewoon naar school. Maar je kunt daar dus inderdaad een vrijstelling van krijgen. Dat kun je op verschillende manieren doen. Stel dat je een reizend bestaan hebt, hè. Je bent veel in het buitenland, een circus of zoiets dergelijks, dan kun je een vrijstelling krijgen. Of om fysieke redenen kun je een vrijstelling krijgen. Maar dit is een artikel in de leerplichtwet die zegt op basis van levensovertuiging kun je ook een vrijstelling krijgen. Ja. In het verleden werd dat wel gebruikt. Hè. Bijvoorbeeld vanuit bepaalde hoeken van religies. Kijk, je hebt natuurlijk gewoon vrijheid van onderwijs. Dus elke religie heeft wel een school in de buurt, zou je denken. Maar er zijn kennelijk heel specifieke levensovertuigingen die dat niet. En tegenwoordig gaat dat daar niet echt vaak mee om. Nu, tegenwoordig gaat dat veel meer over een ander soort levensovertuiging. En wat die levensovertuiging dan precies is, ja, daar komen we eigenlijk gewoon niet achter. Want mensen hoeven dat ook niet per se te zeggen. Dan vraag je gewoon aan 5 sub B, artikel heet, dat is het artikel. Ik wil graag op basis daarvan vrijstelling van de leerplichtwet. Want alle scholen in mijn buurt sluiten niet aan bij mijn levensovertuiging. Nee. En wat dat dan is, ja, geen idee.
0: Jullie weten dat niet, maar hoe kan het dan? Weten jullie wel waarom die groep is toegenomen?
2: Wij vermoeden, dat zie je op basis zeg maar, van de contacten die we dan wel hebben, dat dat echt een groep is waar veel meer weerstand tegen de overheid en veel meer vanuit vanuit die gedachte zeg maar, wordt geopereerd. En ja, dat is natuurlijk een vervelende constatering, omdat steeds meer kinderen daarmee, dat is 4 keer zo hoog geworden in de afgelopen 5 jaar, dat aantal kinderen, steeds meer kinderen dus inderdaad niet naar school gaan. Nee. En dat is natuurlijk een belangrijk gegeven, wel naar school te gaan. Dat doen we ons hartstikke ons best voor, om alle kinderen, ook de thuiszitters enzovoort, naar school te laten gaan. Maar dit zijn groepen kinderen die worden door hun ouders thuis gelaten.
0: Ja, tegelijkertijd, het zijn maar 102 kinderen.
2: Ja, maar het belangrijkste hier is dat de Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan. Dit artikel vervalt, wat ons betreft. Dus de hoogste rechter heeft gezegd dat artikel is niet meer van toepassing. Dus dat geeft aan dat die kinderen moeten straks dus naar school. Ja. En daar gaan we ze nu bij helpen.
0: Kan de leerplichtambtenaar van de gemeente de kinderen dwingen?
2: Wij moeten als een kind wel leerplichtig is, niet naar school gaat, moeten we dat melden. En dat doen inderdaad onze leerplichtambtenaren. En dan is het Openbaar Ministerie uiteindelijk het orgaan dat daarop handhavend optreedt. En met een uitspraak van de Hoge Raad moet het Openbaar Ministerie dus straks inderdaad boetes gaan opleggen aan kinderen die wel leerplichtig zijn, maar niet naar school gaan. Ja. Op basis van dit 5sub artikel.
0: Ja. Dus dat moet per individueel geval.
2: Je wilt dus natuurlijk nu gewoon dat die kinderen een goede plek op school gaan vinden. Dat betekent dat we ze daarbij gaan helpen. We gaan gesprekken voeren met die ouders. We willen gewoon een mooie plek voor die kinderen vinden.
0: Ja. Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat. Want dit moet, omdat die kinderen zo buiten beeld raken, eigenlijk gewoon naar nul?
2: Ja, kijk, heel veel kinderen zitten helaas thuis. En dat is een heel ander soort vraagstuk. Hè. Dat gaat over passend onderwijs. Is er genoeg inclusief genoeg speciaal onderwijs? Hebben we genoeg plekken? Ja, dat is een hartstikke grote puzzel. En dan heb je daarnaast inderdaad de groep kinderen die krijgen thuisonderwijs. Maar ook die kinderen zijn natuurlijk buiten beeld. Er is geen toezicht op thuisonderwijs bijvoorbeeld. En nu de Hoge Raad dus zegt, dat mag niet meer.
0: Terwijl dat thuisonderwijs in bijvoorbeeld Amerika is dat best wel normaal, hè?
2: Ja, er zijn landen waar het heel anders is. Daar is ook toezicht op thuisonderwijs. In Nederland is dat niet zo. Kijk, mocht dat zo zijn dat je uiteindelijk straks toezicht op thuisonderwijs hebt, ja, dan is het natuurlijk weer een heel andere situatie. Dan zijn die kinderen niet meer buiten beeld.
0: Nee. Over het onderwijs en leerlingen met achterstand. U heeft zich hard gemaakt ook voor de voorschool. Dat is een traject waarbij kinderen met een taalachterstand, voordat ze naar school gaan, extra aandacht krijgen. Ja. Even kijken, 2023 begonnen volgens mij. Waarom bent u dat toen begonnen? Waarom was dat nodig?
2: Wat ik zag is dat heel veel kinderen met een achterstand aan school beginnen. En dat die basis dus gewoon qua taal en qua gedrag en qua samenspelen enzovoorts echt de wensen overlaat. En ik vind het superbelangrijk dat kinderen als ze 4 zijn naar de basisschool gaan. En dat ze dan ook echt al mee kunnen komen. En ja, veel te vaak gebeurde dat dus dat niet lukte. Dus mijn ambitie was om kinderen tussen 2 en 4 voor te bereiden op de basisschool. En veel meer kinderen te bereiken. Nou, dat aantal is enorm omhoog gegaan. Dus dat is super mooi om te zien. Vroeger bereikten we ongeveer de helft van die kinderen. En nu bereiken we meer dan 3/4 van die kinderen. Nou, dat is in 3 jaar tijd natuurlijk best. Of eigenlijk twee jaar tijd ongeveer. Is dat best wel een mooie prestatie.
0: U zei erover, ik hoop een zaadje te hebben geplant voor de wethouders na mij. Ja. Is dat gebeurd? Kunnen de wethouders hier op voortbeduren?
2: Als je hier gewoon niks aan verandert en je blijft gewoon die stad ingaan en kinderen van 2 tot 4 uitnodigen om naar de voorschool te gaan, dan ben ik echt van overtuigd dat de kansen enorm gaan toenemen. Ja.
0: Kijk eens aan. Hij staat al klaar, dus we gaan naar een afronding. En met hij heb ik het natuurlijk over Marcel Verrek. Even tot slot. U stopt ermee straks. Ja. Heeft u al een idee wat u hierna gaat doen?
2: Nog eigenlijk niet. Ik ben dat nu natuurlijk wel oriënterend aan het doen. Maar het was behoorlijk wat om te besluiten om uit de politiek te gaan vorig jaar. Ja. Omdat dat nu ook echt zo is. Je weet natuurlijk nooit precies wanneer dat is. Dus je kunt daar moeilijk op sturen. Mm-hmm. Ik wilde graag de termijn gewoon volledig afmaken. Nou, dat gaat nu dus ook lukken.
0: U had het ook niet erg gevonden om eerder naar het andere Den Haag over te stappen.
2: Nee, dat klopt. Dus het ministerschap, in dat proces zat ik natuurlijk ook. En ja, dat was wel eigenlijk het enige waarvan ik zei, dat zou een reden mogen zijn om net een paar maandjes eerder te gaan.
0: Hoe ver was u in dat proces?
2: Nou, dat was eigenlijk tot het laatste moment zat ik daar dichtbij. Dus dat was heel jammer. Het was best wel even een tegenvaller.
0: En waarom is dat dan uiteindelijk toch niet?
2: Nou, uiteindelijk heb ik besloten dat de hele puzzel en dan in de verhoudingen man-vrouw, zeg maar, dat net even anders uitpakt op de laatste avond. Dus dat is heel jammer.
0: Had u dat zelf besloten of werd dat voor u besloten?
2: Nee, ik zelf niet. Nee, ik had het inderdaad. Ik had het graag gewild. En dat ging net op de laatste moment aan mijn neus.
0: Ja, en zo'n kans komt als het goed is, normaal gesproken, 1 in 4 jaar.
2: Ja, of veel minder, want straks ga ik ook de politiek uit, dus dan ga ik weer hele andere dingen doen.
0: Nou, maar dat is het toch? U bent dan buiten beeld. Als u de politiek uitgaat, dan komt die kans nooit meer.
2: Wellicht niet. Nee, dan was dit. Dan hebben ze een kans laten lopen. Dan is het zo.
0: Maar dan is dat dus op de laatste avond. Ja. Ja, misschien wel een droom die dan net.
2: Nou, een droom. Het was natuurlijk nogal wat geweest qua verantwoordelijkheid enzovoorts. En ik dacht wel, ik ben daar klaar voor. Ik zat ook in dat proces. Dus daar werd ook zo naar gekeken. Dat is leuk om te zien. Maar dat het dan uiteindelijk toch net aan je neus voorbij gaat, is best wel even persoonlijk natuurlijk zuur.
0: Ja.
2: En toch, ik heb er nu vrede mee en ik ga gewoon buiten de politiek wat anders zitten. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een reden dat ik nog niet exact weet wat ik nu ga doen. Ik heb daar toen wel eventjes op gewacht, zeg maar. En nu heb je de termijn echt afgemaakt. Nou, nu ga ik oriënteren. Ja. Ik voer wat gesprekken hier en daar, maar in het najaar gaat dat pas echt.
0: Veel hardlopen om het hoofd leeg te maken.
2: Zeker.
0: En trouwens, die marathon van Den Haag, die
2: komt 1 november.
0: Die gaat u lopen. Als mens, hè? Als burger.
2: Als mens.
0: Niet de startschot geven, maar als mens.
2: Nee, gewoon lekker lopen.
0: Goed, Hilbert Bredemeijer, dank voor uw komst naar de studio. En dan maken we nu ruim baan voor de... Zet ik bijna mezelf uit. Marcel Verrek.
1: Doe dat niet, lief. Ja, nee, ik denk dat dat voor Hilbert misschien binnenkort wel weer een kans is. Als ik het zo een beetje zie in de politiek. Dus blijf hopen, Hilbert. Blijf hopen.
0: Net als wij hopen op een fantastische column weer.
1: Ja, ik ook. Stadgenoten, het is warm, code rood. Onze stad, hoewel enigszins gekoeld, door strand en zee brandt. En dan hebben de formatie Perikelen nog niet eens het gloeiende daglicht bereikt. Volgens zeggen zitten ze ergens in Kijkduin onder een systeemplafond, toch waar, lieve? Ja, aan elkaar te wennen, terwijl de rest van de stad zich iets verderop sissend in de Noordzee laat zakken. De spreidingswet lijkt alleen betrekking te hebben op ledematen en handdoeken in het zand. Hart voor Den Haag worstelt, zoals veel Nederlanders trouwens, met zijn omvang. Al hebben ze dat zelf misschien nog niet helemaal in de gaten. Ze moeten leren spelen met de kleintjes, want zo moeten we de VVD, het CDA, sorry, en DENK inmiddels noemen. Met welk lidwoord duid je trouwens DENK aan? De DENK, het DENK? Past op zich wel bij het taalgebruik van een groot deel van de achterban die wel eens bezuinigt op een lidwoord. Maar deze partijtjes zijn wel broodnodig om een meerderheid te bakken, want met een minderheid gaan besturen, daarvan zien wij elders in Den Haag dagelijks de nadelen. Dus ja, Hart voor Den Haag moet op een koelte plek de verkiezingstriomf om gaan bouwen tot een langmoedige stellingname. Een uitdaging voor Richard en de zijne. Veel sterkte. Het is warm, dat is het de laatste jaren steeds vaker. Hoe zou dat toch komen? Ondanks het feit dat Den Haag twee keer Nederlands kampioen tegelwippen is geweest en best een groene stad is, wonen wij in een versteende omgeving. Versteend. En dan heb ik het niet alleen over de politiek. Uiteindelijk draait het allemaal om vertrouwen. En dan met elkaar actie ondernemen om de zaak beter te maken. Daarbij helpt koelte meer dan hitte. Misschien moeten ze ook even stoppen met onderhandelen en met elkaar lekker in zee gaan plonsen. Misschien met z'n allen naar het naaktstrand. Dat moet geen probleem zijn. Als politicus ben je gewend om voor lul te staan. Maar dan weet je wel wat je aan elkaar hebt. Dat geeft ook de strijd om het grootste deel een geheel nieuwe dimensie. Afijn, jullie horen het. De hitte heeft nu ook mijn hersenpan bereikt. Ook al ben ik qua hittebeschrijving een veteraan. Op deze Veteranendag daarom een eerdere schildering van de zomer. Geput uit schatkamer.nl van de publieke omroep. Door mij uitgesproken in het NOS-journaal Lieve van 17 augustus 2002. Ja, ja, uit het archief. Maar het slaat nog helemaal op deze dag. Beetje zon, een vrije dag. En als lemmingen drommen de file verslaafde Hollanders naar de zee. Het komische van domheid is de herhaalbaarheid. Zodat zelfs de meest miserige profeet bepaalde stupiditeiten kan voorspellen. De stad verlaten, de wegen naar Zandvoort, Domburg, Scheveningen en andere zanderige afwerkplekken. Geheel gevuld met auto's. Je kan erop wachten. Ik ben opgegroeid op minder dan een kilometer van het strand, dus ik heb makkelijk lullen. De zee, hoorbaar op ons balkon, was immer binnen handbereik en kon dus moeiteloos gemeden worden op deze beruchte, gloeiende dagen. Dat ik woonde aan het uiteinde van het continent heeft mijn leven verbijzonderd. De dynamiek van eb en vloed, van storm en windstilte hebben mijn geest voor eeuwig getekend. En ik snap ook de bekoring van de fascinerende grens tussen land en water, als mede de drang van de mens zich daar te bevinden. Al moeten ze er van diep landinwaarts voorkomen, opgestuurd door de altijd zeezoekende Duitsers. Waarom graven alle Duitsers op het strand een kuil? Ze willen ook wel eens op hun buik liggen. Maar lang niet altijd wordt de kust gehaald. Water heeft Nederland immers genoeg. En bootjes waarop de delta-bewoner tobbedanst en spelenvaart, als ware hij zojuist op een holle boomstam binnenkomen drijven. Plassen, poeltjes, meren in de zon, vol baarmoederlijke warmte. Er is zelfs een rivier die Lek heet. Dikker kunnen we het er niet opleggen. En als het heet is, dan is er maar één wondermiddel: vocht. Desnoods produceren onze zweetklieren dat zelf. Tot zover toen. Daarna kwam Marion de Hond, toen nog voor de NOS, met haar verzengende weerbericht. Maar nog wel 7 graden lager dan nu. Hou je haags. Geniet van het goede en het koele. Tot snel.
0: Marcel Verrek, dankjewel. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Spuigasten.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn, om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. Drinkwaterbedrijf Dunea roept op om tijdens deze hete dagen bewust met water om te gaan. Volgens Dunea helpt het om de tuin maximaal 1 of 2 keer per week te sproeien of water uit een regenton te gebruiken. Daarnaast wordt opgeroepen kort te douchen, 5 minuten. Het drinkwaterbedrijf zegt dat het waterverbruik deze dagen flink hoog ligt als het warm is en als veel mensen thuis zijn. Door minder water te gebruiken is er volgens het drinkwaterbedrijf genoeg voor iedereen. Er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen, dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten goed weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente en er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij verschillende herdenkingen. Vandaag is het Veteranendag in Den Haag. Het defilé ging in verband met de hitte niet door, net zoals andere buitenactiviteiten. De officiële ceremonie in de Koninklijke Schouwburg is vandaag wel doorgegaan. En een vrachtwagen van bezorger DHL en een volle tram zijn afgelopen nacht in Den Haag op elkaar gebotst. Dat gebeurde heel even na middernacht in de wijk Ypenburg op de Rijswijkse Landingslaan. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij dit ongeluk. Een berger is daar heel de nacht bezig geweest met het bergen van de brokstukken. Het weer wederom warm, 30 graden kan het worden. Overdag zonnig en droog. In de avond kans op onweer komt de volgende code ook weer aan. In Zuid-Holland is namelijk code geel van kracht vanaf 6 uur vanavond. Het komt door dat onweer, maar ook is er kans op grote hagelstenen, windstoten tot 100 km per uur en zware regenval. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

informatie uit je eigen regio. Blijf altijd op de hoogte. Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Den Haag FM. Wij

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. Drinkwaterbedrijf Dunea roept op om tijdens deze hete dagen bewust met water om te gaan. Volgens Dunea helpt het om de tuin maximaal 1 of 2 keer per week te sproeien of water uit een regenton te gebruiken. Daarnaast wordt opgeroepen kort te douchen, 5 minuten. Het drinkwaterbedrijf zegt dat het waterverbruik deze dagen flink hoog ligt als het warm is en als veel mensen thuis zijn. Door minder water te gebruiken is er volgens het drinkwaterbedrijf genoeg voor iedereen. Er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen, dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten goed weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente en er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij verschillende herdenkingen. Vandaag is het Veteranendag in Den Haag. Het defilé ging in verband met de hitte niet door, net zoals andere buitenactiviteiten. De officiële ceremonie in de Koninklijke Schouwburg is vandaag wel doorgegaan. En een vrachtwagen van bezorger DHL en een volle tram zijn afgelopen nacht in Den Haag op elkaar gebotst. Dat gebeurde heel even na middernacht in de wijk Ypenburg op de Rijswijkse Landingslaan. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij dit ongeluk. Een berger is daar heel de nacht bezig geweest met het bergen van de brokstukken. Het weer, wederom warm, 30 graden kan het worden. Overdag zonnig en droog. In de avond kans op onweer komt de volgende code ook weer aan. In Zuid-Holland is namelijk code geel van kracht vanaf 6 uur vanavond. Het komt door dat onweer, maar ook is er kans op grote hagelstenen, windstoten tot 100 km per uur en zware regenval. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner?
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. Drinkwaterbedrijf Dunea roept op om tijdens deze hete dagen bewust met water om te gaan. Volgens Dunea helpt het om de tuin maximaal 1 of 2 keer per week te sproeien of water uit een regenton te gebruiken. Daarnaast wordt opgeroepen kort te douchen, 5 minuten. Het drinkwaterbedrijf zegt dat het waterverbruik deze dagen flink hoog ligt als het warm is en als veel mensen thuis zijn. Door minder water te gebruiken is er volgens het drinkwaterbedrijf genoeg voor iedereen. Er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen, dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten goed weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente en er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij verschillende herdenkingen. Vandaag is het Veteranendag in Den Haag. Het defilé ging in verband met de hitte niet door, net zoals andere buitenactiviteiten. De officiële ceremonie in de Koninklijke Schouwburg is vandaag wel doorgegaan. En een vrachtwagen van bezorger DHL en een volle tram zijn afgelopen nacht in Den Haag op elkaar gebotst. Dat gebeurde heel even na middernacht in de wijk Ypenburg op de Rijswijkse Landingslaan. Voor zover bekend raakte daar niemand gewond bij dit ongeluk. Een berger is daar heel de nacht bezig geweest met het bergen van de brokstukken. Het weer wederom warm, 30 graden kan het worden. Overdag zonnig en droog. In de avond kans op onweer komt de volgende code ook weer aan. In Zuid-Holland is namelijk code geel van kracht vanaf 6 uur vanavond. Het komt door dat onweer, maar ook is er kans op grote hagelstenen, windstoten tot 100 km per uur en zware regenval. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. Drinkwaterbedrijf Dunea roept op om tijdens deze hete dagen bewust met water om te gaan. Volgens Dunea helpt het om de tuin maximaal 1 of 2 keer per week te sproeien of water uit een regenton te gebruiken. Daarnaast wordt opgeroepen kort te douchen, 5 minuten. Het drinkwaterbedrijf zegt dat het waterverbruik deze dagen flink hoog ligt als het warm is en als veel mensen thuis zijn. Door minder water te gebruiken is er volgens het drinkwaterbedrijf genoeg voor iedereen. Er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen, dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten goed weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente en er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij verschillende herdenkingen. Vandaag is het Veteranendag in Den Haag. Het defilé ging in verband met de hitte niet door, net zoals andere buitenactiviteiten. De officiële ceremonie in de Koninklijke Schouwburg is vandaag wel doorgegaan. En een vrachtwagen van bezorger DHL en een volle tram zijn afgelopen nacht in Den Haag op elkaar gebotst. Dat gebeurde heel even na middernacht in de wijk Ypenburg op de Rijswijkse Landingslaan. Voor zover bekend raakte daar niemand gewond bij dit ongeluk. Een berger is daar heel de nacht bezig geweest met het bergen van de brokstukken. Het weer wederom warm, 30 graden kan het worden. Overdag zonnig en droog. In de avond kans op onweer komt de volgende code ook weer aan. In Zuid-Holland is namelijk code geel van kracht vanaf 6 uur vanavond. Het komt door dat onweer, maar ook is er kans op grote hagelstenen, windstoten tot 100 km per uur en zware regenval. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Premier Rob Jetten betreurde het dat veteranen elkaar zaterdag niet als vanouds konden ontmoeten. Dat zei hij in zijn speech tijdens de officiële ceremonie van Veteranendag. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag was dat. Het defilé en de manifestatie op het Malieveld waren afgelast in verband met de verwachte hitte. Verder dankte de premier in zijn speech de veteranen voor hun inzet tijdens de missies in oorlogsgebieden. Meer nieuws rondom oorlogsveteranen. Want er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen en ex-militairen. Dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente. En er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de Haagse VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij herdenkingen. En de hooikoortsmeter kleurt komende dagen diep paars. Dat betekent dat er extreem veel pollen zijn, voornamelijk graspollen. Het is relatief laat in het seizoen dat er nog zoveel graspollen in de lucht zitten. Mocht jij er last van hebben, is het dus een tip om de anti-allergiepillen bij de hand te houden. Het weer, het is bewolkt en langzaam komt de regen richting Den Haag. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien zaterdagavond. Code geel is van kracht vanaf 6 uur. Ook is er kans op grote hagelsteden, windstoten tot 100 km per uur, vooral aan de kust, en zware regenval. De nacht van zaterdag op zondag zakt de temperatuur naar rond de 22 graden. Koeler wordt het niet, ondanks de regen. Zondag is het zonnig en de temperatuur minder hoog dan afgelopen dagen. Ook wel welkom, waarschijnlijk. Maximaal 25 graden wordt het. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag. Den Haag.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Premier Rob Jetten betreurde het dat veteranen elkaar zaterdag niet als vanouds konden ontmoeten. Dat zei hij in zijn speech tijdens de officiële ceremonie van Veteranendag. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag was dat. Het defilé en de manifestatie op het Malieveld waren afgelast in verband met de verwachte hitte. Verder dankte de premier in zijn speech de veteranen voor hun inzet tijdens de missies in oorlogsgebieden. Meer nieuws rondom oorlogsveteranen. Want er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen en ex-militairen. Dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente. En er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de Haagse VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij herdenkingen. En de hooikoortsmeter kleurt komende dagen diep paars. Dat betekent dat er extreem veel pollen zijn, voornamelijk graspollen. Het is relatief laat in het seizoen dat er nog zoveel graspollen in de lucht zitten. Mocht jij er last van hebben, is het dus een tip om de anti-allergiepillen bij de hand te houden. Het weer, het is bewolkt en langzaam komt de regen richting Den Haag. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien zaterdagavond. Code geel is van kracht vanaf 6 uur. Ook is er kans op grote hagelsteden, windstoten tot 100 km per uur, vooral aan de kust, en zware regenval. De nacht van zaterdag op zondag zakt de temperatuur naar rond de 22 graden. Koeler wordt het niet, ondanks de regen. Zondag is het zonnig en de temperatuur minder hoog dan afgelopen dagen. Ook wel welkom, waarschijnlijk. Maximaal 25 graden wordt het. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het nieuws uit Den Haag.

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
10: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
11: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
12: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
13: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
14: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Premier Rob Jetten betreurde het dat veteranen elkaar zaterdag niet als vanouds konden ontmoeten. Dat zei hij in zijn speech tijdens de officiële ceremonie van Veteranendag. In een koninklijke schouwburg in Den Haag was dat. Het defilé en de manifestatie op het Malieveld waren afgelast in verband met de verwachte hitte. Verder dankte de premier in zijn speech de veteranen voor hun inzet tijdens de missies in oorlogsgebieden. Meer nieuws rondom oorlogsveteranen. Want er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen en ex-militairen. Dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente. En er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de Haagse VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij herdenkingen. En de hooikoortsmeter kleurt komende dagen diep paars. Dat betekent dat er extreem veel pollen zijn, voornamelijk graspollen. Het is relatief laat in het seizoen dat er nog zoveel graspollen in de lucht zitten. Mocht jij er last van hebben, is het dus een tip om de anti-allergiepillen bij de hand te houden. Het weer, het is bewolkt en langzaam komt de regen richting Den Haag. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien zaterdagavond. Code geel is van kracht vanaf 6 uur. Ook is er kans op grote hagelsteden, windstoten tot 100 km per uur, vooral aan de kust, en zware regenval. De nacht van zaterdag op zondag zakt de temperatuur naar rond de 22 graden. Koeler wordt het niet, ondanks de regen. Zondag is het zonnig en de temperatuur minder hoog dan afgelopen dagen. Ook wel welkom, waarschijnlijk maximaal 25 graden wordt het. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: 7 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Premier Rob Jetten betreurde het dat veteranen elkaar zaterdag niet als vanouds konden ontmoeten. Dat zei hij in zijn speech tijdens de officiële ceremonie van Veteranendag. In een koninklijke schouwburg in Den Haag was dat. Het defilé en de manifestatie op het Malieveld waren afgelast in verband met de verwachte hitte. Verder dankte de premier in zijn speech de veteranen voor hun inzet tijdens de missies in oorlogsgebieden. Meer nieuws rondom oorlogsveteranen. Want er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen en ex-militairen. Dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente. En er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de Haagse VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij herdenkingen. En de hooikoortsmeter kleurt komende dagen diep paars. Dat betekent dat er extreem veel pollen zijn, voornamelijk graspollen. Het is relatief laat in het seizoen dat er nog zoveel graspollen in de lucht zitten. Mocht jij er last van hebben, is het dus een tip om de anti-allergiepillen bij de hand te houden. Het weer, het is bewolkt en langzaam komt de regen richting Den Haag. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien zaterdagavond. Code geel is van kracht vanaf 6 uur. Ook is er kans op grote hagelsteden, windstoten tot 100 km per uur, vooral aan de kust, en zware regenval. De nacht van zaterdag op zondag zakt de temperatuur naar rond de 22 graden. Koeler wordt het niet, ondanks de regen. Zondag is het zonnig en de temperatuur minder hoog dan afgelopen dagen. Ook wel welkom, waarschijnlijk. Maximaal 25 graden wordt het. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.
1: Zeg, Bacchus. Jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de dauw. Met Babbe heb ik het glas op al haar werk, zodat zij lacht.

met vrienden. Door en door, voor altijd door. Tot de kakkineuze bluf van het leven. Dat achter een masker grijnst en lacht.

0: want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.
1: Proost! Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: FM. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Premier Rob Jetten betreurde het dat veteranen elkaar zaterdag niet als vanouds konden ontmoeten. Dat zei hij in zijn speech tijdens de officiële ceremonie van Veteranendag. In een koninklijke schouwburg in Den Haag was dat. Het defilé en de manifestatie op het Malieveld waren afgelast in verband met de verwachte hitte. Verder dankte de premier in zijn speech de veteranen voor hun inzet tijdens de missies in oorlogsgebieden. Meer nieuws rondom oorlogsveteranen. Want er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen en ex-militairen. Dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente. En er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de Haagse VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij herdenkingen. En de hooikoortsmeter kleurt komende dagen diep paars. Dat betekent dat er extreem veel pollen zijn, voornamelijk graspollen. Het is relatief laat in het seizoen dat er nog zoveel graspollen in de lucht zitten. Mocht jij er last van hebben, is het dus een tip om de anti-allergiepillen bij de hand te houden. Het weer, het is bewolkt en langzaam komt de regen richting Den Haag. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien zaterdagavond. Code geel is van kracht vanaf 6 uur. Ook is er kans op grote hagelsteden, windstoten tot 100 km per uur, vooral aan de kust, en zware regenval. De nacht van zaterdag op zondag zakt de temperatuur naar rond de 22 graden. Koeler wordt het niet, ondanks de regen. Zondag is het zonnig en de temperatuur minder hoog dan afgelopen dagen. Ook wel welkom, waarschijnlijk maximaal 25 graden wordt het. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: nu het nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Premier Rob Jetten betreurde het dat veteranen elkaar zaterdag niet als vanouds konden ontmoeten. Dat zei hij in zijn speech tijdens de officiële ceremonie van Veteranendag. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag was dat. Het defilé en de manifestatie op het Malieveld waren afgelast in verband met de verwachte hitte. Verder dankte de premier in zijn speech de veteranen voor hun inzet tijdens de missies in oorlogsgebieden. Meer nieuws rondom oorlogsveteranen. Want er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen en ex-militairen. Dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente. En er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de Haagse VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij herdenkingen. En de hooikoortsmeter kleurt komende dagen diep paars. Dat betekent dat er extreem veel pollen zijn, voornamelijk graspollen. Het is relatief laat in het seizoen dat er nog zoveel graspollen in de lucht zitten. Mocht jij er last van hebben, is het dus een tip om de anti-allergiepillen bij de hand te houden. Het weer, het is bewolkt en langzaam komt de regen richting Den Haag. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien zaterdagavond. Code geel is van kracht vanaf 6 uur. Ook is er kans op grote hagelsteden, windstoten tot 100 km per uur, vooral aan de kust, en zware regenval. De nacht van zaterdag op zondag zakt de temperatuur naar rond de 22 graden. Koeler wordt het niet, ondanks de regen. Zondag is het zonnig en de temperatuur minder hoog dan afgelopen dagen. Ook wel welkom, waarschijnlijk. Maximaal 25 graden wordt het. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Nu Royal Dance Crew.

destruction. Destruction.

Dysfunction.

Dysfunction.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Premier Rob Jetten betreurde het dat veteranen elkaar zaterdag niet als vanouds konden ontmoeten. Dat zei hij in zijn speech tijdens de officiële ceremonie van Veteranendag. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag was dat. Het defilé en de manifestatie op het Malieveld waren afgelast in verband met de verwachte hitte. Verder dankte de premier in zijn speech de veteranen voor hun inzet tijdens de missies in oorlogsgebieden. Meer nieuws rondom oorlogsveteranen. Want er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen en ex-militairen. Dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente. En er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de Haagse VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij herdenkingen. En de hooikoortsmeter kleurt komende dagen diep paars. Dat betekent dat er extreem veel pollen zijn, voornamelijk graspollen. Het is relatief laat in het seizoen dat er nog zoveel graspollen in de lucht zitten. Mocht jij er last van hebben, is het dus een tip om de anti-allergiepillen bij de hand te houden. Het weer, het is bewolkt en langzaam komt de regen richting Den Haag. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien zaterdagavond. Code geel is van kracht vanaf 6 uur. Ook is er kans op grote hagelsteden, windstoten tot 100 km per uur, vooral aan de kust, en zware regenval. De nacht van zaterdag op zondag zakt de temperatuur naar rond de 22 graden. Koeler wordt het niet, ondanks de regen. Zondag is het zonnig en de temperatuur minder hoog dan afgelopen dagen. Ook wel welkom, waarschijnlijk. Maximaal 25 graden wordt het. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.
2: Nu, Royal Dance Group.

Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Premier Rob Jetten betreurde het dat veteranen elkaar zaterdag niet als vanouds konden ontmoeten. Dat zei hij in zijn speech tijdens de officiële ceremonie van Veteranendag. In een koninklijke schouwburg in Den Haag was dat. Het defilé en de manifestatie op het Malieveld waren afgelast in verband met de verwachte hitte. Verder dankte de premier in zijn speech de veteranen voor hun inzet tijdens de missies in oorlogsgebieden. Meer nieuws rondom oorlogsveteranen. Want er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen en ex-militairen. Dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente. En er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de Haagse VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij herdenkingen. En de hooikoortsmeter kleurt komende dagen diep paars. Dat betekent dat er extreem veel pollen zijn, voornamelijk graspollen. Het is relatief laat in het seizoen dat er nog zoveel graspollen in de lucht zitten. Mocht jij er last van hebben, is het dus een tip om de anti-allergiepillen bij de hand te houden. Het weer, het is bewolkt en langzaam komt de regen richting Den Haag. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien zaterdagavond. Code geel is van kracht vanaf 6 uur. Ook is er kans op grote hagelsteden, windstoten tot 100 km per uur, vooral aan de kust, en zware regenval. De nacht van zaterdag op zondag zakt de temperatuur naar rond de 22 graden. Koeler wordt het niet, ondanks de regen. Zondag is het zonnig en de temperatuur minder hoog dan afgelopen dagen. Ook wel welkom, waarschijnlijk. Maximaal 25 graden wordt het. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: 30 jaar het geluid van de Haagse underground.
1: Ja, ja, ja, ja, dames en heren, daar zijn we weer met Radio Tonka, Unstable Saturdays. En we gaan vanavond luisteren naar Analog Revolution, twee uur lang. En we hebben die presentatrice in iets, Mirjam. Mirjam van Analog Revolution, en het is een tape label based hier in Den Haag. En ja, ze hebben twee nieuwe releases die eraan komen. Dus, en wat zei je?
2: Hij gaat
1: nu
2: opnemen, dan gaat hij
1: aan. Oh ja, Marlon de Veel krijgen we zo meteen. Maar dat mag Mirjam even allemaal gaan doen. Dames en heren, dus heel veel plezier. Dit is Analog Revolution.
3: Welkom bij deze avond van Analog Revolution. De tweede keer dat we bij Radio Tonka zijn. Analog Revolution is een Haags cassettelabel. En die brengt muziek uit op alleen cassettes. Dus als je het wil horen, dan moet je een tapeje kopen. Of goed luisteren naar deze uitzending. Want het komt niet online te staan.
4: Ja, wel. Nu luisteren.
3: Behalve deze, maar dit is wel speciaal. Want vandaag wordt het live gespeeld. Straks komt de derde release van Analog Revolution. Wordt gepresenteerd door Spacebased. Maar dat is pas tweede helft, of het tweede uur, volgende uur. En nu als eerste hebben we Marlon de Veel met Doorgetikt Circus. Die gaat live spelen. En wat je zo meteen gaat horen, dat wordt later ook uitgebracht op een tapeje.
4: Op een circus tapeje.
3: Dus hoi Marlon de Veel.
4: Hallo. Morning, ik ben veel. En ik ben super slecht vandaag.
3: Wat ga je doen?
4: Ik ga heel slecht zijn. En vooral heel slecht zijn op radio. Radioactive slechtheid, man. Is zo goed.
3: En wat is Doorgetikt Circus?
4: Wat is Doorgetikt Circus? We begonnen eerst met gas. En toen gingen we tikken. En toen stopte tikken niet, zeg maar. En toen gingen we nog een keer tikken. En toen dachten we van, hey, waar is de tik? En toen zei John, een maatje van mij, zo van, hey, ik kan met hem tikken. En toen dacht ik van, ja, nog een keer tik. En toen ging het gewoon door tikken, zeg maar.
3: Nou, dat klinkt veelbelovend.
4: Ja, ja, maar zeg maar, je moet me voorstellen, een circus tent en een sound system en just the bass en de junkbanker.
3: En is hier ook een soort circus tent nu?
4: Die circus tent, ja. Dit
3: waar is de circus tent?
4: Ja, dat is heel ingewikkeld. Dat is heel doorgetikt. Heel erg ingewikkeld doorgetikt bedacht. Maar ik denk dat die circus tent radioactief is.
3: Nou, dan komt het mooi uit dat we op de radio zijn.
4: Juist.
3: Nou, veel plezier.
4: Ja, maar
3: dit... Marlon de Veel. Met Doorgetikt Circus gaan jullie nu horen.
4: Dit ding is lichtelijk kapot. Oh.

dat we toch wel een beetje de harde kant aanpakken nu. En dat het toch wel iets agressiever gaat worden. En iets luguberder. En iets donkerder. Iets meer de hel. De hel. Want de hel is geil.

We gaan allemaal een keertje dood. Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Allemaal dood. Dood. Dood is helemaal niet eng, jongens. Dood is jazz. Jazz in de haven. Oh, gee, man. Motherfucker. We go down. Down. Pornographic features. Pornographic features in my voice.

vermoord. Ja. Alle vissen gaan dood. Vissen, vissen, vissen. Vissen gaan toch dood. Dus wat boeit het? Wat boeit het dood? Maak je dood. Lekker dood. De dood is mooi, de dood is zacht, de dood is hard, de dood is van punk, de dood is dood. Laten we samen.

of an M. Murders of an M. Ik hou wel van een M. Drie keer Marlin. Is het betekent 3M gewoon drie keer Marlin?

和我比。You blink it in the water? What?It's the food.

slacht, maak het af. Sleeslacht, maak het af. Sleeslacht, maak het af. Sleeslacht, maak het af. Sleeslacht, maak het af. Sleeslacht, slaag macht. Sleeslacht, slaag van macht. Sleeslacht, slager macht. Sleeslacht, slacht het af. Sleeslacht, slacht het af. Sleeslacht, maak het af. Sleeslacht, slacht het af. Sleeslacht, slacht het af. Sleeslacht, slacht het af.

0: Ik heb een heel goed excuus voor deze pauze. Want deze pauze die, dat heeft te maken met... Dat, kijk, clowns, zeg maar, die voor het circus werken, zoals het doorgetikt circus, die hebben speciale make-up nodig. You know? En die make-up, die ga ik nu op mijn gezicht, ja, pontificaal in mijn neus stoppen. Dus...
1: Pauze.
2: Ik dacht dat het meest beest is.
1: Je moet gewoon spelen.
2: Ja, maar ik ben er gewoon
1: in. Wat ben je nou voor clown?
3: Huppakee. Marlin de Vil. Doorgetikt.
2: Grapje, we gaan gewoon door. Enjoy it, motherfucker. Ik ga nu slikken.

het nu tijd voor de Rabbit Dance. ik heb het moment gewacht. Je moet het konijntje nog ontmoeten. Nou, ik heb nog zo gezegd, volg het konijn niet, hè. Je hebt het toch gedaan. Je hebt het konijntje gevolgd en dat is supergoed voor jou, ja. Want het konijn is... Ja, het konijn is best wel... Ja, frappant. Laten we zo zeggen, een beetje... Ja, anders dan je had verwacht misschien. Een beetje doorgetikt. Doorgetikt, circus. Hou je van Wappie? Wappie? Wappie, circus met junkerpunkers en techno en een fucking sound system en boom boom en hardcore en harde kern gaat nooit dood, zeg ik toch? Welcome to hell. Koud, want anders kan ik het niet gebruiken voor mijn barbecue, voor mijn varkensvlees. Barbecue, lekker man. Waar gaat de barbecue? Dit is zo slow. Dit is helemaal niet Marlon de Bell. Dit is slow me rabbit, ja. Yeah. Ik dacht dat het konijn snel zou zijn en dat hij iets van... Zoek naar... Oh, wacht eens even. Ik heb het bijna. Het zit hem in de voorbereiding die niet hoeft.

al die tenten, man. Wat doen ze met die tenten de hele tijd? Die tent. Tent. Tent. Get tent met tent. Hey, ik heb een vriendin Kate. Die maakt ook muziek. Maar van haar mag ik dus geen cats hebben. Als ik cats heb, dan wordt de kat boos. En de cat. Hey, het is Butt Festival. Wacht eens even. Er staan hier zoveel stickers, jongens. Ik weet het niet, man. Ik moet ook een sticker. Een doorgetikte sticker. En dan een sticker waar staat hier is niks. En dan, dan moet je een sticker, zeg maar, op een feestje krijgen. En die op de hier is niks sticker plakken. En dit is dus een speciale stickerspot waar je dan die sticker op mag plakken. Maar het zou dan heel specifiek moeten worden gedaan door kantoorwauzen. Door van die mensen die de hele dag achter een computer zitten in een pand. Geen gekraakt pand, maar gewoon een sociaal werkgelegenheid pand ding. En dat zou dan, zeg maar, zo uitgediept moeten worden door ambtenaren. Alternatieve naden. Activistische laden. Bladen. Veel bladen. Van de vuur.

0: Arlen aan de slopen kan.
1: Yes!
0: En nu komt het breken van de track. We gaan alles kapot maken. We gaan de muziek kapot maken. We gaan de rappers kapot maken. We gaan de theater kapot maken. We gaan alles kapot maken. We gaan, het wordt één groot vandalistisch kunstwerk. Kunstproduct. Lekker! Waar is George? Waar is JJ Lantern? Ik dacht trouwens, JJ Lantern is gewoon junk joint lamp. Dus als je een junk bent en je hebt een lamp nodig terwijl je een joint aan het draaien bent, dan is JJ Lantern op zich een goed idee. Maar ik snap niet waarom hij niet... I don't know why he doesn't get down to Radio Tunka, to the underground session from Radio Tunka.

radicaal fout gaan. Rood staan, hard gaan. Van Prinses en de Geit. Ik sta altijd rood, ik heb geen geld, dus jullie moeten mij betalen om mijn muziek te luisteren. Donor. Mag ik een donor voor een broodje vlees? Een donor vlees. Lekker een broodje vlees. Ik wil alleen maar een donor voor donor vlees. Bloed. Lekker. Marlin de Vil, Evil Company, bloedbank.nl. Ja, je moet maar eens even wat doneren. Wat dacht je van je ziel? Doe het voor het leger dus. Het leger van hel.

er zit moly malt op. En die moly malt. Die moly malt is best wel. Ja, best wel effectief. Met moly malt. En dat krijg ik ook niet meer uit mijn mixer ofzo. Maar dat weet ik. Ik alleen Marlin Devil, Marlin the Evil, weet alleen dat het bestaat.

0: Dag FM.
1: Nu het nieuws van 12 uur.
2: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Premier Rob Jetten betreurde het dat veteranen elkaar zaterdag niet als vanouds konden ontmoeten. Dat zei hij in zijn speech tijdens de officiële ceremonie van Veteranendag. In een koninklijke schouwburg in Den Haag was dat. Het defilé en de manifestatie op het Malieveld waren afgelast in verband met de verwachte hitte. Verder dankte de premier in zijn speech de veteranen voor hun inzet tijdens de missies in oorlogsgebieden. Meer nieuws rondom oorlogsveteranen. Want er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen en ex-militairen. Dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente. En er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de Haagse VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij herdenkingen. En de hooikoortsmeter kleurt komende dagen diep paars. Dat betekent dat er extreem veel pollen zijn, voornamelijk graspollen. Het is relatief laat in het seizoen dat er nog zoveel graspollen in de lucht zitten. Mocht jij er last van hebben, is het dus een tip om de anti-allergiepillen bij de hand te houden. Het weer, het is bewolkt en langzaam komt de regen richting Den Haag. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien zaterdagavond. Code geel is van kracht vanaf 6 uur. Ook is er kans op grote hagelsteden, windstoten tot 100 km per uur, vooral aan de kust, en zware regenval. De nacht van zaterdag op zondag zakt de temperatuur naar rond de 22 graden. Koeler wordt het niet, ondanks de regen. Zondag is het zonnig en de temperatuur minder hoog dan afgelopen dagen. Ook wel welkom, waarschijnlijk maximaal 25 graden wordt het. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: zeggen.
1: Dat was Marlin de Vil. Met doorgetikt circus. En nu gaan we door, denk ik, naar Space Base.
0: Space Base. Eigenlijk worden dieren, zeg maar. Ze zijn het dieren of dieren bij het circus. Maar ze hebben niks gezegd over party animals.

0: Spacebeast heeft namelijk een tape gemaakt. En dat is de derde release van Analog Revolution. Wil je er iets over vertellen?
1: Ja, ik had een soort noise opgenomen toen ik een onwijze kutdag in China had, in het hotel. En ben ik naar buiten gegaan in de meest geavanceerde stad van de wereld, een beetje met een soort etherding. En noise opgenomen. En dat in die bos gepleurd. En uiteindelijk gitaartje eroverheen. En zeg maar met de noise, die mensen leven gewoon in een soort synthesizer of zo. Zeg maar, overal. Maar die ethermachine, zeg maar, die neemt geluiden op die zeg maar niemand kan horen. Zoals dit. En dan krijg je een onwijs vette samenwerking van de gitaar en die noise van die, die Chinezen.
0: Ja, ik heb het stiekem al gehoord. En het is heel mooi.
1: Ah, dankjewel. Ja, ik dacht op een gegeven moment dat hij heel erg... Wat is die zin dan, eigenlijk? Dat het heel dof was, maar ik had iets van 10 keer al getaped of zo. Dus ik dacht, alles was naar de kanker. Maar het was...
2: Alles naar de kanker?
1: Ja, maar het was toch wel mooi.
2: Pontificaal kanker! Dus Pontificaal kanker!
1: Ja, mij...
2: Lekker kankerdem voor Den Haag.
1: Dus ik dacht van...
2: Jongens, ik ben een BH. Een bekende H-genees.
1: Marlin de Veel.
2: BH. Een bekende H-genees. Een BH.
0: En hoe heet het tape?
1: Chengdu Noise Patrol.
2: Jankerpanken.
0: En wat ga je nu live doen?
1: Zeg maar die geluiden die ik net heb opgenomen. In China heb opgenomen met de gitaartje doorheen. En waarschijnlijk Marlin. Op dichten. Ja, we gaan er gewoon...
0: Oké, we gaan het horen.
1: Ja, toch? Iedere keer anders, maar toch stiekem hetzelfde.
0: Nou, ik kan niet wachten.
1: Nou, daar gaan we.
0: Veel plezier met Space Base. Yeah.

down.

alles gaat kapot, alles slecht, slecht af, maakt af, slecht af, maakt af, slecht af, maakt af, slecht af, maakt af, slecht af, maakt af.

Where's your duvet?

Joost, moet je niet vertrouwen, man.

slaap die wakker. Ik koud down, motherfucker. En je gaat dood.

music. Het is drugscriminelen gelukt om drugs te smokkelen via frequenties. Oh, I hope you get high off my sound, motherfucker. Dorstikzikkers. Hey, Spacebase. Hoor je ook bij het circus?

chicas. Chicas dark dick. As evil chicas. Oh, en we hebben je... Oh, we hebben gewoon live op internet al jullie zielen gestolen. Oh, mooi. Lekker. Live op internet alle zielen stelen. Live op internet Techno. We gaan gewoon.

0: kusje van het circus. Circus door de dik. Kusje van het circus door de dik. Dik, dik hem. Dik hem. Dik hem dan. Doe dan. Dik. Ik weet wel dat je het kan. Je kan hem wel tikken. Ik weet het. Jij hebt het eerder gedaan. Jij hebt het eerder getikt. Ik ben niet de enige die getikt is. Jij kan het ook. Iedereen kan tikken. Kom, kom maar. Tik. Piet. Voor de Piet.
1: Heerlijk door die tik.
0: Voor de Piet erin. Voor de Piet erin.

Dirty Dick.

Dorkendik. Godverdomme, we zijn doorgekikt.

Dr. McCherry turn. Mega cherry. So purple. Zo. Zo pot die kaal weg.

0: my ass there, but...
1: Hey, after me.
2: Jij
1: hebt mijn aansteker.
2: Ja, maar weet je...
1: Jij hebt mijn aansteker.
2: Geef
1: mijn aansteker.
2: Wie heeft de aansteker?
0: Daar is mijn wodka.
2: Is dat de duivel?
1: Daar is mijn wodka.
2: Wie heeft het vuur?
1: Daar is mijn aansteker.
2: Wie heeft het vuur? Is het de duivel? Of is het Marlin Devil? Wie heeft het gedaan? Wie heeft

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Premier Rob Jetten betreurde het dat veteranen elkaar zaterdag niet als vanouds konden ontmoeten. Dat zei hij in zijn speech tijdens de officiële ceremonie van Veteranendag. In een koninklijke schouwburg in Den Haag was dat. Het defilé en de manifestatie op het Malieveld waren afgelast in verband met de verwachte hitte. Verder dankte de premier in zijn speech de veteranen voor hun inzet tijdens de missies in oorlogsgebieden. Meer nieuws rondom oorlogsveteranen. Want er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen en ex-militairen. Dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente. En er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de Haagse VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij herdenkingen. En de hooikoortsmeter kleurt komende dagen diep paars. Dat betekent dat er extreem veel pollen zijn, voornamelijk graspollen. Het is relatief laat in het seizoen dat er nog zoveel graspollen in de lucht zitten. Mocht jij er last van hebben, is het dus een tip om de anti-allergiepillen bij de hand te houden. Het weer, het is bewolkt en langzaam komt de regen richting Den Haag. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien zaterdagavond. Code geel is van kracht vanaf 6 uur. Ook is er kans op grote hagelsteden, windstoten tot 100 km per uur, vooral aan de kust, en zware regenval. De nacht van zaterdag op zondag zakt de temperatuur naar rond de 22 graden. Koeler wordt het niet, ondanks de regen. Zondag is het zonnig en de temperatuur minder hoog dan afgelopen dagen. Ook wel welkom, waarschijnlijk maximaal 25 graden wordt het. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: 30 jaar het geluid van de Haagse underground.
1: Ha ha ha ha ha ha.

0: Wujaka, wujaka. Released it on Ciebie. Unstable Saturdays.
1: Unstable Saturdays. En je luisterde net 2 uur lang Analog Revolution.
0: 4. En Mirjam, waar kan ik die shit vinden dan? Ah ja, die bandjes zijn te koop, hè? 20 euro per stuk.
1: Want al de muziek van Analog Revolution
0: kankerduur,
1: is alleen
0: maar
1: fucking
0: op vet.
1: Tape op ouderwetse bandjes. Dus wil je het hebben?
2: Hebben. Je wil de sound hebben. Je wil de doorgezikte sound hebben.
1: Zoek dan Miriam Hoogberg. Op Insta of zo. Oh, oh, daar komt ze, daar komt ze. Daar komt ze.
3: Ja,
1: hallo.
3: Je moet gewoon naar Analog Revolution Label Nice komen. Die komen binnenkort.
1: Kijk, waar komen die? Waar komen die?
3: Overal.
2: Joehoe.
1: En waar kunnen mensen een tape kopen dan? Bij jou?
3: Ja, via Insta kun je het via Analog Revolution kopen. Maar je kan ook binnenkort naar Analog Revolution Label Nights komen. En daar kopen.
1: En is dat dan toevallig in de Clarist?
3: Dat is nog... Daar is nog geen gepland, maar die gaan binnenkort komen.
2: Oké.
3: Dus het zou zomaar daar kunnen zijn of een andere plek.
1: Oh, cool. Nou, dan volgende keer dan zal ze het vast wel vertellen waar jullie naartoe kunnen om Analog Revolutions live mee te maken.
3: Yes.
1: Nou, Mirjam, heel erg bedankt weer. Dat was super vet.
3: Jij ook.
1: Het
3: was inderdaad heel leuk.
1: Till next time, ladies and gentlemen. Nu luistert u nog naar Marlon Deville. Hé, waar is die clown? Waar is die clown? Daar is die clown! Daar is die clown!
0: Die clown?
1: Clown! Ja, Marlon Deville! Doorgetikt circus!
2: God voor de kut.
1: Ja.
2: Ik ben een clown.
1: Ja.
2: Een clown.
1: Je bent een clown.
2: Een wappie clown.
1: Ja,
2: een
1: wappie
2: clown die eigenlijk niet kwam om te draaien. Maar ik kwam eigenlijk om een joint te draaien. Maar toen ging ik ook muziek draaien. En,
1: Dat vond je wel leuk.
0: Ga jij zo meteen hebben met je nieuwe muziekjes?
1: Tja, dat kan.
0: Een beetje overstuurd.

Welcome to Chibi, Psycho Storm, dat is Storm of the Maan. Oh ja, en daarna gaat Ergens en ik hebben nog, misschien nog Marlin en Roy, wie weet, je weet het nooit. Weet het nooit.

smoke the Joker juice. Ik heb helemaal gerookt van de goat. De goat, de geit uit Den Haag, man. De goat, Joker juice. Ah, kom met de jerrycan mee. Vul het allemaal vol met die Joker juice. Lekker, man. Lekker, Joker, Joker. Ik moet er wel lachen, man. Van die Joker juice. Grappig. Het is heel erg grappig. Lekker lachen, man. Lekker lachen met die weed. Die devil's lettuce. Devil's lettuce. Lettuce. Lettuce. Dus. Drugs. Drugs. Om te roken. Cannabis roken. Cannabis. Roken. Cannabis.

Patty, feest is een feest. Heb jij ook anusklepjes in de aanbieding? Ik wil een fabriek starten met pontificaal elke dag anusklepjes maken. Anusklepjes maken.

kill that boom shit, man. Boom shit, man. Head boom shit, my boom shit. Boom, boom, boom. The boom. Boom. For all the books. Ah, oh, they had the money and plaques, right? Ik weet niet wie hij is, maar hij raakt een shit met MTV. Waarschijnlijk is hij van Marley. What the fuck?

Sul Trains.

Jinkedek, Jinkedek. Wat is Jinkedek? Wat is Jinkedek? Ik leg jij heel goed uit wat Jinkedek is. Jinkedek is, ja, in een woordje. Ja, Jinkedek heb ik niet zelf gemaakt. Jinkedek is nagemaakt door de Herman Brood. Want ik ben altijd broodnuchter, weet je dat? Brood is nuchter.

ourselves on board of the game. Jungle bunker shit, act hardcore shit. Hardy gang gaat nooit dood. Ik had je in het bloot, hardy gang gaat nooit dood.

dood maken. Ik ben een moordenaar. Ik ga iedereen dood maken. Ik ga alles dood maken. Ik ga ook de kunst. Jongens, sorry, ik ga de kunst dood maken. En ik ga ook, ik ga

come into hell. From the Bronx. Bronx. Bronx.

Cricket. DJ Cricket. In mijn circus draait er altijd één zo'n rare DJ.

0: Jongen, jongen. Ik ga afsluiten. Ik moet gaan.
1: Marlin moet naar huis.
2: Moet je nou naar huis?
0: Ja.
3: Marlin moet naar huis.
0: Marlin moet naar huis.
3: Wat, hij moet naar bedje toe.
0: Ik moet even quality time met mijn chickie doorbrengen.
2: Oh, je moet je chickie bengen.
0: Ja, fuck.
2: Chickie bang bang, chickie bang bang, chickie bang.
0: Shut up, Jeven. Shut up. Shut up, Jeven. Nee, ik ga wel. Oké, dit gaat pompt voor koufout.
2: Ah, joh, nee.
4: Dankjewel, Marlin de Veel.
0: Hij stond niet eens aan.
5: Wil van Biel.
0: Maar een aansteker. De enige die een aansteker...
2: Aansteker of insteker?
1: Mijn aansteker.
0: De enige die een aansteker heeft, dat ben ik.

0: een of andere Morning Star, of Morning Devil, Marlin Devil, what the fuck, wat je ervan wil maken. Niet Marlin die wil, het is Marlin de Veel.
1: Oh, de evil.
0: Ja.
1: De veel.
0: Ja, ik doe het voor het slecht zijn.
1: Slecht.
0: Ja, precies. Kut muziek.
1: Nee,
0: ik vind het echt kut muziek.
1: Ja. Heerlijk.
0: Oké, maar...
1: Space your face.
0: Ja, dit is echt zo weer J.J. Lantern, maar... Ja, J.J. Lantern maakt ook kut muziek.
1: Maar ik ben geen J.J. Lantern.
0: Wie ben jij dan?
2: Ja, ik ben Jebbe van de Kooi.
0: Ja, ik ken jou wel. Ik ken jou wel. Jij komt wel vaker in de hel, maar weet je... jij vindt dat het heet in de hel, maar ik maak het... Ja, ja. Je weet dat het heet is.
1: Jij houdt gewoon van die 4 graadse kicks.
0: Wat?
1: Gewoon van die 4 graadse kicks.
0: Ja, we gaan hard. We gaan altijd hard. Het blijft maar doorgaan. Als een soort circus wat doortikt.
1: Ja.
0: Maar het gaat ook wel pontificaal fout altijd, meestal.
1: Ja, maar dat hoort ook zo.
0: Ja, dat hoort. Het is een beetje de truc.
1: Nou,
0: maar ik ga weg.
1: Dankjewel.
0: En mijn moe. Maar je komt terug.
1: Ja, je komt zeker terug.
0: I will be back.
2: You will be back.
0: Ja, en ik zal volgende keer, zal ik voor jullie, zal ik ook wel een konijn slachten. Maar dat is alleen omdat jullie dat willen.
1: Ja, natuurlijk willen wij dat.
0: Goed zo. Dat is wat ik had gewild.
2: Thank you. Ladies and gentlemen, dat was Mon de Veel. Space Beast. Ray Simon. En Stroopman. Samen in een grote kakofonie van... Kijk!

0: Waarom waarom zit je deze? Waarom zit hij deze biet aan vlak voordat ik
1: moet gaan? Moest jij niet gewoon naar huis toe?
0: Ja, maar dit is... Dit, ik,
1: moet je niet naar slaapjes doen, jongeman?
0: Als je dit
1: aanzet,
0: dan word ik
1: hoe oud ben jij nou? 20?
0: Ja, ik ben 20. Maar ik heb net geen 20.
1: Slapen. Kijk, je vriendin, die bleek te slapen. Dat kan je niet maken.
0: Ja, kan je niet maken.
1: Dat kan je niet maken.
0: Maar kan je niet maken.
1: Dat kan je niet maken.
0: Ja, en...
2: Marlin moet naar huis.
1: Kom op, Marlin.
2: Marlin moet naar huis.
0: Ik wil mijn spullen aan in dit pakken.
2: Marlin moet naar huis.
0: Ik wil mijn spullen aan in dit pakken.
2: Pak je spullen.
0: Pak mijn spullen.
2: Yeah. Marlin moet naar huis.
0: Ja, maar jongens.
2: Marlin moet naar huis.
0: Ik kan nog.
2: Marlin moet naar huis. Marlin moet naar huis.
0: Ik ga dek naar
2: huis. Marlin moet naar huis.
0: Ik ga thuis dekken.
2: Marlin moet uit.
0: Ik ga harde techno.
2: Marlin moet uit.
0: Ik ga het kapot maken.
2: Marlin moet uit.
0: Techno.
2: Marlin moet uit.
0: Techno baby, laat dat.
2: Marlin moet uit.
0: Party.
2: Marlin moet uit.
0: De party.
2: Marlin moet uit.
0: De party.
2: Marlin moet uit.

0: Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Premier Rob Jetten betreurde het dat veteranen elkaar zaterdag niet als vanouds konden ontmoeten. Dat zei hij in zijn speech tijdens de officiële ceremonie van Veteranendag. In een koninklijke schouwburg in Den Haag was dat. Het defilé en de manifestatie op het Malieveld waren afgelast in verband met de verwachte hitte. Verder dankte de premier in zijn speech de veteranen voor hun inzet tijdens de missies in oorlogsgebieden. Meer nieuws rondom oorlogsveteranen. Want er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen en ex-militairen. Dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente. En er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de Haagse VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij herdenkingen. En de hooikoortsmeter kleurt komende dagen diep paars. Dat betekent dat er extreem veel pollen zijn, voornamelijk graspollen. Het is relatief laat in het seizoen dat er nog zoveel graspollen in de lucht zitten. Mocht jij er last van hebben, is het dus een tip om de anti-allergiepillen bij de hand te houden. Het weer, het is bewolkt en langzaam komt de regen richting Den Haag. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien zaterdagavond. Code geel is van kracht vanaf 6 uur. Ook is er kans op grote hagelsteden, windstoten tot 100 km per uur, vooral aan de kust, en zware regenval. De nacht van zaterdag op zondag zakt de temperatuur naar rond de 22 graden. Koeler wordt het niet, ondanks de regen. Zondag is het zonnig en de temperatuur minder hoog dan afgelopen dagen. Ook wel welkom, waarschijnlijk. Maximaal 25 graden wordt het. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.